0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Anjemo. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer muziek.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Jessie J en Nobody's Perfect. Goedemorgen, het is zaterdag 10 oktober. Het is nog heel vroeg, even na zevenen. En mijn wekker is gegaan, die van Joyce is gegaan. En Brigitte, ben je erbij, ja of nee?
1: Half, heel eerlijk.
2: De wekker is wel gegaan, maar volgens mij is ze nog niet wakker, hoor.
1: Nee, ik heb echt een soort van... Ik ben er gewoon even niet bij met mijn hoofd of zo, ik weet het niet.
0: Omschrijf even wat er nu door je heen gaat.
1: Nou, als je mij nu een vraag stelt, mijn hoofd is gewoon... blank, zeg maar. Ik heb gewoon één soort van baas over mijn hoofd momenteel.
0: Ja,
1: ik
0: een soort inhoudsloos.
1: Ja, precies dit, ja. Ik weet niet wat het is, maar misschien een verkeerde been uit bed gestapt.
0: Oké, okay, maar zijn dat nog een beetje de naweeën van inmiddels een week geleden, 2 en 3 oktober? Of?
1: Ja, misschien, want het was natuurlijk gewoon best wel een chaotische week. Ik bedoel, we hebben die uitzending van Rudo XL gehad en dan moest ik de hele week monteren. En het is een beetje een rommelige week geweest of zo. En ik, ja, ben even van me apropos.
0: Was het een leuke week?
1: Zeker, dat altijd. Ja,
0: ja Joyce, over deze week gesproken. Jij bent moeder natuurlijk ook.
2: Zeker, ja.
0: Deze
2: ja.
0: week een week met een lach en een traan.
2: Ja, die kleine ging voor het eerst naar de peuterspeelzaal.
1: Oh nee.
2: Ja, en ik dacht, ik was er echt aan toe en zij volgens mij ook. En het leek goed te gaan. Maar toen toch even zo'n huilmomentje.
1: En een pruillipje.
2: Vooral ik ook, hè. Oh.
0: Is dat een beetje dat moedergevoel dat je dan denkt van... daar gaat ze, mijn kleine meid?
2: Ja, toch ineens die wijde wereld in. En met andere mensen in contact. En dat je er dan zelf ook helemaal niet bij bent. Ik bedoel, ze is wel eens bij opa of zo. Maar ja, dat is toch anders. En dus halverwege heb ik echt gebeld van... oh, mijn kind is daar.
0: Had jij zoiets van halverwege, ook toen je terug naar huis ging... ik keer om en ik haal er gewoon weer op? Of?
2: Nee, zo erg is het niet. Nee, dat niet. Nee, want ze heeft het wel echt naar haar zin ook, hoor. Dus, en tussendoor krijg je foto's en filmpjes. Dus je kan precies zien of het nog goed gaat. En ze had het echt naar haar zin.
0: Nou, dat is het allerbelangrijkste. We gaan gezellig radio maken. Dat gaan we doen tot 9 uur vanmorgen. En we gaan de week even doornemen. Onder andere gaan we even terugblikken naar 2 en 3 oktober... met burgemeester Peter Heikoop. En ik ben heel erg benieuwd, Brie. Ik heb nog een vraag voor je, maar die ga ik nog heel even bewaren. Eerste muziek van Douwe Bob, Funny, na Offenbach en Miles Away. It's

0: Douwe Bob en Funny en ook Offenbach met Miles Away. Die hoorde je bij Centraal Plus. We zijn lekker aan het wakker worden op zaterdagochtend. En Brigitte, ik heb een brandende vraag voor je.
1: Vertel.
0: Nou, een paar weken geleden heb ik Rudo ook vervangen tijdens het weekoverzicht. En toen zat jij gewoon openlijk met mij te flirten op de radio.
1: Ja, dan ben ik echt aan het overdrijven hierover.
0: Nou.
1: Man. Ik zei dat ik het niet erg vond om met jou radio te maken.
0: Ja, maar wel even op een... Joyce, ik heb even bijval nodig.
2: De toon was wel ietsjes anders.
1: Het was letterlijk dezelfde toon.
0: Wat heeft de toon ermee te maken?
1: Anyway, het was niet bedoeld om met je te flirten. Ik snap dat je nu op je hoede bent. Een punt. Ja.
0: Ik ben benieuwd wat je vandaag voor me in petto hebt.
1: De uitzending is nog jong, dus wees op je hoede.
0: Wat is dit nou weer?
2: Kan ik hier gewoon blijven zitten of zal ik even weggaan? Of
0: ja, ik heb geen idee. Is het een beetje alsof we zijn beland in het voorspel? Of?
2: Jongens, het is net 7 uur geweest.
1: Zo
0: vroeg. Goed, 2 en 3 oktober, inmiddels een week geleden. Vrijdag en zaterdag stond de stad op zijn kop. Het is heel druk geweest en jij bent met Rudo. Ja, daadwerkelijk bij alle facetten geweest. De kleine en de grote activiteiten.
1: Ja.
0: Wat is jou bijgebleven?
1: Oeh. Ja. Oh, dat was toch wel in het stadhuis bij de Reveille. En daar ik liep achter Rudo aan. Ik zag op een gegeven moment een meneer met een gouden ambtsketen om. En ik herkende die man helemaal niet. Dus ik tikte Rudo aan. Ik zag, joh, er staat daar iemand en hij valt op. En Rudo gaat een gesprek met hem aan. En dat bleek de mayor of Oxford te zijn.
0: Doe maar.
1: Dus de burgemeester van Oxford in Engeland.
0: En dat is een zusterstad, toch? Volgens mij van Leiden.
1: Ja, samen met Leiden hebben zij een zusterbandschap. Dat heeft ook onder andere te maken met de universiteit. Want Leiden heeft een grote universiteit, Oxford ook. En die man die was daar gewoon ook om Leiden's Ontzet mee te maken.
0: Hey, wat bijzonder.
1: Enorm, ja.
0: Dus deze persoon heb jij gewoon ontmoet. Nou ja, een van de activiteiten dus van 2 en 3 oktober. Het was een drukke editie. De gemeente Leiden had al verwacht dat er 50.000 mensen extra per dag naar de stad zouden gaan komen. Sommige momenten was het wel heel erg druk. En afgelopen week heeft Rudo gesproken met de burgemeester Peter Heikoop om eens even heel kort te evalueren. Hoe is deze editie nou exact verlopen?
3: Het Leiden Ontzet was een waanzinnige editie. Het was gigantisch druk in de stad. De sfeer was top op de meeste plekken. Het was fantastisch om te zien in het park, in het Van der Werf park. Tot zover je kon kijken waren de Leidenaars op afgekomen om met elkaar te zingen. De Reveille om 7 uur, het stond al stampvol tot ver over de bruggen heen. Ja, het was een geweldig feest. Het was genieten.
4: Maar rondom het Rapenburg was het op een bepaald moment heel erg druk.
3: Ja, we hebben voor deze editie er al voor gekozen om flink te gaan spreiden. De pontons heeft iedereen kunnen zien. Nou, dat is een hele

0: goede keuze geweest. Laat onverlet dat het op sommige plekken echt heel druk werd. En Rapenburg spande wel de kroon. Ik heb net ook richting de commissie, de raadscommissie aangegeven, dat er ook echt wel spannende momenten zijn geweest. Dat we dachten van ja, nu moeten we alles helemaal af gaan sluiten en alles beëindigen. Maar dat moeten we dan ook weer nadrukkelijk in samenspraak met de politie bespreken. Want ja, dan krijg je ook weer bepaalde bezoekersstromen. Het is allemaal goed gegaan. En ik ben heel trots op de inzet van de veiligheidsdiensten. Trots op de evenementenorganisatoren, 3 Oktobervereniging. Maar er is weer genoeg te evalueren om ook de komende jaren dit feest op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden. Dit hele feest drukt enorm op de stad. We genieten ervan, maar we ervaren ook overlast ervan. Dus dat kan ik niet beloven dat dat weg zal zijn, maar bepaalde excessen moeten we proberen aan te pakken. Als het gaat over wildplassen, als het gaat over vernielingen. Als het gaat over zeer overlastgevend gedrag van zwaar dronken, met name mannen. Daar moeten we wel wat mee. En niet alleen bij het Rapenburg, in heel de stad. Maar het Rapenburg heeft het wel echt fors voor de kiezen gehad. Dus dat krijgt zeker aandacht in de evaluatie.
1: Volgend jaar is het weer in het weekend. Maakt u zich zorgen?
0: Nou, ik maak me geen zorgen. In de zin dat de veiligheidsdiensten, dus handhaving, politie, de 3 Oktobervereniging en andere partners hebben op de toppen van hun kunnen gepresteerd. En dat gaan we volgend jaar weer doen. Maar ik sluit niet uit dat ik op onderdelen toch nog wel een aantal maatregelen ga nemen om die veiligheid ook voor de volgende editie te garanderen. En garanderen kan eigenlijk nooit, maar in ieder geval om er alles aan gedaan te hebben dat het vooral weer één heel groot feest wordt. Want het was wel weer genieten, hè?

0: The Window of Hope van Oletta Adams en ook Flair met Door het Oog van de Nacht bij Centraal Plus. En nog even terugkomend op 2 en 3 oktober, Brigitte. De special Rudo XL, gisteravond voor de eerste keer op tv. En afgelopen woensdag een soort van voorproefje.
1: Ja, klopt. De grote XL-uitzending is momenteel ook nog op tv te zien. Die draait ieder uur mee. En de kleinere aflevering, zogezegd, dat zijn dus fragmenten die eigenlijk de grote uitzending net niet gehaald hebben. Die was afgelopen woensdag op tv en die is nu ook te zien op de website centraalplus.nl.
0: Ja, nog eventjes lekker nagenieten dus, centraalplus.nl en via de nieuwsapp. Joyce?
2: Ja?
0: 2 oktober, 3 oktober, ben je geweest?
2: 2 oktober niet, want toen lag ik ziek op bed, helaas. 3 oktober heb ik het wel aangedurfd. En heb ik een rondje over de kermis gedaan, maar ik vond het veel te druk.
0: Ja, en te duur.
2: Ja, ook. Ja, maar dat heb ik niet eens gezien. Want ik liep zo tussen de mensenmassa dat ik niet eens...
0: Hutje mutje.
2: Ja, precies.
0: Echt vol. We gaan het straks hebben over de dag van de leraar. Ook Martin Garrix komt eraan. En Teddy Swims. Na weerverkeer en regio nieuws.
3: Centraal Plus.
4: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.
3: Meer voor jou.
4: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
5: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De bewonersorganisaties van de Leidse binnenstad willen graag meepraten over de nieuwe horecavisie van de gemeente. Volgens de wijkverenigingen worden ze tot nu toe te weinig betrokken bij het maken van de plannen. Dat vinden ze vreemd, want er wonen ongeveer 30.000 mensen in de binnenstad. Wij willen gewoon aan tafel zitten en als gelijkwaardige gesprekspartner meepraten. Zo vertelden vertegenwoordigers van de wijkverenigingen, Ed Mol en Aart Martin de Jong, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. De brug tussen de Dirk van Zandhorstweg en de Noordbuurtseweg in Zoeterwoude-dorp draagt sinds donderdag de naam Houdijkbrug. De brug is vernoemd naar oud-burgemeester Houdijk, die van 1980 tot 1997 burgemeester van Zoeterwoude was. Burgemeester Carla Breuer onthulde het nieuwe naambord samen met de kinderen en kleinkinderen van de voormalige burgemeester. Houdijk overleed in 2022. In Zoeterwoude is het een traditie om na het overlijden van een burgemeester een openbare ruimte naar hem of haar te vernoemen. De keuze voor deze brug heeft nog een bijzondere achtergrond. Houdijk was van oorsprong weg- en waterbouwkundige en had veel belangstelling voor civiel-technische projecten in de openbare ruimte. Bovendien zette hij zich tijdens zijn burgemeesterschap in voor de aanleg van de brug die nu zijn naam draagt. Inwoners van de Voorschotense Vlietwijk voelen zich in de steek gelaten. Ze krijgen het gevoel dat er vanuit Reinhard wonen geen reactie op hun vragen komt. Voor de wijk liggen er plannen om de huidige woningen te restaureren of te slopen en opnieuw op te bouwen. Welke woningen voor welke optie in aanmerking komen is nog niet duidelijk. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app.
6: En dan nog het weer, een natte ochtend. Vanmiddag kan het even droog zijn, later weer wat buien. Misschien met een klap onweer en windstoten. Sowieso waait het weer stevig vandaag. In de regio wordt het 16 graden.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
4: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Makeup in Reverse van Teddy Swims en Martin Garrix met Summer Days. Nou ja, heel eerlijk, die zomerdagen die zijn wel ten einde, toch?
1: En hoe? Ook gewoon in één keer, hoppatee, klaar.
2: Geen overgang, nee. Het is gewoon meteen klaar.
0: Ja, van 2 en 3 oktober met boven de 20 graden naar... gisteren was het helemaal erg op vrijdag.
2: Ja.
0: Echt somber, donker.
2: Ja, niks van.
1: Vervelend.
0: Maar zijn jullie fan van de herfst met de donkere tijden en dat soort dingen, of...
1: Nou, ik vind dat het, als het vroeg donker wordt, vind ik wel gezellig. Maar de regen en zo, als je erop gekleed bent, is het wel lekker. Dus lekker de hond uitlaten in je regenpak, helemaal prima. Maar als je ergens naartoe moet, naar je werk of iets, dan vind ik het echt verschrikkelijk.
2: Ja, dekentje op de bank of zo vind ik wel, dat is wel echt mijn ding, dat wel.
1: Ja, dat is wel lekker.
0: En dan met chocolademelk of een warm kopje thee?
2: Nee, chocolademelk met slagroom, ja.
0: En dat 100%. Ga je vanavond doen ook volgens mij?
2: Oh, waarschijnlijk wel, ja. Nu heb je een zaadje geplant inderdaad. Ja,
0: even een goed ideetje. Hey, afgelopen week was het de week van de leraar. En D66 heeft daar onder andere in Leiderdorp aandacht aan besteed. Mooie anekdote over een leraar of lerares iemand?
1: Dat is zo lang geleden in mijn geval. Ik heb er goed over nadenken.
2: Heb jij er een?
0: Nou, ik kan er wel eentje bedenken. Dat is op zich wel grappig. Ik ben ooit de klas uitgestuurd. Dat gebeurde wel vaker, maar ik ben ooit de klas uitgestuurd. Dat was bij techniek, tijdens het solderen. En ik deed oprecht helemaal niks. En ik kan er nog steeds boos om worden.
1: Ik zie het ook gewoon aan je hoofd.
0: Die leraar die zegt op een gegeven moment, ja, Elmer, ga er maar uit. Oké. Dus ik daar op de gang zitten. En uiteindelijk heeft hij me opgehaald toen de les klaar was. En hij zegt, nou, vertel maar wat je aan het doen was. Maar ik wist het echt niet. Wat bleek nou? Dat tijdens het solderen scheen op mijn horloge de zon daar binnen. En met dat horloge scheen ik kennelijk in de ogen van een medeleerling.
1: Oh.
0: Maar ik heb dat nooit doorgehad. En kennelijk heeft die leraar mij zitten observeren. En heeft hij gedacht...
1: Dat doet hij gewoon expres.
0: Ja, maar echt, ik heb het oprecht niet expres gedaan.
2: Maar je zal toch vast wel gedacht hebben... Oh, dat is Elmar Bus weer, weet je wel. Die alleen maar loopt een eet in de klas. Dus je zat al
1: met 1-0 achter.
0: Ja. Maar wacht even, wat voor idee heb jij van mij?
2: Ik denk dat jij echt zo'n kwa jongen was in de klas vroeger. Dat denk
1: nergens
2: ik
1: mee eens. Als de leraar dan een andere mening heeft, gelijk in discussie.
2: Ja. En niet luisteren en weet ik veel, alleen maar ellende in de klas. Dat denk ik echt.
0: Goed.
1: Dat klinkt als Elmar.
2: Ja.
0: En dank voor de complimenten, dames, voor deze zaterdagochtend. Is lekker wakker worden zo.
2: Ja, gezellig.
0: We gaan naar Leiderdorp toe, want Robert Beursen was erbij toen D66 chocolaatjes ging uitdelen.
3: Ik heb van D66 het jaarlijks cadeautje gekregen, want wij herkennen het wel. Ieder jaar ligt er bij ons op de teamtafel een merci van D66.
4: En hoe vind je dat ze dat al jaren doen?
3: Nou, natuurlijk is een presentje voor mensen in het onderwijs hartstikke leuk. Ik denk dat het onderwijs, of het nou van D66 of een andere partij komt, of van een andere instelling of instantie, ik denk dat het heel goed is als het onderwijs op de kaart blijft staan. Ik denk dat wij als leerkracht ontzettend bijzonder zijn en belangrijk zijn voor kinderen. En dat we daar heel erg zuinig op mogen zijn. En zo'n bedankje helpt wel mee in dat we gezien worden. Zeker.
4: Inge, waarom doet D66 dit?
5: Nou, we doen het al jaren eigenlijk om de leerkrachten in het basisonderwijs een beetje in het zonnetje te zetten. Want dat verdienen ze ook. En het is de dag van de leraar. Dus altijd rond de dag van de leraar, dan doen we dit. En we denken echt dat ze dat verdienen.
4: Hoor je eigenlijk wel eens iets terug? Want je doet het al jaren. Maar hoe zijn de reacties?
5: Ja, altijd heel erg leuk en heel erg positief. En ze verwachten het ook. Dus we krijgen ieder jaar weer terug van... Oh, soms zijn we een dagje later. Dus, oh, ja, we dachten al, wat blijft die nou? Dus ja, het is een terugkerend fenomeen.
4: Onderwijs is wel echt een belangrijk speerpunt van D66. Hè? Gaan jullie nog meer doen tijdens de Dag van de Leraar?
5: Tijdens de Dag van de Leraar niet. Maar we zijn wel erg betrokken bij het huisvestingsplan voor onderwijs. Daar maken we ons ook heel erg hard voor. Dat is echt iets wat lokaal ook speelt. En we zijn ook bezig met een dag van de conciërge, zoals dat in Leiden ook gebeurt. Dat willen we ook graag doen om wat extra nadruk te geven aan die belangrijke functie in het onderwijs. En ja, op die manier doen we wat we lokaal kunnen. Dat proberen we toch

0: Centraal Plus met The Weeknd, Can't Feel My Face en ook The Verve uit de jaren 90 en Bittersweet Symphony. Wie kan er het beste een dier nadoen?
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Ja, wel. Nee. Aan jouw reactie te horen en te zien, kan jij dat?
1: 100% niet. Nee, ga ik niet doen.
0: Doe ik het.
1: Oh, wat talentvol. Wat een leuke
0: kip
1: was dat.
0: Het was een koe. Nu jij, Brigitte.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat ga je niet uit me krijgen.
0: Joyce. Ja, daar kan je niet achterblijven. Dit was een speenvarken.
1: Ik blijf heel ver achter.
0: Even één gek geluid dan.
1: Nee, zeker niet. Nee, vanmiddag al genoeg dieren.
0: Oké, heeft te maken met de Opa Asieldag. Die is vandaag bij Dierentehuis Stevenszagen in de Stevenshof in Leiden. En wij van Centraal Plus zijn daar live bij.
2: Ja, leuk.
1: Ik heb er echt zin in, jongens. Echt enorm.
2: Ik ook, maar ik vind het ook een beetje spannend. Want ik weet zeker als ik daar kom dat ik al die diertjes mee naar huis wil nemen.
1: Ik denk dat iedereen dat heeft. Oh.
0: Ja, waar zit je aan te denken?
2: Nee, ik zit nergens aan te denken, want het is gewoon geen optie. Maar ik weet zeker als ik daar een hondje of zo zie zitten, zo heel zielig mij aankijkend, dat ik die gewoon wil...
1: Ja.
0: Nou oké, maar je gaat dus in de verleiding komen. Hoe ga je die weerstaan?
2: Niet kijken.
0: Oh ja.
1: Gewoon geblinddoekt.
2: Hand voor mijn ogen.
0: Dus dat beestje komt naar je toe gelopen en heel zielig, beetje piepen. En jij draait gewoon je hoofd weg.
2: Koud. Dat is echt hard. Dat kan ik niet. Nee, er wordt echt wel geknuffeld en zo. Maar ik moet gewoon 100 keer tegen mezelf zeggen, het kan niet. Het kan niet.
0: Wel superleuk. We zijn er dus bij tussen 11 en 4, Opa Asieldag, in de Stevenshof bij Stevenshagen. En iedereen mag komen kijken.
2: Ja. Ik hoop ook dat er heel veel mensen komen kijken die dan ook wel een plekje gewoon over hebben nog voor een dier. En gewoon daar een dier adopteren ook.
0: Ja, mocht je nou niet kunnen komen kijken, je kan het ook live volgen op tv en op de radio. Want wij zijn daar dus de hele dag bij.
1: Dat klopt, ja. Ja, punt.
0: Ja.
1: Dat was heel geval.
0: Ik denk, er komt nu nog een dierengeluid. Eventjes tot slot.
1: Nee, sorry, dat ga ik echt niet doen.
0: Even door de intro van het liedje dan. Even heel gek geluidje.
1: Ja.
0: Een ezel. Lucas en Steve nu. Dit is All I Know. In the night.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: De Bouza, Magnetic en Dua Lipa, Lost in Your Light, samen met Mikael bij Centraal Plus. Het is het weekoverzicht. Zaterdagochtend, lekker wakker worden. Waar is Rudo eigenlijk?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Het is leuk dat ik hier zit en dat ik mijn wekker moest zetten.
1: Maar die is al druk aan het opbouwen.
0: Oh, wacht even, dat is het natuurlijk. Ja. Heeft alles te maken met vandaag, de open asieldag vanaf 11 uur.
1: Ja, precies.
0: Leuk. Brigitte heeft net een ezel nagedaan.
2: Ik wist dat dit tegen mij gebruikt zou worden ook.
0: Nou, dat valt wel mee. Ik zeg alleen dat je dat na hebt gedaan.
2: Ja, precies. En jij hebt ook een dier nagedaan. En Joyce hebt een dier nagedaan. Maar wie wordt er weer teruggehaald? Hè? Dat is de hele reden waarom ik het niet wilde doen.
0: De ezel.
2: Precies.
0: Maar goed, goedemorgen. De week is afgelopen. Even buiten 2 en 3 oktober om. Daar hebben we het net al eventjes uitgebreid over gehad. Nog andere dingen vandaag gedaan of deze week gedaan waarvan je zegt, nou, dat was echt heel leuk.
2: Ja, het was bijvoorbeeld de kinderboekenweek. En als afsluiter daarvan was er bij de Fortgenschool in Voorschoten een tweedehands boekenmarkt.
0: Oké.
2: Dus mensen konden de afgelopen weken konden ze hun boeken die ze niet meer wilden, of die ze niet meer gebruikten, konden ze inleveren bij de school. En vervolgens werden die weggegeven aan de kinderen. En ouders konden die weer ook overkopen voor een euro.
0: Oh, dat is wel handig.
2: Ja.
0: Dus zo bleven die boeken eigenlijk een beetje in de roulatie.
2: Ja, precies. En je hoeft niet altijd een nieuw boek te kopen natuurlijk, want tweedehands kan ook gewoon prima zijn.
1: Nou, wat een wijze woorden.
2: Zo, hier alsjeblieft.
1: Ja, heel goed.
0: Wat een wijze woorden. Ben jij een beetje van het lezen, Joyce?
1: Ik was altijd van het lezen, maar ik heb het de laatste tijd zo druk dat ik me even niet kan herinneren wanneer ik echt nog een boek gelezen heb. Maar in de basis vind ik het echt heerlijk om te lezen. Ja,
0: en dan een beetje je fantasie daarbij gebruiken.
1: Ja, precies dat. Ik vind het vaak leuker nog eigenlijk dan een film kijken. Omdat je gewoon in je hoofd allemaal beelden kan maken erbij. Ja.
0: Oké, nou ja, op zich wel leuk. Zometeen gaan we even luisteren naar een fragment. Vanuit Voorschoten, de Fortgenschool, daar ben je geweest.
2: Ja, klopt.
0: Niet stiekem een boek meegenomen?
2: Nee, dit keer niet.
0: Oké, ook niet gekocht?
2: Nee. Ja, het waren kinderboeken, dus dat is voor mij toch iets te moeilijk.
0: Nu Birdie, Skinny Love.

0: oliebolletje of... dat vind ik wel lekker.
1: Oh, oké. Okay.
0: Wel zonder krenten natuurlijk, maar...
1: Ja, daar hou je niet van, hè? Nee. Oh nee, ik zou niet zo snel als ontbijt doen. Maar...
2: Nee, ik zou toch gewoon niet door mijn kiezen kunnen krijgen, zeg maar. Dat zou me echt niet lukken.
0: Oh, maar een croissantje wel.
2: Woord, oeps.
0: Wat mag er op bij jou, Brigitte?
2: Ja, bij een croissantje?
0: Ja.
2: Gewoon lekker zo. Gewoon een kaal croissantje.
0: Uit het vuistje.
2: Gaat het?
0: Ja, het gaat.
2: Ja, gewoon ja. Punt. Ja.
0: En Joyce, ben jij wat creatiever?
1: Ik zou op een croissantje het liefst kaas en een beetje bacon. Zo lekker gebakken bacon doen. Och,
2: bacon.
1: Boter ook nog erbij. Is echt gewoon een hele slechte vetbom.
0: Ik wou net zeggen, dat is wakker worden met veel calorietjes.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, op zich wel een lekker bodempje toch om de dag door te komen. We gaan even luisteren naar Brigitte, die bij de Fortgenschool geweest is.
2: Ja.
0: Geen boek gekocht, maar wel een mooie reportage gemaakt. En die reportage vind je trouwens ook weer terug op onze website centraalplus.nl.
3: We hebben op de tweedehands boekmarkt ook altijd heel leuk dat we echte parels binnenkrijgen. En wij vinden parels bijvoorbeeld, hier is een voorbeeld, dat als mensen, dat vind ik zo tof, die komen dan met een hele reeks binnen. En dat hebben we nu bij Van Dolfje Weerwolfje, maar we hebben ook Grijze Jager gehad. En dat zijn echte parels waar de kinderen ook wat aan hebben. Want een reeks, daar heb je genoeg om uit te kiezen.
4: De leerlingen van de Fortgenschool mochten op de markt zelf één van de boeken uitkiezen.
5: Ik heb Star School uitgekozen omdat ik wil later ook zangeres worden. En ik vind dat gewoon een leuk voorkant. Vooral door glitters, maar...
6: Ik heb Koning Eddie en de Kwade Keizer. Want ik lees ook heel veel andere grappige boeken. En ik heb de achterkant gelezen en die lijkt me heel leuk.
7: En ik heb De Regels van Floor gaat door omdat ik het eerste boek al heb gelezen. En het is wel grappig, want het is ook een beetje onzin een beetje. Dus daarom is het wel grappig.
3: Nou, het is echt belangrijk dat als je een boek uitkiest, dat wij vooral de kinderen ook bereiken die daar misschien niet zo snel met boeken in aanraking komen. En doordat ze dus tijdens of onder schooltijd hier langs kunnen komen bij ons, kunnen wij ze ook een beetje adviseren en helpen met een boek uitkiezen. En daardoor zie je ook dat de kinderen die dus niet zo snel dat doen, die krijgen ook een boek mee naar huis. En zo hoop je toch op zo'n manier elk kind laten zien hoe leuk lezen is. Om mee te gaan in dat verhaal, hoe leuk boeken kunnen zijn.
8: Oh, altijd als ik ga slapen wil ik wel lezen. Eigenlijk mag het dan soms niet, maar altijd als ik ga slapen wil ik wel lezen.
9: Ja, ik vind het... ik heb dyslexie, maar ik lees wel nog steeds.
10: Gewoon boeken, ook vaak Donald Duckies. Maar ik vind... ik denk dat ik meer voetbal en drum dan lees.
4: De overgebleven boeken worden aan het eind van de dag voor 1 euro verkocht aan ouders en verzorgers. Van het opgehaalde bedrag worden nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek gekocht.

0: Jelly Roll, I'm Good en Richard Marx en Right Here Waiting, oud liedje uit de jaren 80.
1: Ja.
0: En daarvoor dus alles over boeken.
1: Ja.
0: Oude boekenworm.
2: Lees jij wel eens, Elmar?
1: Lees jij wel eens?
0: Wat denk je?
1: Ja, ik gok van niet, maar...
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Op vakantie dus wel.
1: Echt?
0: Ja, maar dan wel gewoon van die reality boeken.
1: Oh ja.
0: Weet je wel, zo'n crime verhaal of zo. Wel, het moet wel een beetje waar gebeurd zijn.
2: Ja, roddelbladen, daar zit je ook over aan.
0: Ja, dat klopt.
1: Echt waar?
0: Ja, voor het vliegtuig zo'n pakketje met 3 of 4 van die... Weet je, heb je de party, de privé en dat soort dingen. Ja, die zitten er allemaal in.
1: Oh, heerlijk.
2: Oh, dat zie ik je echt voor aan, inderdaad.
0: Soort leesmap on tour.
1: Heerlijk.
2: Leesmap on tour ook, ja.
0: Nee, dat dan weer wel.
1: Ja, okay.
0: Maar voor de rest niet zo heel veel, nee.
1: Nee, oké.
0: En het erge is dan ook nog eens, daar moet mijn vriendin altijd om lachen, ik kijk vooral plaatjes.
1: Ja, precies. Je bladert gewoon er doorheen.
0: Ja, en dan denk ik, dat vind ik wel leuk of daar heb ik helemaal niks mee.
1: Kan je ook je eigen verhaal erbij verzinnen?
0: Ja, dat is wel waar. Het erge is ook nog eens, ik ben ook wel iemand die vaak naar Boulevard of Shownieuws kijkt.
1: Ja.
0: Dus het is ook niet nieuw wat erin staat.
1: Nee, precies. Dus als jij het plaatje ziet, dan weet je eigenlijk al... Oh ja, dat zijn dus, al.
0: Het is wel lekker makkelijk eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Het is lekker wakker worden met het weekoverzicht van Centraal Plus. Zometeen Paul Albers met het nieuws. Eerst Yves Berendsen.
1: Gezellig.
0: Van het programma De Beste Zangers.
1: Ja.
0: Kijkt iemand dat of...
2: Nee, sorry.
1: Ik ben begonnen, maar ik loop achter inmiddels.
0: Oké. Voor mij vanavond de laatste reguliere aflevering en volgende week de duettenavond.
1: Oh.
0: Ja, dat is wel leuk. Meestal geeft dat wel wat vuurwerk.
1: Ja.
0: Liedje van Clouseau, liedje van Quincy en nu een liedje van Yves Berendsen. Dit is Verlangen.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De bewonersorganisaties van de Leidse binnenstad willen graag meepraten over de nieuwe horecavisie van de gemeente. Volgens de wijkverenigingen worden ze tot nu toe te weinig betrokken bij het maken van de plannen. Dat vinden ze vreemd, want er wonen ongeveer 30.000 mensen in de binnenstad. Wij willen gewoon aan tafel zitten en als gelijkwaardige gesprekspartner meepraten. Zo vertelden vertegenwoordigers van de wijkverenigingen, Ed Mol en Aart Martin de Jong, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. De brug tussen de Dirk van Zandhorstweg en de Noordbuurtseweg in Zoeterwoude-dorp draagt sinds donderdag de naam Houdijkbrug. De brug is vernoemd naar oud-burgemeester Houdijk, die van 1980 tot 1997 burgemeester van Zoeterwoude was. Burgemeester Carla Breuer onthulde het nieuwe naambord samen met de kinderen en kleinkinderen van de voormalige burgemeester. Houdijk overleed in 2022. In Zoeterwoude is het een traditie om na het overlijden van een burgemeester een openbare ruimte naar hem of haar te vernoemen. De keuze voor deze brug heeft nog een bijzondere achtergrond. Houdijk was van oorsprong weg- en waterbouwkundige en had veel belangstelling voor civiel-technische projecten in de openbare ruimte. Bovendien zette hij zich tijdens zijn burgemeesterschap in voor de aanleg van de brug die nu zijn naam draagt. Inwoners van de Voorschotense Vlietwijk voelen zich in de steek gelaten. Ze krijgen het gevoel dat er vanuit Reinhard wonen geen reactie op hun vragen komt. Voor de wijk liggen er plannen om de huidige woningen te restaureren of te slopen en opnieuw op te bouwen. Welke woningen voor welke optie in aanmerking komen is nog niet duidelijk. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt, maar is er ook ruimte voor de zon. De hele dag is er kans op wat regen. Aan het begin van de avond mogelijk met onweer. De wind is matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Off the Moon, Shut Up and Dance. En ook Shakira met Burna Boy. Een van de allergrootste hits van 2026 heet Die Die. En was de teamsong van het WK voetbal. Nou, ik wil toch nog even terugblikken op 2 en 3 oktober.
1: Alweer?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En dat is niet omdat ik verder geen inspiratie heb. Maar dan ga ik nu toch Joyce even aankijken.
1: Oh.
0: Hoe ga jij daarmee om dat jouw verkering, dat jouw man al die mensen iedere keer gaat interviewen en dat er soms wel eens wat blijft hangen,
1: ja,
0: of op hem terecht komt.
1: Hou
0: of
1: op.
0: Sterker nog, dat hij wel eens vol
1: gezoend,
0: ja,
1: gewoon
0: vol op de mond.
1: Ja,
2: die man wordt op hem nog gespogen.
1: Ja, nou
2: ja,
1: echt hoor.
2: Het is echt bizar.
0: Maar heb je wel eens gezegd, als hij dan terugkomt, eerst even douchen,
1: ja,
0: jij?
1: Ja, we hebben speciaal beleid. Als hij binnenkomt, moet hij eerst onder de douche en dan mag hij hallo zeggen.
0: Ja, dat is echt heel erg. Afgelopen week gebeurde dat ook weer. Een dame die sprak met nogal wat speeksel.
2: Ja, klopt. Maar ze was super enthousiast. Dus eigenlijk een heel leuk stukje. Ze vertelde over, nou dat hoor je zo meteen trouwens, maar ze sprak inderdaad met heel veel consumptie. Ja.
0: Maar heb jij dat nooit dan? Dat jij dan, jij staat met die camera erbij, dat er dan mensen om jouw nek heen gaan hangen en jou ook gewoon een kus ergens geven?
2: Nou, ik heb dus wel eens, en dat is ook heel vaak bij het programma met Rudo, dan loop je tussen een mensenmassa bij bijvoorbeeld een Unity NL on Tour. En dan zijn er allemaal mensen die zijn best wel aangeschoten en gezellig en druk. En die zien dan de camera en die denken, oh daar moet ik op. Dat is echt hun. Dat moeten zij dan doen, vinden zij. En dan vervolgens gaan zij inderdaad een beetje omheen hangen en aan me zitten en die camera proberen uit mijn handen te trekken. En nou ja, dat gebeurt wel eens, ja. Ja.
0: Die camera is gewoon het geheime wapen.
2: Ja, serieus. Het is echt een soort van magneet. Het is echt bizar.
0: Echt alles komt erop af.
2: Ja.
0: Nou, onder andere dus ook die vrouw. En die vrouw die sprak met consumptie. En daardoor is Rudo in ieder geval bij thuiskomst onder de douche gezet.
3: Wat zeg jij?
4: Ik ben op de film, want ik ben figurant.
3: Ben jij figurant?
4: Ja.
3: In de optocht?
4: Ja. Oh, ik ben in de optocht groep nummer 2.
3: En wat speel je?
4: Ik ben steampunker. 75 jaar. En ik hoop dat ik zo'n hoge hoed op krijg.
3: Als je zegt steampunker,
4: ja,
3: komt er best wel wat spuug vrij.
4: Dat kan.
3: Steampunker.
4: Ik vind het zo leuk om mee te doen. Ik doe het al 14 jaar.
3: Ja, maar ik sta daar morgen ook.
4: Jij ook?
3: Met de camera.
4: Oh, wat leuk.
3: Kom je dan even naar me toe?
4: Ja, ga ik doen. Maar dan moet ik wel even jouw kopje onthouden.
3: Nou, kijk even goed.
4: Ja.
3: Kan je dit onthouden?
4: Ja, wel een leuk gezicht.
3: Nou, dankjewel. Jij ook. Tot morgen.

0: I Got a Feeling van de Black Eyed Peas aan het einde van het programma. Dat draait om het weekoverzicht. Eventjes een flashback, een terugblik naar de afgelopen 7 dagen. Komt er nog wat, Brigitte?
1: Komt er nog wat?
0: Nou ja, we waren aan het begin van het programma bezig met het voorspel tussen haakjes.
1: Ja, maar we zijn de deur nog niet uit, El. Dus het kan nog gebeuren.
2: Jongens, kan wacht even. Ik ga alvast weg. Dit wordt me iets te...
1: Okay. Maar ik kan hem natuurlijk ook omdraaien, meneer Bus. Het is nu een beetje eenzijdig natuurlijk. Het moet allemaal van mij komen. Maar ik hoor niks uit jouw kant.
0: Je bent mooi.
1: Jij bent knap.
0: Josie staat al met de deurklinkje in de hand.
2: Ik vind het spannend.
0: Ja, dat snap ik. Wil jij me zo meteen naar buiten begeleiden?
2: Ja, dat is misschien wel een goed idee, hè?
1: Maar Joyce, jij ziet er ook heel goed uit vandaag.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Dit klinkt ook echt alsof het heel erg gemeend is.
1: Ja, enorm. Zeker. Ik word absoluut niet geforceerd met te zeggen of zo.
0: Ja, maar dat komt natuurlijk vandaag. Heeft alles te maken met de Open Asieldag.
2: Ja, zeker.
0: In Dierentehuis Stevenshagen. Jij bent erbij, Joyce. Jij ook. Ik ben er vanmiddag bij.
1: Ja.
0: En iedereen die nu luistert en denkt, nou, dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Je kan komen kijken. Wij zenden het live uit tussen 11 en 4 op radio en tv. Maar je bent dus ook welkom in de Stevenshof in Stevenshagen. En misschien raak je dan wel in love met een dier.
2: Dat zou leuk zijn, toch?
1: Dat je die over een week dan weer op kan halen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat je denkt, leuk. Oh, die kat is leuk. Die muis die daar loopt.
2: Maar sowieso zijn er ook allemaal leuke dingen te doen, toch?
0: Ja, workshops. En wij zijn er.
1: Ja, demonstratie van de politiehond, geloof ik ook.
2: Dat is
1: wat ook heel indrukwekkend is.
0: Heel vet.
1: Ja.
0: Nou, met andere woorden, tussen 11 en 4 kan je het allemaal gaan volgen. En anders ben je dus welkom. Inmiddels is Johan binnengekomen. Die hoor je zo meteen op de radio vanaf 9 uur. En zullen wij nog even één bakje doen? Of?
1: Nou, met z'n drieën.
2: Ik weet niet of ik dat aandurf voor met jullie.
1: Nee. Je hoort er nu gewoon bij.
2: Nou, word ik er ook bij getrokken, jongens.
0: Goed, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Brigitte, ga ik het aan jou vragen? Doe nog even één keer dat geluid van die ezel na.
1: Nee.
0: Eén keer, please.
1: Ja.
0: Dikke 10 voor Brigitte. Zometeen Johan Hoogendijk en dit is Ellie Goulding. Burn. Nee.

0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

0: me otra vez.
1: Louis Fonsi hier op Centraal Plus. Op deze zaterdagochtend, het is 10 oktober. Ik ben tot 11 uur bij je. Mijn naam is Johan en ik ga er weer voor zorgen dat jij een lekkere zaterdagochtend gaat beleven. Ja, we hebben zometeen de agendatips voor je. Die kun je meelezen op de website centraalplus.nl. We gaan terug naar het jaar 1982, zometeen voor de Weekend Classic. En later in het uur, dan gaat het de rat bepalen wat we gaan draaien. En daarvoor gaan we terug naar de hitlijst van 10 oktober 1995. Nou, dat hebben we allemaal voor je klaarstaan in het eerste uur. Maar ja, wat is nou een uitzending, een radio-uitzending, zonder dat we muziek voor je draaien? Ja, dat kan natuurlijk niet, hè.

0: mee.
1: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het is tijd geworden voor de agenda. Die kun je meelezen op onze website centraalplus.nl. Vandaag staat het Wereldmuseum Leiden volledig in het teken van K-pop. Met onder meer workshops, een danscompetitie, fanart en ontmoetingsplekken voor fans. Het festival brengt verschillende aspecten van de moderne Koreaanse popcultuur samen en is het grootste K-pop community festival in een Nederlands museum. Kijk al eventjes op onze website voor de ticketprijzen. En vandaag kun je vanaf 11 uur ook naar dierenasiel Stevenshagen in verband met de jaarlijkse open asieldagen. Nou, bezoekers die kunnen kennis maken met dieren en zien wat er allemaal komt kijken bij opvang voor asieldieren. Er worden diverse activiteiten en demonstraties georganiseerd. En je kunt er misschien ook nog kennis maken met de verschillende dierenorganisaties die daarbij aanwezig zijn. En je kunt ons ook live zien. Centraal Plus, wij staan daar de hele dag, althans vanaf 11 uur tot 4 uur vanmiddag. Met onze radiostudio. We ontvangen dan verschillende gasten. Die komen vertellen hoe zij hun steentje bijdragen aan hulp voor dieren. Nou, meer agenda-items kun je natuurlijk vinden op de website centraal.

0: Katy Perry, Big Sean en Fields. Een hele mondvol. Hoorde hier op Centraal Plus. Ja, zo meteen het verhaal van een Ierse popgroep. Die een nummer schreef over een zeer gewelddadige gebeurtenis in het jaar 1972. Dat zo meteen dus in de Weekend Classic. En ik heb voor je klaarstaan Samber en Homewrecker. Maar eerst het laatste regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De bewonersorganisaties van de Leidse binnenstad willen graag meepraten over de nieuwe horecavisie van de gemeente. Volgens de wijkverenigingen worden ze tot nu toe te weinig betrokken bij het maken van de plannen. Dat vinden ze vreemd, want er wonen ongeveer 30.000 mensen in de binnenstad. Wij willen gewoon aan tafel zitten en als gelijkwaardige gesprekspartner meepraten. Zo vertelden vertegenwoordigers van de wijkverenigingen, Ed Mol en Aart Martin de Jong, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. De brug tussen de Dirk van Zandhorstweg en de Noordbuurtseweg in Zoeterwoude-dorp draagt sinds donderdag de naam Houdijkbrug. De brug is vernoemd naar oud-burgemeester Houdijk, die van 1980 tot 1997 burgemeester van Zoeterwoude was. Burgemeester Carla Breuer onthulde het nieuwe naambord samen met de kinderen en kleinkinderen van de voormalige burgemeester. Houdijk overleed in 2022. In Zoeterwoude is het een traditie om na het overlijden van een burgemeester een openbare ruimte naar hem of haar te vernoemen. De keuze voor deze brug heeft nog een bijzondere achtergrond. Houdijk was van oorsprong weg- en waterbouwkundige en had veel belangstelling voor civiel-technische projecten in de openbare ruimte. Bovendien zette hij zich tijdens zijn burgemeesterschap in voor de aanleg van de brug die nu zijn naam draagt. Inwoners van de Voorschotense Vlietwijk voelen zich in de steek gelaten. Ze krijgen het gevoel dat er vanuit Reinhard wonen geen reactie op hun vragen komt. Voor de wijk liggen er plannen om de huidige woningen te restaureren of te slopen en opnieuw op te bouwen. Welke woningen voor welke optie in aanmerking komen is nog niet duidelijk. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt, maar is er ook ruimte voor de zon. De hele dag is er kans op wat regen. Aan het begin van de avond mogelijk met onweer. De wind is matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: hair.
1: Chef Special en Speed of Light. Tijd geworden voor de weekendclassic van vandaag. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1982. Maar we beginnen in het jaar 1972 in de Noord-Ierse stad Derry. Daar vindt een zeer grote demonstratie plaats waar 15.000 mensen aan meedoen. En die strijden daarvoor burgerrechten. Echter liep de demonstratie uit op een bloedbad. De politie die schiet met scherp op de mensenmassa. En 13 mensen komen hierbij om het leven en een veelvoud raakt zwaar gewond. Nou, vanwege het extreme geweld gaat deze dag de geschiedenis in als Bloody Sunday. De Ierse rockgroep U2 die schrijft hier in 1982 een nummer over. En het nummer ontstond toen gitarist The Edge een gitaarloopje en tekst bedacht voor hun nieuwe album. Liedzanger Bono was toen niet aanwezig, want die was met zijn vrouw op huwelijksreis in Jamaica. En was dus eerst niet betrokken bij de tekst van het nummer. De tekst bleek uiteindelijk te politiek en bij terugkomst van Bono werd de tekst aangepast en door hem ingezongen. U2 heeft altijd verklaard dat de tekst niet alleen gaat over de gebeurtenis in 1972, maar ook over een soortgelijk bloedbad in 1920. De Weekend Classic voor vandaag. U2 en Sound.

Het is daarmee tijd geworden voor het rad. Het rad wat hier achter mij staat, ga ik zo meteen aan draaien. En dan gaan we eens kijken in de hitlijst van 10 oktober 1995... wat we voor je mogen draaien. En dat weten we natuurlijk als het rad stil komt te staan. Nou, dat duurt niet heel lang meer hoor. Dat rad, dat tikt nog heel even door. En die staat nu bijna stil. Sterker nog, hij staat nu stil. Op het getal 13. We gaan kijken in de hitlijst van 10 oktober 1995. Wat stond er toen op nummer 13?

95 en daar stonden de dames van TLC en Waterfalls. Hey, zo meteen de tweede uur. Wat gaan we in de tweede uur allemaal voor je doen? Nou, we gaan ook eventjes de bioscoopagenda met je doornemen. Die krijg je elke zaterdag. We gaan een overzicht doen van de 30. De lijst van vorige week, hè, van 3 oktober 2026. En aan het einde van het programma krijg je natuurlijk weer de welbekende kooktip. Pak alvast eventjes pen en papier erbij. Dan kun je in ieder geval zo meteen meeschrijven. Dan heb jij weer een

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Er staat al 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

oktober. En wat gaan we allemaal voor je doen zo meteen? Nou, we gaan even de bioscoopagenda met je doornemen. Ik heb eventjes de top 5 voor je opgezocht van de best bezochte films van het moment. Dus als je daar tijd voor hebt dit weekend, dan kun je in ieder geval lekker een filmpje pakken. We gaan zo meteen ook even een overzicht doen van de 30. Hè. Vanmiddag gooi je weer een complete nieuwe lijst met Erwin tussen 5 en 7. Hij gaat dan weer een hele nieuwe lijst met je doornemen. En wij nemen nog even de lijst van vorige week met je door. Om eventjes je geheugen op te frissen. De lijst van 3 oktober 2026. En natuurlijk aan het einde van het programma weer de welbekende kooktip. Dus leg alvast eventjes pen en papier klaar. Dan kun je in ieder geval meeschrijven. En dan heb jij een lekkere maaltijd zo meteen klaarstaan voor dit weekend.

best bezochte films van deze week. De bioscoop hier in de regio. Op 5 deze week, The Odyssey. Na de val van Troje begint Odysseus aan een lange en gevaarlijke reis terug naar huis. Maar samen met zijn bemanning wordt hij geconfronteerd met diverse vreemde wezens tijdens deze tocht. En deze week op nummer 4, Digger Rockwell, de machtigste man ter wereld. Die veroorzaakt met zijn roekeloze beslissingen een wereldwijde ramp. Met enorme economische gevolgen. Samen met de Amerikaanse president en een wetenschappelijk adviseur probeert hij de crisis op te lossen, zijn reputatie te redden en zijn schuld te ontlopen. En deze week op nummer 3, Resident Evil, een

0: vijfste. Die schakelt auteur Lauren Ashley in als ghostwriter om haar boekenreeks voor te zetten. Wanneer Lauren in het afgelegen huis van de familie geheimen ontdekt die overeenkomen met Verity's duistere autobiografie, raakt ze verstrikt in een web van onthullingen rondom Verity en haar echtgenoot Jeremy. Allemaal hele spannende films die het momenteel draaien in de bioscoop. Hey, vanmiddag hoor je een nieuwe aflevering van De 30 hier op Centraal Plus, hè? Onze hitlijst. En daarin maakt Erwin altijd de plustrack bekend. Nou, tot die tijd doen wij het even met de plustrack van deze week. Dat is een hele mooie gevoelige. Van Suzanne en Freek en Pijnstiller.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Benson Boone en ik, de Stars. Ja, zo meteen gaan we even een overzichtje doen van de 30. De lijst van vorige week, van 3 oktober. Gaan we eens even kijken hoe de top 3 eruit ziet. En welke plaatjes er vorige week allemaal binnengekomen zijn in de lijst. Dat zo meteen dus. En ik heb onderweg Alex Warren en Carry You Home. Maar eerst tijd voor het laatste regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De bewonersorganisaties van de Leidse binnenstad willen graag meepraten over de nieuwe horecavisie van de gemeente. Volgens de wijkverenigingen worden ze tot nu toe te weinig betrokken bij het maken van de plannen. Dat vinden ze vreemd, want er wonen ongeveer 30.000 mensen in de binnenstad. Wij willen gewoon aan tafel zitten en als gelijkwaardige gesprekspartner meepraten. Zo vertelden vertegenwoordigers van de wijkverenigingen, Ed Mol en Aart Martin de Jong, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. De brug tussen de Dirk van Zandhorstweg en de Noordbuurtse weg in Zoeterwoude-dorp draagt sinds donderdag de naam Houdijkbrug. De brug is vernoemd naar oud-burgemeester Houdijk, die van 1980 tot 1997 burgemeester van Zoeterwoude was. Burgemeester Carla Breuer onthulde het nieuwe naambord samen met de kinderen en kleinkinderen van de voormalige burgemeester. Houdijk overleed in 2022. In Zoeterwoude is het een traditie om na het overlijden van een burgemeester een openbare ruimte naar hem of haar te vernoemen. De keuze voor deze brug heeft nog een bijzondere achtergrond. Houdijk was van oorsprong weg- en waterbouwkundige en had veel belangstelling voor civiel-technische projecten in de openbare ruimte. Bovendien zette hij zich tijdens zijn burgemeesterschap in voor de aanleg van de brug die nu zijn naam draagt. Inwoners van de Voorschotense Vlietwijk voelen zich in de steek gelaten. Ze krijgen het gevoel dat er vanuit Reinhard wonen geen reactie op hun vragen komt. Voor de wijk liggen er plannen om de huidige woningen te restaureren of te slopen en opnieuw op te bouwen. Welke woningen voor welke optie in aanmerking komen is nog niet duidelijk. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt, maar is er ook ruimte voor de zon. De hele dag is er kans op wat regen. Aan het begin van de avond mogelijk met onweer. De wind is matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5 en komt uit het westen. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Shakira en Burna Boy Die Die. Op nummer 2, Shanna Spyro in Great Expectation. En op nummer 1, Ella Langley met Shoes in Texas. Ja, vanmiddag willen we binnenkort bij het nieuwe lijst met Erwin hier op Centraal Plus tussen 5 en 7. En dan gaan we eens kijken hoe de top 3 er dan weer uitziet. Dat is vanmiddag.

tip van vandaag. Schrijf even mee, wat eten we vandaag? Of morgen, dat mag natuurlijk ook. Een romige gehaktpasta met boursin. Deze heerlijke smaakvolle maaltijd met tomaten en boursin. Die staat snel op tafel en is eigenlijk best wel heel makkelijk te maken. Wat heb je daar zoal voor nodig? Je hebt daarvoor nodig 300 gram pasta, 400 gram runder gehakt, een ui. Je hebt 2 teentjes knoflook nodig, 400 gram tomatenblokjes, 150 gram boursin. Dan heb je een eetlepel tomatenpuree nodig, een theelepeltje, Italiaanse kruiden. En een eetlepel olijfolie. Dus het zijn een hoop lepeltjes die je erin gooit, maar daar maak je het wel heel erg lekker mee. Je zou het eventueel nog een klein beetje extra op smaak kunnen brengen met wat zout en peper. Maar dat moet je zelf maar eventjes naar smaak toevoegen. Nou, wil je nou het volledige recept ontvangen, dan kan dat. Stuur even een mail naar johan@centraalplus.nl. johan@centraalplus.nl. Dan zal ik eventjes het volledige recept naar je opsturen. Niet vergeten, zometeen vanaf 11 uur zijn we live aanwezig bij Stevenshagen. In verband met de open asieldagen. Staan we daar met onze studio, hebben we verschillende gasten. En mij zul je daar ook vanmiddag nog zien als je langskomt. Of in ieder geval horen op de radio. Ik ben tussen 1 en 2 daar ook aanwezig. En volgende week ben ik er uiteraard natuurlijk gewoon weer hier op de zaterdagochtend. Tussen 9 en 11 hier op Centraal Plus. We gaan eruit met Enrique Iglesias en Pitbull. I like it!

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, hoorde je hier bij Centraal Plus. Het is 6 minuten over 11. Goedemorgen, live vanuit het Dierenthuis.
1: Live vanaf de open asieldag van Dierenthuis Stevenshagen.
0: Ja, en daar zijn we met die open dag van dat dierenasiel, het dierentehuis. Ja, asieltehuis, hoe moeten we het nou precies zien? Gaan we zo meteen eens eventjes vragen aan de beheerder van het dierentehuis. Ik heb mijn twee favoriete diertjes ook meegenomen. Daar zitten Joyce en Brigitte. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zat vanmorgen te luisteren naar het Centraal Plus weekoverzicht. Ik hoorde dat jij heel goed was in het nadoen van een ezel.
2: Ik wist dat we het hier over gingen hebben ook gewoon.
0: Ja, dat weet jij.
2: Ik zat vanochtend al te denken van we gaan het sowieso hierover hebben inderdaad later.
0: Ja, maar jij werd gevraagd door Elmar, doe eens een ezel na. Ik vond hem verdacht.
2: Accuraat?
0: Ja, doe hem eens.
2: Nee. Hij kwam weer nee zeggen. Ja. Net zoals vanochtend. Eerst ging Elmar, toen ging Joyce, toen ging ik. Dus ik begin dat jullie even eerst moeten.
0: Ja, nou, ik kan heel goed een hond, kan ik je zo vertellen.
2: Nou, doe maar.
0: Ja, oké, maar dan wil ik wel die ezel straks, hè. Waar ben jij goed in?
3: Ik vanochtend deed ik een varkentje.
0: Vanmorgen deed je een varken? Ja, oké, ik doe een hond. Als hier nou zo meteen een verzorger staat, omdat ze denken dat er een hond ontsnapt is, is niet mijn schuld, hè?
2: Nee, oké.
0: Nou, kom.
2: Dit is toch net echt.
0: Ja,
2: maar die zat
0: er ook bij. En als je er dan bij iemand in iemands kuiten knijpt, ze schrikken, jongen.
2: Ik vind het wel mooi hoe inderdaad ook jouw gezicht zeg maar helemaal in rol gaat.
0: Ja, maar ik leef me in.
2: Ja, ik zie het. Ja,
0: het is niet zomaar wat.
2: Nee.
0: Maar dan kom maar op met je ezel nu dan.
2: Nee, eerst Joyce.
3: Oh ja.
2: Heel knap. Ja. De
3: Moment Suprem.
2: Ja. Het is echt zo verschrikkelijk.
0: Nou, we zijn er hoor met de Open Asieldag. Live vanuit Dierenthuis Stevenshagen tot 4 uur vanmiddag. Allemaal wisselende DJ's hier. Rabin, Elmar, Robert, Johan. Ze komen allemaal voorbij met ieder uur gasten in de studio. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over een noodplan voor je huisdier. Er is hier ook nog een speurtocht in het hondenbos. Kattenverzorgers die komen voorbij. De dierenpolitie die komt ook nog langs. Die komt bij ons zo meteen langs. En zo meteen gaan we jou op pad sturen, Brigitte.
2: Ja.
0: Naar de gehaakte kattenspeeltjes.
2: Oh, leuk.
0: Ja, daar ga jij eventjes kijken. En zo meteen als eerst hebben we Eline van den Eikel in de studio. En dat is de beheerder hier bij het dierentehuis. Zijn jullie er klaar voor?
2: 100%.
3: Zeker.
2: Zeker.
0: Tot 4 uur is dit de open.

0: Years and Years, King hoorde je hier bij Centra Plus. Goedemorgen, het is inmiddels 10:15, zaterdag 10 oktober. Ja, vorige week, afgelopen week, was het Dierendag. En in dat kader wordt er een open asieldag gehouden hier bij Dierenthuis Stevenshagen. En als we heel stil zijn, we horen mensen, maar af en toe hoor ik, ik weet niet of jij het hoort, misschien af en toe ook een vogeltje.
1: Oh, heel zacht gefluit op de achtergrond.
0: Ja, dat is een vogeltje.
1: Ja, super schattig.
2: Ja, of het is hiernaast ook nog een halsbandparkiet die heel hard kan gillen.
0: Een halsband. Ja. Als je denkt, wie hoor ik nu? Dat is Eline van de Eikel. Jij bent de beheerder bij Dierentehuis Stevenshagen. Ja, jij weet natuurlijk welke dieren hier zitten en waar wij zitten. Want welk verblijf zijn wij nu?
2: Ja, we zitten hier nu in een pensionverblijf. Dus hier van de katten. Dus hier verblijven normaal gesproken onze kattenlogees. Dus katten met een eigenaar en die na de vakantie weer naar huis mogen. En hier zat het dus tot eigenlijk vorige week bomvol met katten. En die zijn inmiddels allemaal weer lekker naar huis. Dus zodoende hebben we deze ruimte voor jullie beschikbaar kunnen stellen. Ja,
0: ja en bij jou zit Suzanne. Suzanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, verantwoordelijk voor onder andere de PR hè, bij Dierenthuis Stevenshagen. Wat doe jij verder hier allemaal nog?
3: Ja, voornamelijk de PR en dan in de breedste zin eigenlijk. Fondsenwerving is een stuk wat er eigenlijk altijd bij hoort. Maar ook veel IT tegenwoordig erbij. De website, de socials, alle uitingen naar buiten eigenlijk. Ons asielmagazine Beestenbende dat gedrukt wordt, valt er ook onder. En deze actie met jou samen.
0: Ja, gezellig. Ja, met een radiostudio die echt net aan hierin past. Ik heb gewoon geen ruimtelijk inzicht. Ik zei tegen Suzanne, nee, dat past wel. Maar we hebben hier nu wat staan. Buiten staan er antennes en hierachter zit nog een regie.
3: Ja, de ziekenboeg van onze pensionkatten is nu een regieruimte.
0: Dat is een regieruimte geworden voor televisie. Wie had dat ooit kunnen bedenken?
3: Ja, ja,
0: ja. Ja, Eline, jij bent beheerder dan hier bij het Dierenthuis. Wat doe jij als beheerder precies?
2: Ik zorg vooral voor de dagelijkse gang van zaken. Dat alles dus goed loopt. Communiceer met medewerkers. Zorg ervoor dat de dagbezetting iedere dag natuurlijk op orde is.
0: Ja, het gaat altijd door.
2: Het gaat altijd door. 7 dagen per week. Ja, dus, en ook met feestdagen. Elke dag moet er iemand zijn. De dieren willen iedere dag eten en een wandelingetje. Dus die hebben iedere dag verzorging nodig. Dus zelfs op zo'n drukke dag moeten we die ook nog.
0: Ja, want Suzanne, waarom is het nou zo belangrijk om je deuren open te stellen voor al die mensen hier uit de regio die een kijkje willen nemen?
3: Voornamelijk voor de zichtbaarheid. Dat mensen weten dat we er zijn. Dat ze zelf met eigen ogen kunnen zien hoe we de dieren hier verzorgen. Dat je kunt zien, ze worden hier goed verzorgd. Overweeg je een dier, ga naar het asiel. En wat we vooral ook hopen te bereiken is dat mensen hier door alle activiteiten die er vandaag zijn en leuke dingetjes die je kan zien en kan doen, dat ze gewoon met een blij gevoel ons terrein weer verlaten. En dat ze denken, ik was bij Stevenshagen en dat was leuk.
0: Nou ja, wie van jullie twee, kijk even naar Brigitte en Joyce, is wel eens bij een dierentehuis geweest?
1: Ja, ik ben hier wel eens geweest. Ook gewoon bij dit dierentehuis om te filmen natuurlijk. Voor privé eigenlijk nog niet.
0: Jij, Joyce?
4: Nee, ik ben nog nooit bij een dierentehuis geweest. Maar ik vind het ook een beetje spannend. Omdat ik weet zeker als ik zo'n hondje zie, dat ik die gewoon echt mee wil nemen.
0: En ja, maar dat willen ze ook.
4: Ja, dat weet ik. Alleen op dit moment gaat dat gewoon echt niet bij thuis. Dus ik vind het gewoon een beetje spannend dan.
0: Ja, en is dit iets wat jullie vaker horen of zien, dat mensen eigenlijk niet zo goed weten wat hier nou achter die schermen gebeurt?
2: Zeker, ja. En ook heel vaak dat het dierenasiel natuurlijk iets zieligs is en dat

0: te plaatsen. Dus in die zin kom je er ook niet zo makkelijk thuis met een dier, denk ik.
1: Ja, wat dat is wel goed om te weten. Ja. Dan, want dan kan ik zo meteen ook met een gerust hart rondlopen. Ja. Want ik wil zo graag alles zien. Ik vind het zo leuk.
2: Ja, want wat wij vaak ook in het verlengde hiervan horen is van nou ja, dat vind ik dan zielig. De dieren zitten er zielig, zitten in hokjes. Wordt dan gezegd, nou ze zijn inderdaad voor een gedeelte, we geven ze de ruimte zoveel mogelijk als mogelijk is. Maar we ontkomen er niet aan om ze in verblijven te houden die we goed kunnen schoonmaken waar ze veilig zijn. Maar dan hebben we het over wat is nou zielig. Wij zeggen dan vooral, ja het is vooral zielig, het alternatief is erger. Want het alternatief is dat deze dieren op straat lopen zonder enige zorg. Of dat ze in een situatie zijn waar ze niet goed verzorgd kunnen worden. En het is altijd tijdelijk.
3: Dus hey, wat was hier nou vandaag even in een notendopper? Je hoeft niet het hele programma te noemen. Maar kun je een paar hoogtepunten noemen van wat hier nou vandaag op het terrein te zien en te beleven is?
2: Er zijn demonstraties van politiespeurhonden later vandaag. En ook asielhonden in onze trainingsruimte laten zien wat ze kunnen. En wat ze kunnen leren via allerlei leuke spelletjes. Er zijn heel veel kraampjes. Eentje leuk om uit te lichten is de kraam met allemaal gehaakte kattenspeeltjes, allemaal donuts. Heel veel vrijwilligers hebben de afgelopen maanden helemaal blauwe vingers gehaakt. En dat is gewoon heel erg leuk om iedereen met die kleine dingetjes naar huis te zien gaan straks. En ja. Er is natuurlijk ook een grote beeksale waar je iedereen lekker kan smullen en de complete opbrengst gaat naar de asieldieren.
0: Ja, voor de kinderen is het ook heel veel te doen. Ja. We hebben natuurlijk een mooi speelbos of een speelbos, het hondenspeelbos. Daar hebben we een speurtocht uitgezet. En daar kunnen kinderen ook lekker uitrinnen.
3: Ja, en tegenover ons staan de sminksters.
0: Daar staan sminksters ook nog voor de kinderen. Ja, en het is leuk als het dan droog blijft dat ze het ook nog wat overhouden als ze thuiskomen.
2: En we hebben een keutelquiz.
3: Een keutelquiz? Ja. Oh, ja. En wat is dat?
0: Ja. De konijnenkeutelquiz. Dus
3: dat mag je proeven, Brigitte.
4: Oh, ja, lekker. Ja, top.
3: Ga jij mee zo?
4: Ik heb er nu al zin in, dankjewel.
0: Nee, daar proberen we eigenlijk door middel van op een leuke, grappige manier. Voornamelijk voor kinderen, maar ook voor volwassenen natuurlijk. Meer kennis te delen over konijnen en konijnenwelzijn. En duidelijk te maken vooral hoe complex deze diersoort eigenlijk is. En hoe onderschat die ook eigenlijk nog is. Het is een soort keutel bingo.
2: Nou ja, en over dat je ze mag proeven. Als je de vragen dus allemaal goed hebt, dan kun je dus een zakje met dropjes winnen. En die lijkt verdacht veel.
4: Oh nee, oh wat erg.
3: Nou ja, je kan in ieder geval tot 4 uur vanmiddag langskomen hier aan de Kenoweg 1 in Leiden. Daar staan wij ook in het dierentehuis in de studio. Tot slot nog één vraag. Dierenasiel, dierentehuis?
0: Dierentehuis?
3: Ja, het dierenasiel was van vroeger, of niet? Of?
2: Ja, wij noemen officieel zijn wij dierentehuis Stevenshagen. Het klinkt een beetje strenger, zo'n tehuis. Maar dierenasiel alleen dekt de lading niet, want wij hebben ook een pension. Dus ja, met alleen dierenopvang is dan ook weer het asielgedeelte. Het is eigenlijk allemaal goed.
3: En jullie komen zo meteen om 3:15 nog eventjes terug om even een beetje terug te blikken op de dag hoe het geweest is. Het weer is wel goed, hè? Het is in ieder geval droog nu buiten, zie ik.
2: Ja, er is veel gevallen gisteren en vanochtend ook nog, maar het is nu droog. Dus
3: ja, nou, dat is goed nieuws voor jou ook, Brigitte, want ik ga jou zo meteen even naar buiten sturen. Jij gaat zo meteen kijken bij Annegien Lucas en Anneke Vreeburg. Die staan hier letterlijk achter de hekken. Ja. Die staan hier met plantjes en die gehaakte speeltjes. En als jij ze even wil, dan mag je checken.
4: Ja, ik ben heel benieuwd wat ze vertellen hebben, wat hun motiveert om hier te vrijwilligen.
3: Nou, sturen we jou naar buiten zonder paraplu.
4: Dankjewel.
3: Dit is Dua Lipa Swanson. Centraal Plus.

0: Tiso, hi. Het is 11:30. Je luistert naar Centra Plus live vanaf de Open Asieldag.
1: Live vanaf de Open Asieldag van Dierenthuis Stevenshagen.
0: Ja, en er gebeuren allemaal dingen binnen bij de dieren. We gaan zo meteen ook nog wel even bij de katjes kijken, bij de hondjes kijken natuurlijk. Maar buiten zijn ook allemaal marktkramen te vinden. Er is één groot marktterrein opgebouwd. En ik zei het al, ik stuur Brigitte eventjes naar buiten. Ja, want ja, Brigitte, bij wie sta jij dan nu?
2: Ja, ik sta inderdaad nu naast Annegien. Jij bent vrijwilliger hier bij Dierenthuis Stevenshagen. Het is gelukkig droog, dus inderdaad, ja, gelukkig nu even wel. Bij wat voor kraampje staan we nu eigenlijk?
3: We staan nu bij het kraampje van de gehaakte donuts, macarons, matatabis. Het is, we hebben een grote groep vrijwilligers van ongeveer 18 man op het moment. En die haken speeltjes voor de katten. En die worden gevuld dus met kattenkruid en matatabi. Ze gaan heel goed. Het is de eerste jaren dat we het deden, was er één vrijwilliger, Anneke, die het deed. Nou, dat was bijna niet bij te houden. Een paar jaar geleden ben ik gaan helpen. En toen waren de donuts halverwege de dag al helemaal uitverkocht. Dus we hebben met een club van 18 man hebben we maandenlang zitten haken. En ik vrees dat ze weer bijna uitverkocht zijn.
2: Ik hoor je net zeggen, kattenkruid, watatabi was de naam. Ja, wat is dat?
3: Matatabi is een soort houtje, zeg maar. Je kan het ook in de vorm van een klein houtje aan je kat geven. En dan knaagt hij erop en dat vindt hij heerlijk. En daar worden ze net zo haaien van als van kattenkruid. Wat wij doen is dat wij de poedervorm gebruiken. En als je bijvoorbeeld een donut haakt, op het moment voordat we hem dichtmaken, stoppen we in de vulling, stoppen we een flinke schep van die gepoederde matatabi. Ze vinden het fantastisch. Ze kwijlen er helemaal overheen.
2: En jij hebt dit gedaan samen met 18 vrijwilligers, zei je?
3: Ja, uiteindelijk zijn we met een man of 18 inderdaad. Hebben we thuis zitten haken aan cupcakes en donuts en macarons en dat soort dingen.
2: Dat moet het werk geweest zijn?
3: Het was best wel een grote klus. We zaten met z'n allen in een appgroep. En dan was het ook een beetje tegen elkaar opbieden. Hè? Van ik heb er al 18 af. Vanochtend was er een mevrouw, die had er 80 gehaakt. 80 donuts. Dus ja, we zijn echt even... op een gegeven moment had iedereen pijn in zijn handen.
2: En wat motiveert jou nou specifiek om juist zo hard in te zetten voor het Dierenthuis?
3: Ja, we hebben zelf ooit onze eerste kat hier vandaan gehaald. En ja, je spreekt dan met mensen. Ze dachten ook echt met ons mee van welke kat past bij jou. Is dit een goede match, ja of nee? Uiteindelijk kozen zij zelfs een kat voor ons uit. En dat was echt een geweldige match. Maar de mensen zijn gewoon heel aardig. Je merkt ook gewoon, ze kunnen het gewoon goed gebruiken. En de afgelopen jaren... Maar zeker het afgelopen jaar merkte je dat er veel meer zwerfkatten waren. Veel meer kittens geboren werden. Dus je merkt ook gewoon dat de nood een beetje hoger wordt. Ze kunnen het geld gewoon heel goed gebruiken. En nou ja, als ik dan toch s'avonds op de bank voor de televisie zit, kan ik ook wel met een haaknaald, kan ik gewoon even proberen om 20, 30 donuts in een paar maanden te haken.
2: Dus. En doe jij verder nog ook iets bij het Dierenthuis, naast de haken, wat sowieso wel goed is natuurlijk?
3: Ja, ik schrijf ook voor de Beestenbende, dat is het donateursmagazine. Dus als je geld doneert aan het asiel jaarlijks, dan krijg je een donateursmagazine thuis gestuurd. En daar schrijf ik voor. Ik help ook met op markten staan, ik heb geholpen bij de social media. Eigenlijk alles wat ik vanuit huis kan doen. Dus ik sta niet bij de dieren, ik help niet bij de kat of de honden, want daar moet je echt een vast dagdeel voor hebben. En dat heb ik niet, maar alles daaromheen, daar kan ik mee helpen.
2: Ja. Ik wil je onwijs bedanken voor je tijd en ik wens jou onwijs veel plezier hier verder op de markt. Ja. Verder.
3: Dankjewel.
2: En op de open dag.
3: Ik ga snel weer de donuts bijvullen.
2: Zeker doen. Dankjewel.
0: Ja, jij gaat nog een beetje rondlopen denk ik daar, Brigitte, want als jij nu een beetje om je heen kijkt, wat zie jij dan allemaal nog qua kraampjes staan?
2: Ja, ik heb het natuurlijk een beetje bij de knuffelafdeling ben, want ik zie vooral die gehaakte speelgoed dingetjes, die zie ik hier vooral. Ik zie hier ook potjes met jam, ik zie ook knuffels, doekjes. Verderop zie ik ook iemand, hoe houd jij je dier veilig bij een noodgeval of een ramp? Dus dat is een informatiekraampje. Wat heb ik nog meer, joh? Jeetje, zoveel.
0: Brigitte, er is ook een patatkraam.
2: Oh, dan moet ik even snel erheen lopen dan.
0: Ja, nee, maar kom wel weer snel hier, hè, want jij hebt nog tot 12 uur gewoon een uitzending te vullen hier. Want zometeen hebben we weer de volgende gast hier in de studio. Jerry Blanke, die komt zometeen. Hij is agent en dierenpolitiefunctionaris bij de politie Leiden. En hij kan vertellen hoe zij dieren inzetten. Ja, laten we dan ook nog maar eens even een dierenplaatje gaan draaien. Hè.

0: Vanaf het dierentehuis Stevenshagen. Ja, jij bent net even buiten geweest, Brigitte. Hoe vond je het?
1: Ja, gezellig. Onwijs. Ja, heel veel kraampjes, heel veel mensen. Het is ook echt druk buiten ook momenteel.
0: Ja, want jij was ook even meegelopen. Omschrijf het eens buiten.
2: Ja, gezellig. Mensen zijn allemaal lekker aan het struinen bij de kraampjes. Er is ook echt genoeg te zien en te bekijken. Dus ja, het is een gezellige boel.
0: Ja, de open asieldag tot 4 uur. En jij kan gezellig ook nog even langskomen bij Dierenasiel of Dierentehuis Stevenshagen aan de Kenenweg 1.
3: Live vanaf de open asieldag van Dierentehuis Stevenshagen.
0: Ja, wie hebben we bij de microfoon zitten? Goedemorgen, wie zijn jullie?
4: Goedemorgen, ik heet Saïd van Mine.
0: En Saïd, wie heb je mee?
5: En denk bij Jolanda.
0: Ja, en wat komen jullie hier doen? Zijn, want jullie zijn gewoon bezoekers.
4: Ja, hier ook bij de dierenasiel open dag. Gezellig.
0: En wat hopen jullie dan te zien of tegen te komen? Wat is er zo leuk aan die open dag?
4: Nou kijk, wij zijn gek op dieren. En vooral ik op katten en konijnen. Dus daarom.
0: Ja, en hoeveel dieren hebben jullie thuis dan? Of zijn jullie geen stelletje, wel een stelletje?
4: We zijn een stelletje.
0: Ja, oké. Okay. Hoeveel dieren hebben jullie?
4: Geen.
5: Ik heb wel een dier gehad, een konijn.
0: Maar wordt het niet tijd voor een nieuw dier dan?
4: Nee.
0: Of zeg je, Saïd heeft genoeg verzorging nodig?
4: Zielig en we zijn constant weg en ik ook.
0: Ja, dan is het zielig, hè?
4: Die alleen te laten.
0: Dan moeten we het niet doen.
4: Niet kan.
0: Hey, wat hebben jullie vandaag al gezien hier?
4: Katten, honden, konijntjes.
5: Ja. Poezen. Ja.
0: En tot hoe laat blijven jullie vandaag dan?
4: Ja, nou, ligt zo aan. Zolang we gezin hebben.
0: Nou, veel plezier in ieder geval.
5: Ja, want ik heb ook vanavond verjaardag van mijn vriendin, van Nel.
0: Nou, feliciteer Nel eventjes dan.
5: Ja, doen we. Nel Verwijten.
0: Gefeliciteerd. Nou, dank jullie wel. Veel plezier vandaag. Okay.
4: Mag ik wel een verzoekje aanvragen?
0: Ja, natuurlijk. Wat wil je horen?
4: Okay. Ik wil graag een van Taylor Swift horen.
0: Taylor Swift?
4: Ja.
0: Gaan we zo meteen even voor je opzoeken.
5: En ik van Carpenters van Mr. Postman.
0: Nou, ik ga er in ieder geval eentje draaien. Ja. Dat komt goed. Hey, dank je wel. Veel plezier. Ja, de katten hebben jullie nog niet gezien en de honden volgens mij, hè? Buiten in ieder geval.
2: Nee, zover ben ik nog niet gekomen. Dus dat staat zo meteen nog op het programma.
1: Ik ga ze wel even zoeken zo meteen, hoor.
2: Ja.
0: Misschien is het wel leuk om eventjes... wij zijn hier maar tot 12 uur. Daarna komt Rabin. Maar er moet een van onze collega's toch nog ergens een keer een dierenverblijf in, toch? Zou je
1: denken? Ja, 100%. Ja.
0: Nou ja, in ieder geval, zo meteen hebben wij de volgende gast hier in de studio. Dat is Jerry Blanke. Hij is agent bij de politie Leiden. En dan is hij specifiek dierenpolitiefunctionaris. Wat dat inhoudt...

0: Douwe Bob en Nothing to Lose. Sorry, we zijn bij de Open Asieldag van Dierentehuis Tevenshagen. En ik ben hier gezellig met Brigitte en met Joyce tot een uurtje of 12. Maar we blijven nog wel even gezellig hangen hier, geloof ik. Hè? Want het is hier echt.
1: Het is leuk om hier even nog langer te.
2: Het is een soort van verslavend ook, Berk.
0: Verslavend. Oh, jij zit hier. Je kan vrijwilliger worden hier, hè?
2: Oh, serieus? Ja, natuurlijk. Ja.
0: Volgens mij kan dat over een uurtje per week, hoor, als je dat wil. Een beetje kat knuffelen, hockey schoonmaken, met een hondje lopen.
2: Ja. Ja, die hokken schoonmaken vind ik iets minder. De kat knuffelen wel, maar...
0: Ja, maar zeg toch gewoon dat je allergisch bent precies. Voor zaagsel of zo.
2: Dat vind ik een goed idee.
3: Live vanaf de Open Asieldag.
0: Ja, met Jerry Blanke in de studio. Agent en dierenpolitiefunctionaris bij de politie Leiden. Ja, ofwel kortweg de dierenpolitie, toch?
4: Ja, inderdaad.
0: Jullie staan met een kraampje buiten. En jullie hebben een heel opvallend kraampje, zag ik, Jerry. Want jullie hebben alles met lint afgezet, hè?
4: Ja, ik dacht, het is toch wel leuk om een beetje het duidelijk te maken dat wij dan van de politie zijn. Dus dan dacht ik, mooi even een beetje... als een zwaar is, inderdaad. Ja.
0: Ja, je uniform verraadt ook wel wat, hoor.
4: Ja, dat ook wel een beetje. Ja, soms vergeet ik dat uniform.
0: Hey, politie, dieren, hoe gaat dat samen dan in de dagelijkse praktijk?
4: Ik deed in het begin de normale politiewerk en dan de dierenpolitie erbij. En eigenlijk gaat het samen omdat heel veel problematieken met elkaar verbonden zijn. En dat ook met dierenverwaarlozing en dierenmishandeling. Met bijvoorbeeld GGZ-problematiek en verslavingszorg, dat soort dingen. Dus dat gaat eigenlijk hand in hand. Dus elke probleem en die heeft dan ook een dier, dan is het toch wel dat ik dan word opgeroepen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, je vertelt er heel makkelijk en luchtig over, maar dat je best bij schrijnende gevallen binnenkomt en neem je werk dan ook niet gewoon vaak mee naar huis.
4: Ja, inderdaad. Ik heb zelf natuurlijk ook dieren thuis, want dat is de reden waarom ik ben begonnen. Ja, af en toe is dat wel best wel lastig. Maar ja, je ontwikkelt wel een schild, alleen je moet altijd wel over praten natuurlijk. Anders ga je het opkroppen en dat is ook niet heel handig. Maar we zien wel heel veel schijnende verhalen, ja.
0: Ja, want als ik inderdaad, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, dames. Maar als ik hoor dierenpolitie, denk ik, leuk.
1: Maar je vergeet inderdaad dat je dan gevallen tegenkomt... waarbij misschien een dier nog wel bij de eigenaar moet blijven. Maar dat je het liefst denkt van, die moet daar gewoon weg. Die neem ik gelijk mee. Maar dat kan waarschijnlijk niet zomaar altijd.
4: Nee, het zijn niet heel ingewikkeld door erover te praten. Maar soms is het juist handig om juist wel bij de eigenaar te blijven. En dan gaan we een soort van dwingen om dingen te veranderen. Ja. Anders krijg je bijvoorbeeld dwangsommen en dat soort dingen. Dat doen we ook. Bestuursrecht heet dat. En dat is ook wel een hele goede tool om echt mensen te veranderen. Want als jij het dier, als ik bijvoorbeeld het dier meeneem, dan kan die bij wijze van spreken de volgende dag weer nieuw. Hè? En die zit dan in dezelfde situatie.
0: Precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nu mensen zitten te luisteren die denken van ik heb het idee dat het bij mijn buren helemaal niet zo goed gaat met de dieren. Moeten die dat jullie tippen?
4: Graag.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het een drempel is of misschien nog een beetje een taboe. Want wanneer bel je nou wel? Wanneer bel je nou niet naar de politie als je leed eigenlijk?
4: Dat is wel een heel goede vraag, want wij hebben dan 144. Dat is een speciale nummer voor dierenverwaarlozing, dierenmishandeling. Eigenlijk alles wat met dieren te maken heeft, wat je wil graag wil melden. En dat komt dan bij een soort van de meldkamer. En dan zit dan de politie, de Landelijke Inspectiedienst voor Dierenwelzijn en de NVWA. Dus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dan gaan ze kijken bij wie hoort deze melding. Eigenlijk... Alles wat we niet zeker weten, wat ze niet zeker weten, komt bij de politie. Of echt met mishandeling. Of als de identiteit niet helemaal vast te stellen is. En de rest dan kan bijvoorbeeld naar de andere partners.
0: Maar wat zijn jullie dan vandaag hier precies te doen? Wat willen jullie de mensen meegeven die hier op deze open dag komen?
4: Nou ja, ik werk heel erg veel samen met het dierenasiel. En we hebben al veel casussen gedraaid met elkaar. En waaronder ook Emma, wat ik ook op mijn kraampje heb staan. Dat is wel een heel mooi verhaal daarvan.
0: Dat is dat wit hondje toch?
4: Was echt zwaar verwaarloosd. En vanuit daar heb ik ook een hele zaak opgestart met andere dieren die ik ook uit het huis heb gehaald. En met Emma gaat haar hartstikke goed. En dat wilden we eigenlijk een soort van benadrukken met onze samenwerking. En een beetje, het is altijd een beetje onderschoven kind, zeker dierenpolitie. Dus we willen mensen een beetje meer informatie geven.
0: Nou, laten we even kijken hoe het zit met de kennis bij Joyce en Brigitte. Want als wij zeggen 114.
2: Red en bier.
1: Ja. Nou, ja. Ja.
4: Kijk. Fantastisch.
0: Nou, dat vind ik wel knap.
4: Ja, dat is wel catchy.
1: Dat is heel catchy.
0: Dat is de slogan, toch? 1-1-4,
4: ja,
0: Red en bier.
4: Inderdaad.
0: Hey, jij gaat terug met je collega, want jullie staan samen achter een kraampje, hè, vandaag.
4: Ja, inderdaad. Ja.
0: En vanmiddag zijn er ook nog speurhonden die je er tegen kan gaan komen hier. En mocht je een gesprekje willen met een van de dierenpolitiefunctionarissen, kun je dus ook hier langskomen. Want het hoeft natuurlijk niet anoniem. Maar misschien is dit wel juist een aanleiding om hier even langs te komen. Om er wat meer over te weten te komen. Derdy, dankjewel.
4: Ja, ja, jullie bedankt.
0: Ja, graag gedaan. En wij zijn alweer bijna klaar, dames.
1: Het gaat veel te snel, zo'n uur.
2: Het is altijd zo met jullie. Ja.
0: Oh, met nou, dat vind ik wel echt een compliment.
1: Ja, toch? Ja.
0: En het dierenasiel heeft er natuurlijk over. Ik blijf maar dierenasiel zeggen. Ik krijg het er niet uit.
1: Dierentehuis.
0: Dierentehuis.
1: Ja.
0: Ja, maar ik ben toch bijna klaar. Dus ja, ik kan het wel. Ja, goed. Dierentehuis.
1: Kan je alvast oefenen voor de volgende keer.
0: Dierentehuis.

Just A, Sam Harper, Just A Little hoorde je hier bij Centraal Plus. Het is bijna 12 uur en dat betekent zometeen Rabin hier op de radio. En hij komt ook live vanuit dierentehuis Stevens Hagen. En zometeen bij hem ook weer gasten in de studio. Onder andere Hanneke Brand, die is instructeur bij Stichting Dutch Cell Dogs. Julia Bosma, daar gaan we nog even kijken in het kattenverblijf, denk ik. Of in ieder geval waar zij ook ergens is op dit terrein, want zij is kattenverzorger. En er is ook nog een samenwerking met het Vogelasiel. En daar komt ook nog iemand van in de studio zo meteen hier in het tweede deel van deze uitzending live vanaf die open dag, dus bij het open asieldag moet ik zeggen, bij het dierentehuis. En dat doen we nog tot 4 uur vanmiddag. Come on.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Ode to the Bouncer van de Studio Killers. Hey, hallo, goedemorgen. Of eigenlijk, goedemiddag, want het is alweer 12 uur geweest inmiddels.
1: Live vanaf de Open Asieldag van Dierenthuis Stevenshagen.
0: En ondanks dat het een beetje regenachtig is, af en toe druppelt het een beetje, is het afgeladen vol. En ik vind het hartstikke gezellig. En hi Joyce trouwens, hi.
2: Hi, hallo.
0: Hey, kun je me al een beetje bijpraten van wat heb ik het afgelopen uur gemist toen ik hier nog niet was?
2: De beheerder is langs geweest van Dierenthuis Stevenshagen om te vertellen wat er vandaag allemaal gebeurt hier. Want er staat natuurlijk genoeg buiten aan kraampjes en dingen.
0: Zo, ja.
2: Jerry is langs geweest van de dierenpolitie. Mm. En die kwam eigenlijk een beetje aandacht geven aan wat is nou de dierenpolitie. En,
0: ja, wat is de dierenpolitie?
2: Nou ja, precies. Veel mensen weten dat nog niet. Maar als jij denkt bij mijn buren bijvoorbeeld van nou, daar is iets mis met een dier. Dat wordt niet goed verzorgd. Of, dan kan je dat dus melden bij 144. Oh, dan ben ik het alweer kwijt. Oh, wat erg. Oh.
0: Ik hoop dat het 112 dan 113
2: ja,
0: en 114
2: die was het. Ja, precies. Okay. Dat het dus heel belangrijk is dat je dat ook doet. Want dan kan er actie ondernomen worden. En Brigitte is nog buiten langs geweest bij vrijwilligers. Die hebben zich de afgelopen tijd echt helemaal in het zweet gewerkt om dingen te haken. Dus die staan hier achter met een kraampje gehaakte mutsen en dat soort dingen te verkopen.
0: Ja, we hebben een kort sprintje getrokken. Want ik moest hier natuurlijk om 12 stippen zijn om even Bruno over te nemen.
2: Ja.
0: Maar in het korte sprintje heb ik inderdaad een hele hoop haakwerk gezien. En die donuts waar ze het over hadden.
2: Ja, nou precies, die. Nou,
0: daar ga ik straks nog maar een keer een rondje van nemen. Oh, hey, hallo. Hallo, oké. Okay. Oh nee.
2: Oh, hij wil helemaal niks zeggen.
0: Nee. Het gebeurt ook een keertje dat Bruno niks wil zeggen. Nou, dat kan ook gewoon gebeuren. Er is ook helemaal niks mis mee. Toch? Dan hebben we nog natuurlijk gewoon in dit uur hebben we ook nog een hele hoop leuke mensen om te spreken. Ik begrijp dat ik straks het genot heb om met Hanneke Brand te mogen spreken. Instructeur bij de stichting Dutch Cell Dogs. En om half, dus over een half uurtje ongeveer, Julia Bosma is een van de kattenverzorgers hier in de Stevenshagen. En om kort voor, Talien van het Vogelasiel.
2: Ja.
0: Nou, daar weet ik helemaal niks van. Dus daar ga ik, proberen zo kuis mogelijk het hemd van het lijf te vragen.
2: Goed idee, Robin. Ja, zeker.
0: Straks hoor je Roxy Dekker, The Bare Minimum. Eerst direct. Een beetje Haagse muziek. My Blood.

0: Ja, het is niet te geloven dat deze vrouw op dan net 22-jarige leeftijd gewoon half Nederland uitverkoopt. Iedere stadion wat ze kan vinden, koopt ze leeg. Niet normaal hoe goed ze dat kan doen. Roxy Dekker, bare minimum. Straks hebben we dan hier dan echt de hoogverwachte Hanneke Brandt, die mij alles gaat vertellen over wat de stichting Dutch Cell Dogs betekent. Na Usher, Scream.
1: Usher, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Ja, als je wil schreeuwen, dan moet je dat nou op het je doen. Dat kan gewoon.
1: Live vanaf de open asieldag van Dierentehuis Stevenshagen.
0: Ja, dat had ik nooit verwacht. Dat ik dus inderdaad in een kattenverblijf radio zou gaan maken. Dat is iets wat ik van mij in de bucketlist af kan vinken. En dan mag ik ook nog eens praten met Hanneke Brandt, die een instructeur is bij Stichting Dutch Cell Dogs. Hi.
2: Hi.
0: Hoe bevalt het hier zo deze ochtend tot nu toe?
2: Nou, het is heel leuk. Het is hartstikke druk. Er zijn veel mensen. Er zijn allemaal leuke kraampjes. Ja, leuke dag, denk ik.
0: En dan zie ik op je jasje Dutch Cell Dog staan.
2: Ja,
0: en,
2: klopt.
0: Wat cel doet mij denken aan of een klein celletje van een lichaam of aan een batterij? Wat doen jullie?
2: Ja, de cel in dit geval betekent gevangenis.
0: Oh!
2: Want wij trainen namelijk met asielhonden en ex-laboratorium beagles in gevangenissen en instellingen in Nederland.
0: Wacht even. Ex-laboratorium beagles.
2: Ja.
0: Beagle ken ik als zo'n hangoren hond,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, de enige honden in Nederland die nog gebruikt worden in laboratoria voor proeven zijn beagles. En als die klaar zijn met het traject waar ze in gebruikt zijn, dan worden ze geplaatst in de maatschappij. En wij helpen een handje mee door ze in een training mee te nemen, ze te socialiseren, ze dingen te leren, zodat ze beter voorbereid zijn op een toekomst bij iemand thuis.
0: Jeetje,
2: dat geldt eigenlijk ook voor de asielhonden.
0: Wauw. Maar ik sta er even nog even met mijn koptelefoon te klapperen dat er dus inderdaad beagletjes worden gebruikt in labs. Maar wordt er dan lipstick opgesmeerd en mascara opgedaan?
2: Het zijn heel veel verschillende dingen. Daar kun je eigenlijk van tevoren niet echt veel van zeggen. Maar het verschilt van medicijnproeven tot inderdaad make-up, dat soort dingen. Maar ik durf het niet helemaal met 100% zekerheid te zeggen.
0: En wat voor hondjes komen jullie dan tegen? Hoe houdt dat revalideren? Wat betekent dat?
2: Nou, het betekent eigenlijk dat wij de honden een basisvaardigheidspakket gaan meegeven. Dus we gaan ze leren om aandacht te hebben voor mensen, om te kunnen trainen, om in een kleine beperkte omgeving, zoals bijvoorbeeld een binnenplaats van een gevangenis, om daar te kunnen functioneren met 5 andere honden. En dan hopen wij door ze een stukje basisvaardigheden en training mee te geven, dat ze beter klaargestoomd zijn voor de toekomst en makkelijker te adopteren zijn.
0: Maar wat voor geweldige hondenskills hebben jullie dan? Om dit van de, toch echt wel getraumatiseerde dieren eigenlijk.
2: Honden- en mensenskills, hè? Want het is niet alleen de rugzak bij de honden die wij tegenkomen, maar ook de rugzak bij de jongens en de dames in de gevangenis.
0: En dus hoe ben jij dan hiermee ooit mee in aanraking? Ben je dit begonnen? Ben je dit gaan doen? Hoe kwam je hiermee?
2: Ja, nou, ik werk inmiddels bijna 10 jaar voor deze stichting. En het is fantastisch mooi werk. Ik ben zelf hondentrainer, gedragstherapeut voor honden. Maar ik heb ook HEO communicatie gestudeerd. Dus bij mij kwam alles eigenlijk heel mooi bij elkaar in dit stukje vakgebied. En het is prachtig om te doen, want het is echt een stukje magie die kan ontstaan tussen mens en dier. Allebei zitten ze achter tralies, allebei zijn ze opgesloten. En samen kunnen ze ontzettend mooi groeien en stappen maken. En uiteindelijk hopelijk een stapje dichter bij een terugkomst in de maatschappij.
0: Ja, en neem mij eens heel kort mee in een dagje van een gemiddelde dag van jou.
2: Oh, een gemiddelde dag. Nou, onze dagen zijn natuurlijk nooit hetzelfde.

0: maken we de bus schoon en zijn we weer klaar voor de volgende training.
1: Jeetje, dat klinkt eigenlijk best wel weer leuk.
0: Het is waanzinnig.
1: Moet ik dat zeggen?
0: Ja.
1: En hoe is het dan voor jou om eigenlijk niet in een kattenverblijf te zitten? Is dat
0: katten zijn net zo goed leuk. Het is dat we geen katten mee kunnen nemen voor de training. Want anders zouden we ook de Dutch Cell Cats hebben. Maar dat is niet zo. Honden zijn echt makkelijker wat dat betreft om mee te nemen en te trainen.
1: Ja, die luisteren iets meer misschien. Hè? Die kun je ook gewoon aan de leash doen. Ja, ik heb geen hond, sorry.
0: Nou, katten kun je ook supergoed trainen hoor. Maar ze zijn wel iets minder geschikt om op deze manier in te worden gezet. En honden zijn natuurlijk ook wel echte dieren die wij meenemen naar buiten. Waar we mee lopen willen. Waar we, ja, echt.
2: Ja, dat doe je met een kat niet zo snel natuurlijk.
0: Nee, minder. Katten zijn toch meer inhuizig. En de honden gaan natuurlijk veel meer met hun baasjes naar buiten.
1: En als mensen wat voor die zitten luisteren en denken van, oh ja, jeetje, ik wist dat ook niet. Ik zou ook met mijn koptelefoon te klappen dat er nog lab beagles zijn.
0: Ja.
1: Wat kunnen mensen voor jullie betekenen?
0: Nou, het allerbelangrijkste voor ons is dat wij een kleine stichting zijn en natuurlijk financieel afhankelijk zijn van donateurs en mensen die ons financieel steunen, zodat wij ons werk kunnen doen. Dus wie ons wil helpen, doe dat alsjeblieft, want dat is een fantastisch mooi doel.
1: Klinkt helemaal logisch en ik ben het ook helemaal met je eens. Als instructeur van de stichting Dutch Cell Dogs was dat Hanneke Brand. In een kattenverblijf, maar dat is allemaal goed gekomen. Toch heb ik een hondenplaatje voor je meegenomen.
0: Ah, leuk.
1: Ben je bekend met She Wants to Move van NERD?
0: Lekker.

0: John Mayer, die altijd zorgt dat hij de laatste trein naar huis heeft genomen.
1: Live vanaf de open asieldag van Dierenthuis Stevenshagen.
0: En dan staan wij binnen misschien wel in een heel mooi, dit geval eventjes leeg kattenverblijf. Anders moet ik zo hard niezen, denk ik, heel de tijd.
2: Ja, dat schiet niet op, hè?
0: Anders jij wel, Joyce.
2: Ja, zeker.
0: En om even een frisse neus te halen, is onze sterreporter Brie even naar buiten. Hey.
3: Hey,
0: hallo.
3: Hi, ja, daar ben ik weer inderdaad. Net stond ik bij de kattenspeeltjes, maar nu sta ik bij een compleet andere kraam. Eva, Anna naast me. Ja. Welke kraam staan we nu?
4: We staan op dit moment bij de Beekseelkraam. En dat zijn dit jaar 3 kramen vol met taart en gebak. En alle opbrengsten ervan gaan naar het dierenasiel, uiteraard.
3: Ja, dit is mijn favoriete stand, geloof ik. Maar wat voor gebak heb je hier allemaal staan?
4: Eigenlijk heel veel verschillende soorten. We hebben 2 vegan tafels, dus helemaal zonder dierlijke producten. En een tafel met allemaal taart en koeken met koemelk en ei en dergelijke erin. En het is allemaal gemaakt door vrijwilligers, door medewerkers van hier, door mensen die de oproep op Facebook tegenkwamen. Dus allemaal vrijwillig gemaakt en gedoneerd, zodat de opbrengst voor het dierenasiel zijn.
3: Ja, jij bent een van de vrijwilligers die hier ook werkzaam is bij het dierentehuis. Ja. Wat voor werkzaamheden doe jij?
4: Ik ben echt een cat lady. Ik ben hier nu 9 jaar werkzaam als vrijwilliger dan. Een van de vele vrijwilligers. En ik ben hier elke zondagmiddag en dan verzorg ik de katten. Dus het is socialiseren, medicijnen helpen geven, eten geven, spelen, van alles.
3: Dat is eigenlijk een vraag die ik niet mag stellen, maar ik ga het wel even doen. Heb je een favorietje?
4: In het woonhuis hierachter, daar zitten 5 kleine rode duiveltjes. En zodra je de deur open doet, schieten ze alle kanten op. En dat zijn op dit moment wel mijn favorieten, ja.
3: Duiveltjes, zijn ze ondeugend ook?
4: Ja, nou, je moet niet proberen ze niet te laten ontsnappen, want ze gaan sowieso. En dat is natuurlijk hartstikke leuk.
3: En jij bent echt een kattenmens, zeg je net. Wat motiveert jou dan om hier bij het dierentehuis te komen vrijwilligen?
4: Ja, weet je, het is gewoon fantastisch om te doen. Ik heb daarnaast ook gewoon werk en drukke dingen te doen. Maar op zondag hier zijn is gewoon geweldig. Want je ziet echt hoe de katten over de tijd groeien. Zeker als ze heel bang zijn of als ze heel boos zijn. Dan zijn ze vaak ook gewoon bang. En als je ziet in de tijd hoe ze groeien en ontwikkelen en sociaal zijn en een huisje vinden. Dan is dat gewoon prachtig om daar een bij te dragen.
3: Zijn er nou ook taken die jij hebt als vrijwilliger waarvan je denkt, nou, als ik dat mag doen op een dag, dan is mijn dag gemaakt?
4: Oeh, ik vind fysiotherapie geven altijd heel leuk. Dus zeg maar oefenen. Zeker als een kat bijvoorbeeld een beetje mank is of zo. En favoriete taken. Ik vind echt alles leuk. Zelfs het schoonmaken vind ik prima. Het maakt me niet uit.
3: Als er maar katten betrokken zijn.
4: Ja joh, als er maar katten betrokken zijn.
3: Eva, Anna, onwijs bedankt voor je tijd. En ik wens je heel veel plezier op de open dag verder.
4: Wij gaan lekker door met de verkoop.
3: Yes. Tot terug naar jou, Rabin.
0: Zo, Brigitte, ik heb nog wel één vraag voor je.
3: Oh, ja.
0: Wat kun jij verder uitzoeken wat kattenvisio betekent?
3: Wat kattenvisio? Oh, Eva Anna, kom maar even terug. Ik heb nog één vraag. Jij zei kattenvisio, maar wat is het eigenlijk?
4: We hebben ook echt een fysiotherapeut voor de katten. Dus dat is bijvoorbeeld als ze een gebroken been hebben gehad, dat ze in zo'n waterbak gaan lopen. Dus dan kunnen ze heel vertraagd hun spieren sterker maken. Maar we doen ook oefeningen op balansborden en dat soort dingen. Over een trappetje laten lopen met achter een voertje aan. Dus dan worden ze weer sterker gemaakt.
3: Kattengymnastiek eigenlijk.
4: Kattengymnastiek, ja, net als wij mensen.
3: Nou, top. Dankjewel.
4: Okay. Yes.
0: Brigitte, dankjewel, onze sterreporter. Die is die buiten eigenlijk een beetje, toch misschien de tussendoor weer een beetje aan het trotseren is. Terwijl we hier lekker binnen zitten.
2: Wij zitten lekker warm, ja.
0: We hebben het goed gedaan. Koffie ga ik ook nog eventjes halen. Ga regelen voor onszelf. En natuurlijk voor iedereen die hier nog langskomt. Want straks gaan we ook als het goed is nog met Talien babbelen. Die komt langs om ons te vertellen over het vogelasiel.
2: Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
0: Bij vogels denk ik dan aan de ene kant van parkieten. Ik hoor wat op de achtergrond, weet je wel.
2: Ja, hiernaast zitten inderdaad kleine grasparkietjes. En volgens mij nog een papegaaiachtig iets.
0: En ja. Ara's en kakatoes.
2: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een mankvogeltje onderweg tegenkomt, dan moet je toch ook iemand bellen. Nou, waar gaat dat dan heen?
2: Goeie. Dat gaan we even vragen straks. Dat
0: gaan we allemaal uitzoeken voor je. Dat hoor je, laten we zeggen, over een kwartiertje. Om kwart voor hebben we dan een hoogbezoek. Maar eerst hebben we nog Post Malone Chemical. Maar, en daarvoor Lost Frequencies. Live it all.

0: Een beetje chemisch. Ja, zo ruikt het hier niet. Het is helemaal goed schoongemaakt. En ik moet ook wel een klein beetje een ontboezeming doen. Ik heb dus 3 katten.
1: Oké. Okay.
0: En die heb ik ook... 2 daarvan zijn van hier.
1: Oh, maar dan is het misschien wel een beetje de vraag. Je hebt nu 3 katten.
0: Mm-hmm.
1: Worden dat er 4, 5 of na vandaag?
0: Ja, het is heel lastig om de uitspraak over te doen. Want aan de ene kant zeg ik nee. Want het is nu juist zo'n mooie balans.
1: Oh, ja.
0: Dus 2 jongens en een meid. En de meid die zit er al wat langer. Dat is een wat ouder dier. En dan 2 jonge jongens. En die balans is eigenlijk wel heel handig.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant, ja, als je er 2 hebt, dan is 3 maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dan maakt 4, 5, maakt dan op een gegeven moment ook niet meer uit.
1: Op een gegeven moment maakt het niet meer uit. Maar misschien goed voor jou. Vandaag is het niet per se de dag om te adopteren. Het is gewoon de open dag. Dus dan kan je er in ieder geval nog even over nadenken.
0: Ja, ja, nee, als we vandaag soort van adopties dicht zijn, maar je zou alleen maar je naam in de hoed kunnen gooien voor als je een van de dieren wil.
1: Ja.
0: Dan helpt dat wel. Want dan kan ik zorgen dat die verkiezing een beetje gerigged wordt. Dat ik nooit word gekozen.
1: Ja,
0: want
1: precies.
0: Anders ga ik wel weg met katten, ben ik helaas bang.
1: Zo zie je er wel ook, zeg maar, aan jou uit. Nee, niet zo. Zo klonk het.
0: Ja, echt een kop van iemand met katten.
1: De vibe die jij nu hebt is eigenlijk van, oh ja, ik wil er gewoon eigenlijk eentje meenemen.
0: Nou, dat komt toch van de vorige keer dat ik hier dus was, kwam ik iedere keer met een kat erbuiten, waar ik helemaal happy mee was. Dus dat is misschien wel de beste onbedoelde vervelende promo. Maar ja, het is wel zo. En mijn huisgenootjes die hier vandaan komen, zijn 2 hele leuke jongens.
1: Ja.
0: Dus ik krijg altijd wel een fijn gevoel hier. Want inderdaad, het is alsof ik... alsof ik een nieuw huisgenootje heb mogen uitzoeken.
1: Dat snap ik wel, ja, inderdaad.
0: En dan heb ik straks nog Olivia Rodrigo voor je met een stom liedje genaamd Stupid Song. Maar eerst Total Touch, Somebody Else's Lover.

0: song could ever say. Een stupid song, Olivia Rodrigo. Terwijl hier toch ook met een beestenbol een beetje is komen dansen. Willen jullie nog een keertje meezwaaien? Ja. Ja, er staan hier een kat en een hond. Weliswaar een kostuum. Ze zijn niet echt, want die zijn hier helaas niet toegestaan tijdens mijn radioshow. Dat is wel heel gezellig geweest.
1: Live vanaf de Open Asieldag.
0: Wie ik wel voor me heb, is Bernard. Bernard is namelijk van het vogelasiel Leiden. En die heeft misschien wel een klein beetje iets op te klaren als het gaat om het woord asiel. Heb ik dat goed, Bernard?
2: Ja, dat klopt. Goedemiddag trouwens.
0: Hi.
2: Het woord asiel is wat verwarrend voor sommige mensen. Die denken dat ze bij ons, net als hier... Nou, we zijn bij dierenthuis Stevenshagen.
0: Ja.
2: Hier kunnen katten, honden, konijnen kunnen worden geadopteerd. Maar dat is bij ons is dat niet het geval, want wij vangen alleen wilde vogels op.
0: Ja, jullie vangen ze op en het is niet dat ze dan dus daarna naar een huis gaan. Die moeten er juist weer dan de wereld weer in.
2: Exact. Wij vangen verweesde of gewonde wilde vogels op. En die worden door de dierenambulance gebracht of door particulieren. En bij allen is het de bedoeling dat ze weer de vrije natuur ingaan.
0: En wilde vogels, dan hebben we het over kraaien, kuiltjes, maar dus ook meeuwen en eenden. Of is het een kip? Waar moet echt al die vogels moet ik aan denken?
2: Een kip niet. Kip is een huisdier.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar de andere vogels die je noemde, dat zijn inderdaad wilde vogels. Die we allemaal behandelen en weer terugzetten. Dat klopt.
0: En wat zijn nou de vogels die je het meest tegenkomt? Want ik zie nou wel eens een gans of een reiger. Misschien een lichtelijk toegetakeld, een beetje verfomfaaid. Dan weet ik niet of het goed met ze gaat. Maar zijn dat vogels die je vaak ziet?
2: Nee, dat valt mee. De vogels die wij vooral hebben, ja, dat zijn eigenlijk de vogels die je ook het meest ziet. Stadduiven. Eigenlijk alle soorten duiven, turkstortels, houtduiven, veel kauwtjes. Dat zijn met name de vogels die wij heel veel hebben. En het kan zijn dat je een vogel wat verfomfaaid ziet liggen of lopen op straat. En dat hoeft niet altijd de reden te zijn om te bellen. Vogels zijn bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld in de rui.
0: Oké. Okay.
2: Zien ze er wat gek uit, alsof je naar een hele slechte kapper bent geweest.
0: En de rui is het verwisselen van de veren, toch?
2: Ja.
0: Of juist het groeien van hoe leg je een rui uit?
2: Het verwisselen van de veren, inderdaad.
0: Okay.
2: Het verschilt per vogel hoe vaak dat gebeurt. Maar dit is echt de periode. Ze hebben net nesten gehad, ze hebben het druk gehad. Zo'n periode voorbij. En dan gaan ze ruien. En dan zien ze er wat gek uit. Ja.
0: En, want ik had dat laatst van de zomer, had ik dat toevallig. Toen zag ik een kuiltje. Het zag er een beetje jong uit. Maar had dat ook allemaal van die witte strepen in de veren zitten. Nou, toen had ik ergens iemand zeggen van ja, dat zijn groeistrepen. Is dat een ding? Of heb je geen idee waar ik het over heb nu?
2: Ik heb een idee waar je het over hebt. Maar het kunnen wel meerdere dingen zijn.
0: Ja, precies.
2: De kans is het grootst dat het hulzen zijn. Een veer die groeit vanuit een huls. Dus dat is eigenlijk een soort... Ja, een beetje. Het lijkt op een soort plasticachtige omkapseling van de veer. En die verdwijnt op een gegeven moment. En dan komt de veer tevoorschijn.
0: Okay.
2: Dus het kan zijn dat je dat ziet. Maar je hebt ook kauwen met een kleurafwijking. Die wat wit erin hebben. Leucisme noemen we dat. Dus dat kan het ook zijn geweest.
0: Oké, dus ik zou daar dan niet per se jullie voor hoeven bellen. Of als ik jullie bel, zeggen jullie... Oh, als hij zich gewoon goed gedraagt, is er niks aan de hand.
2: Sowieso is het verstandig om eerst even inderdaad goed te kijken. We willen niet voor niets rijden. Dat heeft te maken ook met de capaciteit van de ambulance.
3: Logisch.
2: Je wil niet constant overal rijden, want dan heb je ook geen tijd meer voor de urgente zaken.
0: Nee.
2: Dus doe dat ook vooral niet. Maar bij twijfel kan je altijd bellen. Krijg je een centralist van dierenambulance aan de lijn. En dat zijn mensen die er ook veel verstand van hebben. Dus die kun je daar ook in begeleiden.
0: Dus stel je hebt een vogel gevonden, je hebt jullie gebeld en alle informatie doorgegeven en jullie besloten dit dier moeten we opvangen, het heeft ons nodig.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er dan met dat dier en wat doen jullie?
2: Ja, de dierenambulance haalt die dus op. We vallen onder dezelfde stichting, dierenambulance en vogelasiel Leiden. En op dat moment komt hij bij ons binnen bij het vogelasiel en dan kijken we eigenlijk gewoon wat is er mee aan de hand. Dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Dat vragen we ook altijd aan degene van de ambulance, hey, welke omstandigheden heeft hem aangetroffen? Dat kan zijn aangereden meeuw.
0: Oh ja.
2: Je hebt veel jonge meeuwen die worden aangereden.
0: Het zijn flinke vogels, daar verkijken mensen zich misschien wel eens op.
2: Dat klopt,
0: het
2: ja.
0: Een apparaat is.
2: Ja, ja, ja, dat klopt, ja. Dat is oppassen voor je ogen.
0: Ook.
2: Ja. Zeker. Die komen dan weer binnen en dan doen wij, nou, we noemen dat een triage. We kijken gewoon wat er mee aan de hand is. En het kan zijn in hele erge gevallen dat we moeten laten inslapen natuurlijk. Omdat het beestje gewoon niet kan worden gered. Maar ook in veel gevallen heeft hij bijvoorbeeld medicatie nodig waar wij in kunnen voorzien. En bij veel jonge vogels, die zijn gewoon verweest. Die zijn bijvoorbeeld verlaten door hun ouders. Die zijn hun ouders kwijtgeraakt. En dan zetten wij hem bij heel veel soortgenootjes. In de zomer hebben we echt ongelooflijke topdrukte. Dan hebben we 20, 30 pimpelmeesjes zitten. En dan kan hij daar lekker bij zitten. En dan is het gewoon een kwestie van eten en drinken geven. En dan worden ze vanzelf groot.
0: En hoe weet je al deze dingen, Bernard? Ben jij dierenarts? Heb jij een biologie gestudeerd? Hoe weet je dit allemaal?
2: Alles learning on the job, eigenlijk. Ik heb alles hier geleerd. Toen ik kwam, waren er verschillende collega's van mij die er al lang werkten, die heel veel wisten. En op die manier heb ik eigenlijk alle informatie en kennis opgezogen. En dat leer je het vanzelf.
0: En wat zou je iemand nog op het hart willen drukken als je dan die buiten loopt en eigenlijk ook het goede wilt doen? Want er zijn ook bepaalde dingen die je vooral niet moet doen, toch?
2: Ja, dat klopt. Iets wat we bijvoorbeeld met enige regelmaat zien en waar we echt wel voor willen waarschuwen, is mensen die... Sowieso, mensen doen voor dieren echt bijna alles uit liefde.
0: Hmm.
2: En dat is denk ik ook goed om te benadrukken. Maar dat betekent niet altijd dat het goed is voor een dier. Een jong eendje bijvoorbeeld. Sommige mensen die vinden een ei. Denk van leuk, een jong eendje. Doen ze thuis in een warmtekastje. Alleen vervolgens wat er met een eendje gebeurt. Die print zich in op de mens.
0: En vergeet dat hij een eend is.
2: Ja, en die kan ook eigenlijk bijna nooit meer normaal functioneren tussen eenden. Denk aan al die fantastische filmpjes die je ziet van kauwen, kraaien, raven.
0: Mm.
2: Dus alle kraaiachtigen die mensen in huis nemen. Doe dat vooral niet. Het ziet er ontzettend leuk uit. En je gaat het ongetwijfeld echt gezellig hebben met het beestje. Alleen echt een vogelwaardig bestaan kan het beest niet meer hebben.
0: Ja, het is misschien een beetje een domper. Maar ik begrijp je wel. Je hebt ook wel gelijk. Maar ik wil gewoon een kauwtje of ik wil een kraai als huisdier hebben. Omdat ze er zo... intelligent zijn, zo slim zijn. Ze kunnen zoveel, maar uiteindelijk is het een mishandeling als Zeker. Wij ze in een huis opsluiten, toch?
2: Zeker. Ga dan gerust een keer vogelen en bekijk. Wat je bijvoorbeeld kan doen als je kauwen echt heel interessant vindt. Ga een keer bij een boom zitten waar heel veel kauwen zitten en ga ze gewoon bekijken. Het is ontzettend interessant hoe kauwen leven. Het zijn knijters, intelligente dieren. Elke vogel binnen die groep heeft een eigen functie. Er is een hiërarchie. Je kan zien wie de ouders zijn.
0: En taaltjes en hebben ze ook toch? Calls onderling?
2: Zeker. Ja.
0: Groepjes?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk om te zien. Dus als je het interessant vindt, neem ze niet in huis. Maar ga gewoon lekker met de verrekijker bij een boom staan.
0: En anders, wat kunnen mensen nog voor jullie van de dierenambulance en het vogelasiel in de regio Leiden betekenen?
2: Geld. dat is heel simpel. Ja, we worden gesubsidieerd door de gemeente voor een klein gedeelte. Voor de verschillende gemeentes waar wij in werken. Maar daarnaast zijn het vooral giften en donaties waar wij van leven. Dus dat is heel erg belangrijk. En als je een vogeltje hebt die hulp nodig heeft. Je kan hem ook altijd langskomen brengen. Je hoeft niet de ambulance te bellen. En kom hem gewoon langsbrengen. Dan kan je ook zien wat voor werk wij doen. Dat wil ik ook wel echt aanmoedigen.
0: Dus roep jullie niet per se altijd op. Maar kom ook langs. Weliswaar aangekondigd.
2: Zeker. Ja. En je kan niet zomaar naar binnen stappen en alles helemaal bekijken. Daar hebben we natuurlijk ook protocollen voor. Hmm. Helemaal in gevallen, als bij vogelgriep bijvoorbeeld. Maar op dat moment krijg je ook een beetje feeling met wat wij doen. En dat is denk ik wel leuk.
0: Klinkt eigenlijk heel belangrijk. En bedankt voor je tijd dat je hier wilde zijn. Om ons even uit te leggen hoe het werkt. Ik moet misschien maar een keertje een afspraakje maken. Om een keertje een kijkje te komen nemen.
2: Graag gedaan. Kom gezellig langs.
0: Ga ik regelen. En dan wens ik je alvast veel plezier bij Johan. Dit is nog Nicky Lee. I follow rivers voor het nieuws.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Of Desire. Ja, we zijn nog steeds in Leiden bij de open asieldag van Stevenshof. Ja, het is Stevenshagen, moet ik zeggen. Het is best wel druk. Ik ben al even buiten geweest net en ik moet zeggen dat het heel gezellig druk is. Joyce, jij bent hier al wat langer, hè?
1: Ja, klopt.
0: Hoe lang ben je hier al? Al vanaf 11 uur?
1: Ja.
0: Ah, dat is helemaal vroeg.
1: Ja, hè?
0: Ja, toen lag ik nog op bed. Nee hoor.
1: Ja, heerlijk. Had ik ook wel gewild. Nee, dat is niet waar, want het is veel te leuk hier.
0: Ja, sowieso. En ik had mijn radioprogramma ook nog vanochtend tussen 9 en 11. Dus ik was ook wel vrij vroeg was ik wakker. Het was een gezellige avond gisteren. Lekker bij het concert van Agda en de Munnik geweest gisteren.
1: Oh, leuk.
0: In de Ziggo Dome. Dus het was hartstikke gezellig en hartstikke leuk. Dus, maar goed, nu zijn we dus hier hè, in Leiden. Het is, ja, wat ik zeg, heel gezellig. Heel druk ook. Dus ja, we gaan zo eens kijken wie we in de studio kunnen halen. We hebben twee gasten sowieso in de studio. Jolien Witkamp. Zij is vrijwilliger bij de dierenambulance. Zij komt daar wat over vertellen. En we hebben ook zometeen nog Jan-Kees Hermarij. Hij is BAV-coördinator. En hij gaat ons zometeen wat meer vertellen over een noodplan. Wat je moet hebben voor je dieren.
1: Oh, dat is wel goed inderdaad. En Brigitte gaat ook nog op pad, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Ja, die gaat ook nog op pad. Brigitte, zometeen om 13:30 gaat zij hier het terrein verkennen. En die gaan we dan ook nog eventjes live in de uitzending halen. Dus dat eigenlijk, ja, we hebben best een heel vol uur, moet ik zeggen.
1: Ja, gezellig toch?
0: Ja, zeker weten. Absoluut. Dat vind ik inderdaad ook. Ja, en we zijn natuurlijk een radiozender. En op radiozender wordt natuurlijk ook lekker veel muziek gedraaid. En dat hoort er zeker ook wel bij. Zoals deze van Adele, Rumor Has It.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Hier in de studio van Centraal Plus. Ja, hebben we nu aanwezig een dame van de dierenambulance. Jolien, welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij bent hier al eventjes, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik vraag me altijd een klein beetje af, als je dan een naam hebt die bekend is van een liedje. Is het dan ook zo dat je vernoemd bent naar Jolien van Dolly Parton?
1: Dat klopt. Ik ben zeer zeker naar vernoemd.
0: Kijk, dat is nou eens leuk om te horen. Hè? Dat hoor je niet altijd, maar dat is toch wel leuk om te horen.
1: Nee, het is, in mijn geval was het bewust.
0: Bewust? Ja. Je moeder daar bewust voor gekozen en je vader, neem ik aan.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Je moeder was fan van Dolly Parton.
1: Ja.
0: Kijk eens aan. Of is fan. Moet je eigenlijk zeggen, is fan nog steeds. Hè? Want je blijft fan van iemand, ook al zou die er dus niet meer zijn. Hey, vertel eens, jij bent dus werkzaam als vrijwilliger bij de dierenambulance Alphen aan de Rijn.
1: Klopt.
0: Wat is er nou zo leuk aan het vrijwilligerswerk op de dierenambulance?
1: Het is heel... Het is nooit hetzelfde, laat ik het zo stellen.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Dus het kan een wat minder leukere dag zijn. Dus dat je wat minder leuke dingen tegenkomt. Maar de overtoon is toch altijd voor mij in ieder geval... dat je dan dingen doet die weer het leven wat beter maken voor de dieren... maar ook de eigenaren die erachter zitten. Dus dat je mensen helpt te herenigen met hun huisdier...
0: Ja.
1: Al dan niet leeft, al dan niet overleden. Soms helaas. Maar een waardig afscheid is toch ook wel heel mooi om te regelen. Dus.
0: Ja, wel moeilijk, maar wel mooi inderdaad.
1: Heel moeilijk, maar wel heel mooi.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. En hoe lang doe je dat werk al?
1: Ik was actief sinds 2018, moest ik even nadenken.
0: 2018 al?
1: Ja, 2018.
0: Okay. Ja. En jullie werken dus eigenlijk voornamelijk met vrijwilligers?
1: Klopt.
0: Deze radioshow, deze zender wordt ook eigenlijk met name gedraaid door vrijwilligers. En we weten gewoon hoe intensief dat kan zijn. En nou is dat bij de dierenambulance denk ik nog een stukje intensiever dan bij de radiostudio. Ja. Want je moet ook denk ik 's nachts werken en je hebt waarschijnlijk bepaalde diensten die je moet draaien.
1: Ja.
0: En hoe kun je dat combineren met bijvoorbeeld een betaalde baan? Of heb je geen betaalde baan?
1: Ik heb een betaalde baan, ja.
0: Ja, dus je doet dat daarnaast?
1: Ik doe dat daarnaast, inderdaad. Ja, ik werk part-time, dus dat maakt het ook een stukje makkelijker.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ik ben 's middags vrij, dus dan kun je ook eventueel de rest van je middag / de avond eraan besteden.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dan heb je daar gewoon goed de tijd voor.
1: Ja.
2: Nou hebben wij, zeg maar... Doen dan een radioprogramma en dan zo meteen is het klaar. Dan doe je de schuiven naar beneden en we gaan naar huis. We hebben niet heel veel om ons dan nog zorgen om te maken. Maar ik kan me voorstellen dat jij wel geregeld dingen tegenkomt. Wat je dan toch een beetje mee naar huis neemt en wat je niet los kan laten misschien.
1: Ja, er zijn zeker inderdaad casussen. Die neem je mee. Dat moet je dan een plekje geven. Dat kan even duren, maar uiteindelijk verwerk je dat... Ook door middel juist van door te blijven gaan.
2: Door te blijven doen, inderdaad.
1: Ja, als vrijwilliger en dan weer de mooie dingen juist te zien.
0: Ja, inderdaad, dat lijkt mij dus ook. En wat ik me voor kan stellen, als je dus met zoveel vrijwilligers bent, dan heb je dus een bepaald schema waarin je dus werkt. Nu is het zo dat wij dat hier natuurlijk bij de radio ook hebben. We hebben ook op bepaalde tijden dat we moeten werken. Maar is dat bij jullie dan altijd anders? Of houden ze daar wel rekening mee dat je zegt van oké, jij bent bijvoorbeeld in de middag vrij. Dat je dan eigenlijk in de middag ingedeeld wordt. Of kan het ook bijvoorbeeld een keer in de avond zijn. Of zelfs misschien wel in de nacht.
1: Ja, we hebben dus vaste diensten als het ware.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben de ochtenddienst, de middagdienst en de avonddienst. / de nachtdienst, spoeddienst is dat. Dan staan we niet paraat op de opvang zelf. Of wij noemen het de opvang, maar de post zelf. Dat wordt vanuit huis gedaan. Maar de ochtend en de middagdienst die komen allemaal vanuit post. Avonddienst ook. De vrijwilligers die kunnen zelf, die hebben enige vrijheid om aan te geven van dit zijn de dagen en de tijden dat wij beschikbaar zijn, de diensten dat wij beschikbaar zijn.
0: Ja, zo ja. Ja, inderdaad. En als je nou zeg maar jouw werkdag eens mag omschrijven, hoe ziet die er dan uit?
1: Ja, dat kan heel anders zijn. Dat ligt ook een beetje aan het seizoen, moet ik zeggen.
0: Ja, maar zijn er ook dagen dat je bijvoorbeeld niks te doen hebt?
1: Zeker.
0: Of althans, dat je niet bijvoorbeeld met de dierenambulance erg naartoe moet?
1: Ja, winter.
0: Ja, winter, ja toch?
1: In de winter heb je dat veel vaker. Herfst ook zeker. Als het heel regenachtig en vies weer is. puur gewoon vanwege het feit de dieren die verschuilen zich in bosjes en dat soort dingen. Omdat ze ook niet nat willen worden. En de mensen zijn niet op straat. En als ze op straat zijn, dan kijken ze alleen maar recht vooruit. En,
2: Want ik zou inderdaad zeggen dat herfst en winter juist de periode is dat er van alles aan de hand is. Maar mensen zien het dan natuurlijk gewoon niet. Omdat je zelf in je zo'n kokonnetje zit.
1: Zo snel mogelijk naar huis.
0: Ja, mensen zijn veel binnen in die periode. Dat is natuurlijk wel zo. En in de zomer is iedereen natuurlijk buiten. En,
1: en
0: de
1: het
0: dieren
1: is ook
0: natuurlijk ook
1: sneller donker. Dus dan
2: zie je het letterlijk ook niet. Nee.
0: Ja, inderdaad. En als je dan bijvoorbeeld een kat hebt, dat is toch vaak een nachtdier, zeggen ze. Hè? Die is toch vaak 's avonds en 's nachts buiten. Als ik naar mijn eigen kat bijvoorbeeld kijk, die is eigenlijk altijd in de avond wel buiten en 's nachts ook. Dus als er dan wat met hem gebeurt, dan zie je dat natuurlijk niet.
2: Ja,

0: Daar rijden we dus de meeste melding mee. Dan hebben we nog de kleinere wagen, de combo. Die staat nu momenteel hier op het terrein.
1: Ja, zag ik staan. Hè?
0: Ja, dat is voor externe ritten. Dus dat is voor dieren overbrengen naar gespecialiseerde opvangcentra. Zoals bijvoorbeeld Stevenshagen.
1: Ja.
0: En dan hebben we nog een andere combo. En dat is eigenlijk een beetje de spoed / nachtdienst. Dus die kan eventueel mee met de persoon die dan de spoeddienst doet. Zodat ze vanuit huis kunnen rijden.
1: Ja, ja precies inderdaad. Ja. En jullie organisatie draait veel op donaties.
0: Ja.
1: Dus giften van bedrijven en ook mensen, particulieren neem ik aan. Kom je daarmee uit? Want ik kan me voorstellen dat mensen die nu bijvoorbeeld meer geld uit te, of minder geld uit te geven hebben. Omdat boodschappen zijn duurder geworden. Tanken met je auto is een stuk duurder geworden. Dat ze misschien het geld een beetje ook in eigen zak houden.
0: Ja, snap ik inderdaad heel goed. Je kan altijd meer gebruiken. Want er zijn zoveel dieren natuurlijk die hulp nodig hebben.
1: Ja.
0: Moet ik zeggen, we zijn niet slecht af.
2: Maar eigenlijk is het gewoon nooit genoeg.
0: Het is eigenlijk klinkt het gewoon heel nooit somber. Genoeg, ja, inderdaad. Nee. Ja.
1: En ja, maar dat is het altijd inderdaad. Hè. Ja, maar dat kan ik me ook goed voorstellen.
2: Goed voorstellen, ja. Er is altijd zorg nodig.
0: Zeker, altijd. En ik moet zeggen, donaties kunnen ook gedaan worden in vorm van bijvoorbeeld oude handdoeken. Want dat gebruiken we ook heel veel. En dat scheelt weer spullen die wij moeten kopen met geld.
2: Ja. Maar dat zijn ook nuttige dingen om te weten. Ik denk dat heel veel mensen dat soort dingen niet weten.
1: Nee, dus het gaat niet alleen om geld. Dat gaat dus ook om bijvoorbeeld spullen. Nou, net wat je zegt. Dat je bijvoorbeeld nog oude handdoeken hebt die je normaal gesproken weg zou gooien.
0: Ja, oude handdoeken die weggaan bijvoorbeeld. Voer van de kat wat de kat niet eet of niet kan eten bijvoorbeeld. Dat kan ook eventueel naar ons scheelt. Ook weer natuurlijk voor ons in de kosten.
1: Ja,
0: En wij hebben dieren die het zeker wel eten. Dus.
1: Ja, inderdaad. En stel voor dat mensen die nu zitten te luisteren, die dit horen. Die zeggen van ik heb inderdaad nog wel wat over. Misschien naar de voeding voor dieren, wat je net zegt. Hè? Of inderdaad die handdoeken of andere dingen. Hoe kunnen ze contact met jullie opnemen?
0: Je kunt contact opnemen door ons te bellen via het 017-2-nummer bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk ook een website waar contact op te nemen valt. En daar staat ook een e-mailadres, et cetera. Mocht je vragen hebben inderdaad over wat kan er wel of niet gedoneerd worden. Er staat ook een heel handig lijstje met dingen die wij bijvoorbeeld wel aannemen en dingen die we niet aannemen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Oké, dat is wel goed om te weten. Want als mensen dus inderdaad wat aan te geven hebben bij jullie of iets hebben voor de dierenambulance, dan kunnen ze zich op die manier dus melden. Wat ik me voor kan stellen, wat ik net ook zeg, er zijn natuurlijk heel veel vrijwilligers nodig.
0: Ja.
1: Nooit genoeg eigenlijk. Die kunnen er altijd wel. Mensen kunnen erbij. Als mensen zich aan willen melden, kan het ook gewoon via de website van jullie. Kunnen ze zich daar bijvoorbeeld aanmelden, een e-mail sturen of bellen? Of,
0: ja, via de website inderdaad. Er staat ook een kopje over hoe je je kunt aanmelden als vrijwilliger. En welk e-mailadres daarvoor beschikbaar is eigenlijk. En ook een beetje informatie over wat het misschien een beetje inhoudt.
1: Ja, en wat wil je nou precies bereiken op deze dag? Hè? Want er komen heel veel mensen. Het is hartstikke druk, moet ik zeggen. Ik heb net ook eventjes buiten gelopen. Het is echt ontzettend druk. Die mensen die spreek je aan, neem ik aan. Hè? Die zeggen van, kom eens eventjes kijken wat we allemaal doen. En kunnen mensen zich hier ook aanmelden, bijvoorbeeld bij jou?
0: Ze kunnen zich niet per se aanmelden, maar ze kunnen wel de informatie krijgen om waar dat wel kan, als het ware.
1: Oké. Dus ze kunnen bij jou langskomen en dan kunnen ze de informatie krijgen. En dan kunnen ze zich.
0: We zijn hier zeker voor informatie, vooral inderdaad. Ja. Een beetje gezichtsbekendheid, et cetera.
1: Ja,
2: dat
1: precies.
2: De mensen in ieder geval weten dat jullie er zijn en wat jullie dan precies doen. Ja.
1: Ja.
0: En vragen beantwoorden.
1: Ja. En vragen beantwoorden. Ja, want er komt heel veel bij kijken.
0: Mm, zeker.
1: Ja, ook bij de dierenopvang hier. Hè. Het is ook echt het is een gigantisch groot complex. Ik had het nooit zo groot verwacht. Ik was hier nog nooit geweest. Ik breng mijn kat in de vakanties altijd naar een dierenpension. Een kattenpension noemen ze dat dan officieel. En dat ziet er ook wel een klein beetje zo uit. Alleen dan niet zo groot als dat het hier is. Dus ik kan me voorstellen dat hier natuurlijk niet alleen katten opgevangen worden, maar hier worden ook honden opgevangen. Mm-hmm. En allerlei andere dieren natuurlijk. Dus dat. Als je dus aan wilt melden, heel belangrijk. Kijk eventjes op de website van de dierenambulance Alphen aan de Rijn. Dan kun je daar in ieder geval aanmelden. Of in ieder geval wat meer informatie krijgen. En dan is het misschien wel leuk als je dus zit te luisteren nu. Of als je misschien hier bent bij de dierenopvang. Ja, het is misschien wel leuk om dan jou ook eventjes aan te spreken. Om wat meer informatie
0: te krijgen. Ik ben er de hele dag.
1: Je bent er de hele dag inderdaad. Hè, tot 4 uur.
2: Allemaal op zoek naar Jolien
1: inderdaad. Ja, zo is dat. Nou, leuk dat je hier was.
0: Ja, dankjewel.
1: Nou, We hebben zometeen nog veel meer gasten hier in de studio. En we gaan zometeen ook nog eventjes op locatie.

0: Natie kijken. Dat is over een, nou, het zal het zijn, ik denk een minuutje of 6, 7. Dan gaan we Brigitte eventjes op pad sturen. En die gaat dan kijken bij de hondenbegeleiders van de landelijke eenheid politie. Dat zijn dan de speurhonden. Gaan we eens kijken wat daar allemaal...
1: Leuk hoor. Ja, ben inderdaad. Heel benieuwd ook.
0: Ja, ja, zeker inderdaad. Ik ben ook erg benieuwd. Gaan we dat zo meteen doen. Nu 5 Seconds of Summer en Teeth. Some days you're the only thing I know.

0: Ja, echt een klassiekertje uit de jaren 80, 1988. Womack & Womack en Teardrops hier op Centraal Plus. Het is nog steeds gezellig hier bij Stevenshagen, moet ik eerlijk zeggen. Of niet, Joyce?
1: Nee, zeker. Zeker. Ja, toch? Het is hartstikke gezellig. Ik zie allemaal leuke mensen voorbij lopen en...
0: En het weer is ook nog redelijk, af en toe een paar druppeltjes. Maar
1: vergeleken met de afgelopen dagen is dit toch echt briljant. Dat hebben ze goed uitgekozen deze dag.
0: Gisteren was het inderdaad niet heel best. Maar vandaag prima. Lekker zo. Heerlijk. Nou ja, net zeiden we het al. We gaan even kijken op locatie. Brigitte is op locatie. Zij is bij Bas en Margriet. Zij zijn hondenbegeleiders van de eenheid politie. Speurhonden. Brigitte.
2: Hey, hallo.
0: Hallo. Wie heb jij daarbij staan? Bas en Margriet, heb ik dat goed?
2: Ik sta inderdaad hier naast Bas en Margriet. En jullie zijn van de hondenbegeleiders van de Nederlandse... Oh, help even. Nederlandse politie-speurhonden.
3: Dat klopt, ja.
2: Wat houdt dat in?
3: Dat houdt in dat we als politieagent met twee honden lopen. Niet tegelijk, maar we hebben twee honden waar we mee werken. En die hebben verschillende geuren die zij opzoeken.
2: Wat voor geuren moet ik aan denken?
3: Nou, kijk, deze hond die we hier hebben staan, dat is een geldhond. Dus die zoekt puur alleen maar geld. En ik heb ook een hond die zoekt menselijke geur. Dus dat kan zijn iemand die vermist is of een voorwerp wat door een verdachte is weggegooid. Die kan dat opzoeken.
2: Ja, en je zegt net inderdaad, we hebben hier een speurhond ook naast ons staan, tussen ons in eigenlijk. Ja. Wie is dit?
3: Dit is Monster. Ja, Monster.
2: Gezellige naam.
3: Ja, mooi. Ja, het is één grote knuffelbeer. Kijk, hij komt even
2: kijken. In de microfoon kijken, ja.
3: Maar ja, het zijn gewoon hele lieve sociale honden, zeg maar. Alleen die gewoon heel goed kunnen ruiken.
2: Het ziet er ook echt uit als een serieus dier ook gewoon. Heel zakelijk, heel strak en gedisciplineerd. Ja. Maar is het ook een beetje knuffelbeest?
3: Ja, zeker. Ja. Kijk, als we aan het werk zijn, dat geldt ook voor de baas. Als we aan het werk zijn, dan zijn we heel serieus. En dan proberen we zo goed mogelijk het werk te doen. Maar ja, als het werk erop zit, dan moet er gewoon even geknuffeld worden. En wat lekkers te krijgen. Ja, dat hoort er wel bij.
2: We kunnen ook zo meteen een kleine demonstratie zien. En ik vraag me even af, is de studio daar al een beetje klaar voor? Of moeten we nog heel veel wachten?
0: Nou ja, wij zijn er wel klaar voor op zich.
2: Ja hoor, tuurlijk. Nou, dan zou ik zeggen, laat maar wat zien. Wat ga je laten zien zo meteen?
3: Nou, dit is dus de geldhond. Zit. En eigenlijk moet hij zijn neus gaan gebruiken. We hebben hier een aantal dingen staan. En daar moet hij het geld zien te vinden. Wat Margriet verstopt heeft.
2: Dat is nu al verstopt, dat gaat hij nu zoeken.
3: Dat is nu al verstopt, ja.
2: Ik zou zeggen, laat maar zien, ga je gang.
3: Oké. Okay.
2: Sta ik even naast Margriet. Kan jij vertellen wat er gebeurt nu?
4: Ja, je ziet dat hij gaat zoeken. Maar waar je rekening mee houdt is met de wind. Dus ik heb het bij de stoelen verstopt. Maar de wind staat deze kant op. Dus de geur ruikt hij hier. Dus dat is wat je nu ziet. En dan gaat hij hem langzaam uitwerken richting de bron.
2: Hij is nu bij een paar emmers bezig, maar daar is het dus niet.
4: Nee, maar daar heeft wel er straks ook gelegen.
2: Hij gaat nu naar de stoelen toe.
4: Ja, en nu... Nou, nu moet je opletten, want hij heeft hem al. Zie je dat? Kijk, en dan nu gaat hij een teken geven. Hallo, baas, zie je dat?
2: Ja, hij gaat zitten inderdaad.
4: Dus kom maar gauw hier.
2: Kijk, heb eens. En hij heeft het gewoon.
4: En dan wordt hij beloond. Ja. En dat wordt dan een beetje het spel. Want daar doet hij het voor.
2: Wat voor beloning krijgt hij dan?
4: Een ijzeren buisje.
2: Heel stom, maar wat is daar speciaal aan?
4: Ja, voor hem is dat het allergrootste wat er is. Het is net wat je hem aanleert. Maar dit is hem dus aangeleerd. Als hij zijn buisje krijgt, dan heeft hij het beste ever gedaan. Bas maakt daar ook echt een spel van. En hij wil hem ook niet meer loslaten. Dat als hij hem zo moet loslaten, dan gaat hij zingen. Dan gaat hij tappen met zijn voeten.
2: Ik ga nog even naar Bas. Hij had er een beetje moeite mee, hè?
3: Ja, hij zat eerst mooi bij de emmers. Maar daar had al eerder wat geld verstopt gelegen bij een eerdere demonstratie. Dus dan zie je wel, hij heeft daar een geur hangen. En hij gaat niet weg, voordat hij zeker weet dat het geld er niet meer ligt. Nou ja, daar kwam hij op een gegeven moment achter. Nou, toen ging hij mooi door naar de stoelen. En toen had hij het heel snel te pakken, ja.
2: En hoeveel van dit soort honden zijn er nou hier in Nederland of bij jullie in de stichting?
3: Nou, we hebben aardig wat disciplines binnen de politie. Kan je denken aan lijkhonden, explosieve honden, bloedhonden. We hebben aardig wat disciplines. Maar in totaal hebben we 55 speurhondgeleiders. Dus bij elkaar zijn dat ongeveer, moet ik even goed rekenen, 120 actieve politiehonden. En dan hebben we natuurlijk nog honden die op proef zijn of honden die in opleiding zijn. Dus ik geloof dat wij bij de speurhonden 140 honden.
2: Is het nou leuk werk voor jou ook?
3: Ja, dat is het mooiste werk wat er is. Ja, echt waar. Ja, Als je een hond uit zijn kennel haalt en als je gaat werken, altijd enthousiast, altijd springen. Wat gaan we nu weer doen? En ook al heb je een dienst van 12 uur gehad, dan nog steeds staat hij te springen en probeert hij alles eruit te halen wat erin zit. Heerlijk.
2: Zie je ook, het diertje ziet er super gelukkig uit ook. Hij is heel blij met zijn staart aan het kwispelen, aan het hijgen. Nou, hij is heel intensief bezig met het ijzeren buisje momenteel.
3: Voor hem is het echt helemaal, kijk, voor mij is het geen werk, maar voor hem is het helemaal geen werk. Nee.
2: Heel erg bedankt voor de tijd, jongens. En veel succes verder vandaag bij de demonstraties.
0: Dankjewel, hè. Nou, Brigitte, dankjewel. Ja, ze was dus even op locatie hier bij Stevenshagen. Bij de speurhonden, de politiehonden. Dat is wel eventjes interessant, hè, hoe dat gaat.
1: Ik vind dat heel interessant, hoe die honden dat toch oppikken. Ik heb met mijn hond ook zoiets gedaan. Mantrailing heet dat. Mm-hmm. En ik blijf dat gewoon zo bijzonder vinden. Je ziet ineens die honden aangaan van, hey, ik ben op een spoor. En dan snuffel, snuffel, snuffel en gevonden.
0: Ja, ongekend is dat inderdaad. Ja, dat is toch heel anders bij een kat. Die heeft dat niet.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee. Zo meteen komt in de studio Jan Hermarij. Hij is BHV-coördinator bij de gemeente Haarlemmermeer. En brandveiligheidsinstructeur. En hij komt ons wat meer vertellen over een noodplan voor dieren. Het is wel belangrijk om dat eventjes te weten hoe dat in elkaar zit.
1: Nou, zeker. Ja.
5: Dit is Centraal Plus.

0: Ed Sheeran en Celestial hier op Centraal Plus. En in de studio is aangeschoven Jan Hermarij, als ik de naam goed uitspreek.
1: Helemaal perfect, dankjewel.
0: Nou, gelukkig. Welkom in de studio.
2: Ja.
0: Je bent hier al de hele ochtend, denk ik.
1: Klopt, ja. We hebben hier een kraampje bij het asiel. Ja. We dragen al heel lang zorg naar het asiel toe.
0: Ja.
1: Tweeledig. Aan de ene kant dat we elk jaar betrokken zijn bij de markt. Maar wat nog mooier is, dat we hier ook de BNV-training hebben gedaan bij het asiel.
0: Okay.
1: Alle medewerkers zijn hier opgeleid.
0: Ja.
1: En standaard is natuurlijk BNV alleen maar voor mensen, denken mensen.
0: Ja, ja.
1: Maar we pakken ook de dieren erbij.
0: Ja.
1: Want hier is natuurlijk de hoofdgroep de dieren. En het is natuurlijk goed dat iedereen buiten zijn, maar hoe gaan we met de dieren om?
0: Ja,
1: dus vandaar precies. Dat we daar ook bij betrokken zijn geweest bij het asiel. Ook ten aanzien van noodplannen en dergelijke, een stroomuitval, wateroverlast, dat we op die manier kunnen kijken van wat kunnen we nou voor de dieren betekenen.
0: Ja, precies.
1: Dus we zijn met elkaar rond de tafel gegaan en gaan kijken van, nou, hoe is het met BNV-mensen en met de dieren.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat hebben we voor elkaar gekregen. Er is ook contact gekomen met de brandweer. Die zijn hier op het terrein geweest. Nou, die zijn ook erg betrokken, want ja, brandweer voor mens en dier. Dus die zijn hier ook geweest, allemaal verschillende dingen bekeken. Gemeentes bij betrokken. Dus aan de ene kant is het asiel betrokken bij het feit van, nou, als er iets gebeurt op het terrein, hoe kunnen we daarmee omgaan? Maar omgekeerd ook dat ze natuurlijk opvang kunnen doen. Het zal je maar gebeuren. Je huis staat in de brand. Je moet je huis uit. De dieren moeten ergens heen. Dat ze ook tijdelijke opvang kunnen garanderen.
0: Ja, ja.
1: En zo zijn we hier ook terecht gekomen. We zijn sponsor van het asiel als bedrijf. En ja, daar zijn we heel trots op.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Nou, heb je heel mooi op je shirt, heb je BHV-instructeur staan.
1: Ja.
0: Naast BHV-instructeur ben je ook brandveiligheidsinstructeur.
1: Klopt. Ja.
0: Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, wat heel belangrijk is, ook zeker met dieren, maar ook in het algemeen met brand, van wees voorbereid. Heb een noodplan thuis. Zeker met dieren, hè, van hoe ga je ermee om? Het is zo mooi. Straks, hè, ze hebben kerst. Dan gaan we allemaal weer kerstverlichting aan doen. We hebben die bekende kerstboom. Als het echte kerstboom is, ja, na 2 weken is het gewoon echt brandhout. Dus hou er altijd rekening mee. Als je gaat gourmetten, zorg voor dat die haspel uitgerold is, want dat kan gaan smelten of wat dan ook. Dus wat dat betreft probeer ik, en dat is ook mijn passie, om te kijken over te brengen brandveiligheid in positieve zin. Dat we brand voorkomen.
0: Yes.
1: En dat is denk ik wel belangrijk. En dat kunnen we ook thuis vooral doen. We geven ook veel tips op de ogenblik weg bij mensen van let daar of daarop. In principe is het verplicht om een rookmelder te hebben. We zien ook steeds meer mensen met scootmobielen. Kijk even hoe je daarmee omgaat. Ook, en dat is een campagne van de brandaccu's, hè? Fietsaccu's.
0: Ja, ja.
1: Als die opgeladen worden, ja, dat kan warm worden. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het een paar keer in de omgeving meegemaakt. Maar een brand met een accu van een fiets, ja, dat zorgt voor zo'n grote brand. Er komen gevaarlijke stof bij vrij. Dus zorg ervoor dat je uit de buurt bent en meteen 112 belt en de brandweer.
0: Ja.
1: Ja, en voorkom het door ergens in een ruimte met een rookmelder zijn, dat je snel gealarmeerd wordt.
0: Ja, want zo'n accu, nou ja, inderdaad, mijn zoon heeft ook een elektrische fiets waar hij af en toe zijn accu op moet laden. Is moeilijk te blussen volgens mij, hè, zo'n accu?
1: Ja, er is wel blusmiddelen tegenwoordig voor, lithiumbranden. Mm-hmm. Maar wat ik het kanttekening daarbij stel is, je gaat blussen, maar je krijgt wel die rook naar je toe.
0: Ja.
1: En mensen van de brandweer, die hebben adembescherming op en die kunnen in ieder geval enigszins veilig het blussen. Dus echt het streven is gewoon om te roepen, is er brand met een accu van je fiets? Meteen alarmeren en zorg dat ramen en deuren dicht zijn en dat je buiten bent en dat mensen niet, mens en dieren niet in die rook staan.
0: Ja, precies. En dat werk, doe je dat al heel lang?
1: Ja, ik doe het al heel lang. Meer dan 20 jaar. Ik ben, onze opleiding als instructeur bestaat uit 2 delen. EHBO gedeelte en brand en ontruiming. Ik ben iets van 22 jaar nu instructeur brand en ontruiming. En 10 jaar al EHBO. En het is een soort passie om dat gewoon over te brengen naar mensen. Ook in noodsituaties, dat je iets van EHBO weet. Maar ook van brand en ontruiming.
0: Ja, ja, precies. Ja. Want als je dus inderdaad tegenwoordig kijkt, heb je veel van die AED's overal hangen.
1: Ja,
0: hè? Dat is allemaal heel erg uitgebreid.
1: Ja, ja.
0: Merk je ook dat er dus nu meer mensen zich aanmelden?
1: Ja, klopt.
0: Om,
1: klopt.
0: Hè, hier
1: is twee
0: om...
1: kanten. Ja, ik werk onder andere voor het Rode Kruis. En daar geef ik elke maand bijvoorbeeld een training EHBO aan baby en kind. En dat zijn vooral jonge ouders, maar ook grootmoeders, grootvaders die op de kleine passen. En dan geef ik gewoon simpele tips van wat doe je bij een verslikking, maar ook het ergste van reanimatie. En ik wil altijd kanttekening maken bij de AED. Het is een heel mooi instrument, maar de baas is die reanimatie.
0: Ja.
1: Ik kan een kind van 6 uitleggen hoe een AED werkt, maar reanimatie is iets verder. Dus ik zeg ook altijd bij de cursus van, zorg dat je die techniek kent. En het is eenmalig kun je die cursus gaan volgen, maar dan heb je voor je hele leven, ja, het klinkt misschien gek, maar heb je iets aan. Of het nou bij de sportvereniging is, thuis, op je werk, waar dan ook. Ja. Dus ja, ik ben voorstander van om zoveel mogelijk die AED's te promoten, maar ook de cursus daarbij.
0: En daarom ben je hier ook vandaag.
1: Ja, zeker weten. En natuurlijk voor de dieren dat we gewoon met elkaar een stukje daar veiligheid in kunnen bieden.
0: Ja, dat is heel belangrijk inderdaad. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Je bent dus inderdaad hier op de Open Asieldag, hè, bij Stevens Hagen. Hier bent je dus elk jaar aanwezig, begrijp ik.
1: Ja.
0: Heb je het al druk gehad vandaag?
1: Redelijk druk. En ook veel mensen die toch vragen stellen. Je ziet dat de overheid natuurlijk een campagne voert van noodpakketten. Mm-hmm. Maar mensen staan nog niet bij stil dat ze ook een noodpakket nodig hebben voor de dieren.
0: Ja, inderdaad. En hoe ziet dat eruit?
1: Het is een noodpakket, uiteraard water, dat de bakken erbij zijn. Wat ook blij is om te weten van hoe kun je snel je dieren naar buiten krijgen. En dan krijg ik wel vandaag opmerking van ja, mijn kat gaat ergens ver weg zitten en ik kom er niet bij. Ja, probeer bijvoorbeeld je kat te trainen, bijvoorbeeld met een bepaald snoepje of wat dan ook, dat ze daarop reageren. En dat je gelijk naar buiten kan. Heb je een cavia of een ander dier, een konijn, kun je die snel vervoeren naar buiten.
0: Ja.
1: Zelf hebben wij 2 honden thuis. Vroeger had ik de bench zitten. Die heb ik nu openstaan. Want stel er iets gebeurt, ik wil wel dat die dieren snel naar buiten kunnen. Maar probeer preventief te kijken ook. Maar ook een pakket als de dieren bijvoorbeeld medicatie gebruiken. Of de paspoortjes en dergelijke. Zorg ervoor dat er een soort noodtasje zit. En dat je op die manier heel snel naar buiten kan gaan.
0: Ja, dat zijn allemaal wel goede tips inderdaad, denk ik.
2: Ja, dat zijn inderdaad... Denk je gewoon niet aan.
0: Jij hebt ook een hond.
2: Ja. En ik zit dit nu zo te luisteren. Dan denk ik, ja, ik moet ook genoeg water inderdaad voor de hond hebben. Ja. Maar ook medicijnen bijvoorbeeld. Of dat je genoeg voer op voorraad hebt.
1: En weet je, vaak vlucht ons huis heel snel uit, hè, bij een brand.
2: Ja.
1: Ik heb zelf, ik noem dat af en toe, ben ik betrokken geweest bij de Bijlmeerramp.
0: Okay.
1: Als brandweermens toen. Een van de eerste inzetten echt. En wat je dan daar zag, de volgende dag zijn we langs de flats gegaan. Om te kijken, zijn nog mensen? Nou, sorry voor het... Hè? Ja. Maar ook de dieren.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: We kwamen katten tegen, we kwamen vogels tegen, van alles en nog wat. En samen met de dierenambulance ervoor gezorgd dat die in ieder geval opgevangen kunnen worden. Maar je rent je huis uit, en dan?
2: Ja. Ja.
1: We hebben nu ook stickers, die zijn helaas nu uitgekomen. Maar ik begrijp bij de gemeente, kun je die driehoekstickertjes met dier aanwezig. Dat de brand, als die bij de deur komt, dat je weet, oké, er kan iets aanwezig zijn. Want de brand is er voor mens en dier.
0: En dier, ja. Ja, inderdaad. Ja, dat zie je ook altijd. Hè? Want de brandweer wordt ook nog wel eens regelmatig ingeschakeld voor bijvoorbeeld een kat die in de boom zit of wat dan ook. Of ergens boven op een dak die er niet meer af durft.
1: Nee, dus, klopt. Maar ook de bekende koe in de sloot. Maar ook, geef het door. Hè? Geef het door als je bij je huis bent van mijn hond zit nog binnen.
2: Ja, maar die stickers inderdaad wat u net zei. Dat vind ik ook echt een hele goede oplossing. Dat weten veel mensen denk ik ook nog
1: gewoon
2: niet.
1: Gewoon bij de ingang sticker. Dan staat er ook van dier aanwezig. Ja, en als de brand komt, meld het aan. Ze meteen van mijn hond zit nog binnen of wat dan ook. Kijk, hond gaat meestal, maar een kat kan zich echt heel erg
2: opgesluiten.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk. Als er nu mensen zitten te luisteren. We gaan ervan uit dat er mensen luisteren vandaag.
1: Gaan wel vanuit.
0: En kijken naar de televisie. Of die hier aanwezig zijn, dat kan natuurlijk ook. En die willen wat meer weten over dat noodplan voor die dieren. Waar kunnen ze dan naartoe? Is er een bepaalde website waar ze naartoe kunnen?
1: Google op nood en dan zie je verschillende dingen. Ze kunnen vandaag bij de kraam langskomen. Dan heb ik een folder erbij waarin staat van wat nodig is. En anders kan het via de Sovjet-stichting en ergens aan andere dingen. Kunnen ze het gewoon googlen en dan krijg je hem ook digitaal binnen.
0: Ja, perfect. Ja, dat is wel handig inderdaad. Het is wel goed om daar eventjes naar te kijken. Ook voor mijzelf. Ik heb ook een kat.
1: Ja.
0: En je denkt er inderdaad niet altijd aan. Dat is, je denkt wel aan de kat, maar niet zozeer aan een noodplan voor een dier.
1: Nee.
0: Maar dat is wel heel goed om dat... Ja, inderdaad. Nou ja, Jan, hartstikke bedankt dat je hier in de
1: graag
0: studio was. En nog veel plezier op deze dag, zou ik zeggen.
1: Zeker lukken.
0: Ook met mensen vertellen wat ze moeten doen voor het noodplan voor de dieren. Is dat dus heel erg belangrijk.
1: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Zeker.
1: Als mensen als volwassenen nog een cursus nodig hebben, bvexpertise.nl met een koptekentje tussen. En dan help ik ze graag met een goede cursus op maat.
0: Ja, ook heel belangrijk. Hè? Ook in verband met die AED's, wat ik net zei. Belangrijk, want die dingen hangen overal. Maar hoe moet je het bedienen? Ik weet het ook eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar...
1: Kom een keer langs, hè? Cursus bij.
0: Ik kom een keer bij je langs, Jan. Dankjewel dat je hier in de studio was.
1: Dank.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal.

Let me live through the mental, Major Lazer. Hoor je hier op Centraal Plus. Ja, we zijn nog steeds natuurlijk aanwezig in Leiden bij Stevenshagen. Zometeen hoor je Elmar. Hij gaat ook weer wat verschillende gasten de studio intrekken. En we gaan op locatie nog eventjes kijken hier in de dierenasiel. Wat we nog meer voor je kunnen doen. Dus blijf sowieso lekker luisteren. En natuurlijk ook kijken, want je kan gewoon live meekijken via centraalplus.nl of via Centraal TV. Dus het is wel leuk om in ieder geval eventjes lekker te blijven luisteren. En natuurlijk te kijken naar de tv. Dus je kunt ook al die beelden zien die we zeg maar maken hier live buiten. En ook binnen hier in Stevenson. Nou, dus wel gezellig in ieder geval. Blijf lekker luisteren. Zometeen is Elmar hier op Centraal Plus. En ik ga eruit met Alex Warren en Emerald Eyes.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk is de vertraging een kwartier. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.

0: Martin Garrix samen met Bon en Home, die hoorde je bij Centraal Plus. Zaterdag 10 oktober, goedemiddag.
1: Live vanaf de open asieldag van Dieren Thuis Stevenshagen.
0: Nou ja, viel me meteen op. Ik kwam hier aanrijden, parkeerplaats bijna vol. Een van de laatste plekjes weten te bemachtigen. En wat een drukte. Ik zag jou vanmorgen, Brigitte, al heel vroeg hier bij het Dieren Thuis. En ja, het is gezellig, het is druk, het is sfeervol. En volgens mij ben jij inmiddels in love met een aantal poezen.
2: Ach, ik heb zulke schatjes gezien. Het waren allemaal van die kleine... Ik liep langs die kennel, zo gezegd. Of ja, hoe heet die dingen eigenlijk?
0: Ja, van die hokjes.
2: Die hokjes waar die diertjes in zitten. En in een van de laatste hokken zag ik dan een klein hoopje grijs liggen eigenlijk. En er kwamen 4 kopjes uit. Nou, ik smolt. 4 kittens op een hoopje op een krabpaal. Super schattig.
0: Oké, even in een schaal van 1 tot 10. Hoe groot 11. Is de kans...
2: Oh. Sorry, ja?
0: Dat jij volgende week daadwerkelijk teruggaat hier... om eens te kijken of je er daadwerkelijk eentje in huis kan gaan nemen.
2: Ik denk een 6 eigenlijk. En dat geef ik zo laag, omdat ik eigenlijk zelf overtuigd ben... dat ik het beter niet kan doen. Dat ik gewoon heel veel uit uit huis ben. Maar deze waren wel echt heel schattig.
0: Ja, maar het voordeel van poezen en katten is natuurlijk wel... dat ze best makkelijk alleen kunnen zijn. Wij hebben zelf 2 katten. Ja. 1 kat en 1 poes. De ene is heel oud en de andere is wat jonger. Maar doordat ze met z'n tweeën zijn... hebben ze het eigenlijk wel altijd goed thuis.
2: Ja, maar ik vind dan zo zielig dat je dan zo'n beestje in huis neemt... en dan vervolgens dat ben je er helemaal niet. Dat vind ik wel weer jammer. Kijk, als ik bijvoorbeeld thuis zou werken of als ik heel vaak thuis zou zijn, had ik 100% gedaan. Had ik 2 of 3 katten rondlopen, echt waar.
0: Maar heb jij wel huisdieren gehad of heb je ze nog ergens?
2: Ja. Toen ik bij mijn ouders woonde hadden we, die hebben ze nu nog steeds, 2 katten, 2 katers, rood-witte beestjes. Die waren heel erg geliefd, zeg maar, op het niveau dat ze vrij gezet waren, zeg maar. Werden heel goed geliefd, inderdaad. Maar dat heeft me wel echt een kattenmens gemaakt, ja.
0: Ik vind het echt onwijs leuk. En het leuke vind ik ook dat er nog veel meer beesten zijn hier. Van vogels tot cavia's, konijnen, honden. Wat is het meest gekke beest dat je hebt gezien? Of het meest gekke dier?
2: Je hebt hier letterlijk naast de studio heb je een ruimte waar vogeltjes zitten. En daar heb je best wel een grote vogel. Ik weet even de naam niet, maar je hebt van die kleine grasparkietjes.
0: Ja.
2: En dan heb je er eentje apart in een hok zitten. En dat is best wel een groot blauw dier is dat. Dat vind ik wel een indrukwekkend dier om te zien.
0: Nou ja, super tof. Je kan het allemaal hier gaan bewonderen bij Stevenshagen in de Stevenshof in Leiden. En wij van Centraal Plus zijn er ook live bij tot 4 uur vanmiddag. En zometeen heb ik bezoek in de studio Marloes van Wijngaarden. Zij is dierenarts bij Anicura Rijngeest. En zometeen ben ik heel erg benieuwd wat haar functie precies inhoudt. Eerst nu Ariana Grande.

0: momenteel een dikke hit in de 30 op naam van Temper City en Self Aware. En daarvoor hoorde je ook nog Ariana Grande en Yes End bij Centraal Plus. Ja, we staan in dierentehuis Stevenshagen in Leiden. En in de studio is momenteel Marloes van Wijngaarden aangeschoven. Marloes, goedemiddag.
1: Hi.
0: Ja, jij bent dierenarts. Dat ben jij bij, zoals hier, Stevenshagen, maar ook bij particulieren. En je hebt nog een bijzondere hobby, daar komen we zo meteen even op terug. Allereerst even dierenarts, hoe lang mag jij dit beroep al uitoefenen?
1: Dit jaar bijna 4 jaar. Dus nog niet super lang, maar ook niet meer helemaal groen.
0: En wat is dan het mooiste of misschien wel het meest waardevolste aan het vak dat je uitoefent?
1: Ja, ik vind het gewoon heel fijn om zieke dieren beter te kunnen maken. Een beetje cliché natuurlijk, maar voornamelijk hier in Stevenshagen is het gewoon heel leuk dat best wel veel dieren komen natuurlijk uit een ellendige situatie. Ze zijn gedumpt, eigenaars overleden. En dan gaan we het hele team eraan staan om dat dier weer helemaal op te lappen. Ze worden getrimd, hun gebit wordt gedaan. Ze worden helemaal gezond gemaakt en klaar voor een nieuw baasje. En als ze dan opgehaald worden, is dat echt het allermooiste moment. Dat ze echt aan hun tweede nieuwe leven beginnen eigenlijk.
0: Ja, want als zo'n beestje dan binnenkomt, is het standaard dat er een soort van check-up komt?
1: Ja, zeker. Ze worden allemaal gecheckt op gezondheid. Gewoon een algemene klinische check. En als er aanleidingen zijn voor verder onderzoek, dan doen we dat natuurlijk ook. Dus het kan zijn bloedonderzoek, röntgenfoto's en dan de juiste medicatie starten.
0: En heb je een mooi verhaal voor ons? Een bijzonder verhaal misschien? Een beestje dat hier binnenkwam dat je dacht, oei, dat gaat lastig worden. Maar uiteindelijk is hij of zij er helemaal bovenop gekomen.
1: Ja, lastig. Ik werk hier nu bijna een halfjaartje. En we hebben er zoveel dat ik er niet specifiek één in mijn hoofd kan halen. Het meest bijzonder vind ik altijd wel de veerkracht van de kleine kittens. Want die kunnen soms echt heel ziek zijn. En soms gaat dat helaas natuurlijk ook niet goed. Maar ik heb echt wel kittens gehad. Ik had vandaag nog met iemand over waarvan ik echt dacht, die gaat het niet redden. En dan doen we toch nog alles op alles zetten om ze te redden. En dan redden ze het alsnog. En dan daar word je gewoon heel erg blij van.
0: Ja, echt heel erg bijzonder. Ja. Toevallig hadden we het net eventjes over TikTok en Instagram. Daar staan tegenwoordig heel veel fotootjes en ook filmpjes op van beestjes die moeten naar de dierenarts en die raken helemaal in paniek. Ja. Wat is de beste remedie?
1: Dat hangt natuurlijk heel erg af van het dier. Ik zeg bij honden altijd dat ze heel erg moeten gaan oefenen. Dus ik zeg wel eens, kom gewoon langslopen in de praktijk om even te wegen, even te knuffelen met de assistenten, zonder dat er per se iets naars gebeurt. En het begint natuurlijk ook al als ze jonger zijn. Dus met puppy's proberen we het consult echt wel zo leuk mogelijk te maken, zodat ze met plezier weer terugkomen met lekkere snacks en fijne dingen, dat ze een fijne ervaring hebben. En met katten is het vaak, je kan ze niet uitleggen dat het voor hun eigen bestwil is. Dus als ze echt heel gestrest zijn, kiezen we dan vaak toch voor medicijnen om ze wat relaxer te maken. Zo maakt het voor ons fijner om te werken, maar voor de kat ook minder angstige ervaring.
0: En als dierenarts is het dan zo dat je ook piketdiensten draait en dat je bijvoorbeeld met de feestdagen moet werken?
1: Zeker, ja. Dus we hebben dat met meerdere collega's in de praktijk waar ik werk verdeeld. Dus ik ben bijvoorbeeld volgend weekend weer aan de beurt. En dan zo wisselen we dat af met ook met andere praktijken, zodat er altijd een dierenarts in de buurt beschikbaar is.
0: En zijn er voldoende dierenartsen of is daar een tekort aan?
1: Op dit moment is er echt een tekort aan dierenartsen. Het wordt wel steeds meer, maar het is nog steeds lastig. En zeker ook met alle diensten die erbij horen. Het is een heel leuk beroep, maar ook echt een heel zwaar beroep. Je bent veel bezig met emoties. Je moet de hele dag aanstaan, want je wil de patiënt aan het begin van de dag net zulke goede zorg geven dan de patiënt die pas om 5 uur komt. Dus dat maakt het heel pittig, maar ook een heel mooi beroep. Maar we moeten echt wel ons best doen om de dierenartsen die dierenarts zijn aan boord te houden. Want er zijn toch wel veel mensen die het vak verlaten omdat ze het gewoon te zwaar vinden.
0: En wat is dan het grote verschil? Dierenarts zijn hier bij een dierentehuis of gewoon bij particulieren langsgaan of in een praktijk werken?
1: Het belangrijkste is dat hier is asiel is de klant. Daardoor is er minder emotionele binding met dat dier. Dus voor mij maakt het dat wel ietsje minder zwaar.
0: Luchtiger.
1: Luchtiger, ja, precies. Dus dat maakt het anders dan de praktijk. Dus dat is het grote verschil, denk ik.
0: Ja. Maar ook wel bijzonder, Brigitte. Wij hoorden net van Marloes dat zij nog een bepaalde hobby heeft. Heeft ook te maken met dieren. Alleen deze dieren kunnen hier niet in het dierenasiel zitten.
2: Nee, want we hebben ze een heel aparte verblijf nodig, denk ik.
0: Ja, in ieder geval met wat water. En
2: heel veel
0: het moet
2: water,
0: ook een beetje koeler, wat frisser. Zijn. Het zijn zeehonden.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar komt die passie vandaan, Marloes?
1: Nou, eigenlijk is het heel toevallig. Ik woonde vroeger om de hoek van de zeehondenopvang. Die was toen net gestart. En er hing letterlijk bij de Albert Heijn een briefje met zeehondenverzorgers gezocht. Nou, ik ben niet voor niks dierenarts geworden. Ik hield heel erg van dieren al. En toen heb ik gewoon opgebeld en gezegd, ik wil wel vrijwilliger daar worden. En zo ben ik nooit meer weggegaan. Daar loop ik al bijna 10 jaar.
0: Oh, wat grappig.
2: Dat kon je gewoon zomaar worden ook.
1: Ja,
2: gewoon
1: dat kan nog steeds. Ja, okay. Als je nu zegt, ik wil vrijwilliger worden bij de zeehondenopvang, wil voor zeehonden zorgen, dan kan dat.
0: Was gewoon in het diepe gesprongen en gedacht van, dat ga ik gewoon doen.
1: Ja.
0: En hoe zijn die beestjes dan?
1: Nou, de echte baby's zijn nog wel leuk.

0: strand of ergens anders zo'n zeehondje tegenkomt, gewoon laten liggen? Moet je dan bijvoorbeeld de dierenambulance bellen? Of?
1: In principe is het allerbelangrijkste afstand houden. Want we zien nog steeds dat veel mensen veel te dichtbij komen. En bijvoorbeeld hun hond te laten besnuffelen of dat soort dingen. Dat geeft echt heel veel stress voor het dier. En het kan zelfs zo zijn, stel het is een pup die nog verzorgd wordt door de moeder, dat dan de moeder niet meer terugkomt nadat het pup een wees wordt. Als je twijfels hebt over de gezondheid van het dier, kan je 144 bellen. En die verbinden je dan door met de dichtstbijzijnde opvang. En die gaan dan kijken of dat dier gezond is of niet.
0: Nou, dan wil ik eigenlijk tot slot nog één geniale tip van je hebben die te maken heeft met de verzorging of in ieder geval het omgaan met dieren.
1: Ik denk dat als je een geniale tip wil hebben voor als je een pup hebt of een hond überhaupt thuis, of hier een tip die ik heel fijn vind om toe te passen. Elk dier wordt wel een keer ziek, of dat nou een oorontsteking is of iets aan de poot. Oefen met jouw dier om alles aan te kunnen raken, alles te kunnen bevoelen, alles te kunnen bekijken. Want dat maakt mijn werk als dierenarts heel veel makkelijker, maar maakt ook de behandeling thuis makkelijker. Ga daar vooral mee oefenen, ook als het dier niet ziek is, want dan kan dat heel veel moeite schelen als het wel ziek wordt.
0: Ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie open dag van vandaag. Ja. En heel erg dank voor de toelichting, Marloes.
1: Ja, gaat lukken, dankjewel.
0: Het is Centraal Plus met zometeen de plustrack van Suzanne en Freek. Eerst hoor je Rolf Sanchez. Dit is Darte un beso. Die

0: is echt ongekend, maar wederom kunnen ze een hele dikke naam bijschrijven. Suzanne en Freek met Pijnstiller. Het is deze week de plustrack op de radio bij Centraal Plus. En er bestaat dus ook een hele grote kans dat deze vanmiddag nieuw binnen gaat komen in de 30 met Erwin. Daarvoor nog zomerse klanken. Rolf Sanchez startte een beso. Ja, Brigitte, ik zag net, het was 14 graden buiten.
1: Het is koud. Het is echt heel koud.
0: Ik vind het gewoon wennen.
1: Ja, het is ook gewoon in één keer ook gewoon van warm naar koud gegaan. Geen overgang, gewoon in één keer super warm, super koud.
0: Maar ja, ik zei het vanmorgen al tegen je tijdens het weekoverzicht. Besef je, een week geleden was het 3 oktober.
1: Ja.
0: Toen stonden we met z'n allen in het centrum van Leiden. En ja. Mensen in korte broek, op teenslippers, in een t-shirtje.
1: En nu moet je gewoon je winterjas weer aantrekken.
0: Maar het is gewoon binnen.
1: Ja, het is heel erg wennen, ja.
0: En wij zijn hier vandaag in Dierentehuis Stevenshagen, waar het echt waanzinnig druk is tijdens de open dag. De open asieldag is dat. Floor Kooi, zij is vrijwilliger bij de honden. Uiteraard ook hier bij het Dierentehuis. En Robert, jij bent momenteel bij haar.
2: Ja, en wat jij net zei, dat geldt hier ook inderdaad. Zeg, vorige week stond ik nog in mijn bikini en nu heb ik mijn winterpak aangetrokken.
0: Nou, eens even wennen.
2: Ja, Floor, jij bent hier actief met honden en een speurtocht. En wat gebeurt er allemaal?
3: Nou, we zijn op dit moment zoeken naar de redders van Prinses Peach. Dus we zijn met kinderen bezig om de code te vinden en Prinses Peach te bevrijden. Dan kunnen ze bij mij een button zoeken. Dus ze kunnen daarbij een prijsje winnen.
2: Ja, voor de luisteraars op de radio, waar staan wij? Want we staan niet zomaar op het terrein. Hè? Dit is een hele bijzondere plek op het asiel.
3: Dit is inderdaad de plek, het speelbos van de honden. Vandaag het speelbos voor de kinderen. Maar normaal gesproken hebben we hier de honden die met de ballen kunnen spelen. En in een modderpoel kunnen afkoelen. Het is een fijn bos waar gewoon de honden losgelaten kunnen worden. En wat dat betreft heel veel ruimte hebben om met elkaar te kunnen spelen.
2: Nou, ben jij hier denk ik wel eens vaker en dan zijn er geen kinderen aan het spelen. Wat doe je normaal gesproken als er geen open dag is van het asiel?
3: Ja, klopt. Ik zaterdagochtend ben ik altijd een vaste vrijwilliger. Daar help ik dan met het opruimen van de asielhokken van de honden. En daarnaast wandel ik ook de honden, zodat ze gewoon even lekker naar buiten kunnen. En ja, dat is elke zaterdagochtend.
2: Doe je dat al lang?
3: Ik denk nu zo'n 1,5 jaar, ja. En het is erg leuk om te doen.
2: Neem ons eens even mee. 1,5 jaar geleden heb je besloten om dit te gaan doen. Waarom? Wat trekt jou hier nou aan?
3: Nou, ik vind het vooral een hele leuke manier om veel met honden bezig te zijn. Mijn huis is helaas niet geschikt om honden hetzelfde te hebben. Maar op deze manier kan ik dus wel voor honden zorgen. En het is verder rest een heel erg leuk team om samen mee te werken. Dus het is wat dat betreft een mooie kans om elke week even met honden bezig te zijn.
2: En is er in dat team nog ruimte als mensen thuis zitten te luisteren? Ze denken, nou, ik woon ook 3 oog achter, maar ik vind honden fantastisch. Misschien kan ik wel komen helpen.
3: Zeker, je kunt je altijd aanmelden. Op onze website kun je ook meer informatie vinden over wat we nodig hebben. Dus als je interesse hebt, komt zeker nog even langs. En dan kun je kijken of je ons kan helpen. We hebben naast de honden hebben natuurlijk ook nog een kattenafdeling. Dus ook voor de kattenliefhebbers is er altijd wel plek.
2: Dan zit ik me opeens af te vragen. Normaal gesproken rennen hier de honden rond. Maar die doen ook meer dan rennen, denk ik. Is er wel alle poep opgeruimd?
3: Nou, ze poepen inderdaad wel af en toe. Maar gelukkig hebben we daar alle de juiste spullen voor om dat weer op te ruimen. Maar ja, voor de rest is het ook gewoon een bos waar het ook gewoon kan blijven liggen. Dus mocht het niet altijd opgeruimd worden meteen, dan kan het ook gewoon een natuurlijke plek krijgen.
2: Dus als de kinderen thuiskomen vanmiddag en denken, wat ruik ik dan? Dan is het hier gebeurd.
3: Nou ja, het is een speelbos, dus ja, we staan niet voor dat ze schoon terugkomen. Maar over het algemeen valt het wel mee. Tot nu toe is het nog goed gegaan, dus ja. Ze zijn lekker aan het rondraffotten hier, dus ja.
2: Heb jij nou ook een favoriete hond dat je zegt, ja, die zit hier al een tijdje, maar ik ben echt helemaal weg van die hond?
3: Nou, ik moet zeggen, ik ben heel erg fan van Nina. Dat is echt een husky herder hond die echt een schat is. Maar ze heeft nu een huis gevonden. Dus wat dat betreft heeft ze een mooi plekje gekregen. En dat, ja, daar ben ik heel erg blij om. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een beetje verdrietig dat ze binnenkort een ander huis krijgt, ja.
2: Ja. Dankjewel. Elmar, je hebt het gehoord. Nina missen we dus een beetje. Maar verder is het hier echt hartstikke gezellig. En de kinderen die rennen allemaal rond. Die maken zich helemaal geen zorgen. Of er misschien hier en daar een poepje ligt.
0: Ja, ik merk het. Maar ik snap wel wat ze zegt. Het lijkt me heel gek dat als je maandenlang voor zo'n beestje zorgt. En dat beestje heeft dan uiteindelijk een mooi veilig thuis gevonden. Ja, dat toch aan de ene kant een beetje gek aanvoelt.
2: Ja, het is toch een beetje alsof je kind het huis uitgaat. Hè? Maar ik denk dat je ook wel altijd wel weet bij een asiel. Dat er toch wel weer nieuwe honden zullen komen. Dus er komt gewoon weer een nieuwe Nina.
0: Ja, ik heb overigens nog één brandende vraag. Ben wel even benieuwd of Floor dat kan beantwoorden. qua rassen, welk hondenras zit hier nou het meest of wordt het meest binnengebracht?
2: Ja, Nina, Floor, jij kan natuurlijk niet horen wat er gevraagd wordt. Maar is er nou een hondenras waarvan je zegt, ja, dat komt hier heel erg veel voor?
3: Nee, we krijgen eigenlijk wel van allerlei soorten honden hier. Dus het is heel erg afwisselend, ja. Het is niet één type dat meer komt dan andere, nee.
2: Multiculturele samenleving hier, Elmar.
0: Ja, van hele grote tot hele kleine. Ja, ik vind het wel bijzonder, Brigitte. En ik vind honden heel erg leuk. Het enige, ik zou dus geen hond nemen, omdat ik dan dus weet, oké, ik moet of heel vroeg 's ochtends eruit om dat beestje uit te laten. Mm-hmm. Maar ook heel laat, gisteravond kwam het echt met bakken uit de lucht. En in de wetenschap dat je dan dus nog eruit moet.
1: Ja, ik weet het, ja. Maar volgens mij zijn we alle twee een beetje kattenmensen, heb ik het idee, Elmar. En ik weet wel dat honden een stuk knuffeliger en gezelliger zijn dan katten, denk ik.
0: Nou, ik heb je toch wel eens verteld over die ene kat van ons. Die is bijna 7,5 kilo. Mm-hmm. Die is echt heel groot, is rood-wit. En dat is een soort knuffel. Die komt ook gewoon een paar keer 's nachts gewoon bij me liggen.
1: Oh, heerlijk. Ja, ik ken ook katten die dat dus gewoon niet doen. Die weten dat je bestaat, maar dat is ook het enige, zeg maar.
0: Ja, deze wil anderhalve week geleden toevallig teruggekomen van vakantie. Daar gaat hij op de bank staan. Dan maakt hij zich helemaal lang en dan moet ik hem optillen.
1: Ach, geweldig, ja.
0: En dan wil hij ook knuffelen en het enige wat je dan hoort is...
1: Ach, heerlijk,
0: dat spinnen.
1: Ja. Ja, ja.
0: Is echt wel heel erg lief.
1: Maar we hadden het over honden.
0: Ja, we zijn wat wijzer geworden over de honden hier in de dierenasiel. En nu Keiko, Khalid en Griffin.

0: De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus met de nieuwste van Rondé, die heet Oh My God. En daarvoor Keigo met Khalid en Griffin en Save My Love. Ja, Brigitte, het wordt eigenlijk steeds leuker. Weet je, iedereen is zo enthousiast en dan denk je bij jezelf van Oké, eigenlijk zou iedereen gewoon hier een kijkje moeten nemen. Het zij vandaag, het zij op een ander moment. Ja, om toch eens te overwegen, mits je er tijd en natuurlijk ook de financiële middelen voor hebt, om eens te kijken. Ja, past een diertje bij mij.
1: En ik hoorde zelfs net ook van een van de mensen die hier werkt, dat ze, zodra deze dag geweest is, die open dag, dat ze echt een piek zien in de aantal adopties van dieren.
0: Ja, dus eigenlijk die open dag die heeft nut vandaag, maar ook gewoon in de nabije toekomst.
1: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Echt heel erg bijzonder. En er werken hier allerlei mensen. Er zijn ook heel veel mensen vrijwillig. En een van die vrijwilligers is Talien. Zij is bestuurslid, oftewel de secretaris. En ook die moeten we hebben. Talien, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is altijd belangrijk. Hoe is dit dierentehuis op jouw pad gekomen?
2: Eigenlijk toen ik ruim 2 jaar geleden mijzelf met pensioen heb verklaard, dacht ik, ja, ik wil nog wel wat doen. En toen zag ik een vacature voor bestuurslid. En daar heb ik op geschreven. En daar waren we toen met 3 nieuwe mensen. En dus we konden allemaal geplaatst worden, zullen we maar zeggen. Dus sindsdien zit ik in het bestuur. En de vacature van secretaris was er. En dat ligt mij op zich wel.
0: En dan ben ik wel even nieuwsgierig. Wat houden dan exact de taken in? Ja. Wat doet een secretaris hier bij Stevenshagen?
2: Ja, wat doet een secretaris? Nou goed, wat doen we als bestuur? Misschien moeten we daarmee beginnen. Wij proberen de voorwaarden te scheppen waarop zowel de mensen als de dieren goed kunnen werken, goed kunnen verzorgd kunnen worden. Waarbij we gelukkig kunnen steunen op een heel goed team en een hele goede beheerder. Dus we als bestuurders kunnen we een beetje afstand houden. En zij doen eigenlijk, zij hebben de kennis. Zij trekken aan de bel van, hey jongens, hier hebben we nooit dingen nodig. Daar springen wij op in. En wat doet de secretaris? Nou, eigenlijk agenda maken, verslag maken. En voor een heel groot deel gewoon collega's achter hun kont aan zitten, dat ze dingen doen die ze hebben toegezegd.
0: Is altijd belangrijk.
2: Precies.
0: En als we dan gaan kijken, wat is nou hetgeen waar je het meest trots op bent?
2: Waar ik het meest trots op ben, is dat ze hier bij alle dieren kijken, wat is het karakter van het dier en waar past dat dier het beste. Dus dat ze echt heel goed kijken van, joh, hoe is de match van degene die het dier wil adopteren en het dier zelf. De nazorg die eromheen zit. Dat is één ding waar ik ook heel trots op ben, is hoe we afgelopen zomer met al die kittens omgegaan zijn. We hadden allemaal pleeggezinnen en echt, ik kan je melden, kittens zijn hartstikke leuk. En zeker als de moeder erbij is, maar er zijn een heleboel kittens worden zonder moeder binnengebracht. Ja, en dan moet je als pleeggezin echt gewoon goed aan de slag. En dan zie je ook dat het heel belangrijk is dat je kan terugvallen op hele goede medewerkers die voorwerk, nawerk, tussenwerk, midden in de nacht te bellen zijn, om hulp geroepen kan worden.
0: Ja.
2: Dus daar ben ik eigenlijk het meest trots op.
0: Voelt het eigenlijk een beetje als één grote familie?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, ja, je bent allemaal voor hetzelfde, hè? Je wil dierenwelzijn weer doen. En bedoel, kijk, in dat kader, ik ben hier bestuurslid, maar ik ben ook bijvoorbeeld bij dierenambulance en vogelasiel ben ik bestuurslid.
0: Oké.
2: Dus we proberen ook gewoon te kijken van, jongens, kunnen we die samenwerking beter krijgen? Kunnen we? En we zitten ook met alle gemeenten een beetje te porren van, jongens, kunnen we niet alleen maar die samenwerking bij de instellingen krijgen, dus de dierenopvanginstellingen, maar kunnen we dat ook op bestuurlijk niveau krijgen? Dat je gewoon met z'n allen afspreekt van, jongens, we moeten zorgen dat de taken die gemeenten hebben en die door ons uitgevoerd worden, dat die ook fatsoenlijk bekostigd worden, fatsoenlijk vergoed worden, dat we allemaal eens en eenduidig beleid daarin hebben. Dus dat is ook, zijn van die dingen. Ja, dat probeer ik ook voor elkaar te krijgen.
0: Maar ja, Talien, dat betekent dat jij wel een gigantisch grote liefde voor dieren moet hebben. Ben ik wel nieuwsgierig. Wat heb je dan zelf in huis?
2: Helemaal niets.
1: Oh.
0: Weet je dat ik dit eens ergens heb zien aankomen?
1: Ja?
0: Het antwoord ja.
1: Hoezo?
0: Nou, omdat zij zoveel passie heeft juist voor die beestjes en zo druk ermee is, dat ze er volgens mij helemaal geen tijd meer voor heeft thuis.
2: Oh, tuurlijk. Nee, we hebben heel af en toe een logeerhond. Ik heb een echtgenoot, die heeft helemaal niets met katten. Wat ik wel heel jammer vind. Maar ja, ik vind mijn echtgenoot nog net even liever.
0: Ja, dat snap ik.
2: Dus we hebben ooit wel eens cavia's gehad. Maar dat was ook niet zo'n vreselijk groot succes. Dus ja, en we zijn gewoon lang alle twee aan het werk geweest. Met kinderen die druk waren. Ja, dan is een hond gewoon niet handig.
0: En als bestuur zijn er bepaalde zaken waarvan je zegt, ja, daar lopen we echt tegenaan?
2: Waar we in de samenwerking, daar lopen we niet zozeer tegenaan als wel dat niet vanzelf komt. Daar moet je echt goed in investeren. Gemeenten zijn zich niet bewust dat ze hebben een plicht om dieren 2 weken op te vangen die zoek zijn. Nou, die hebben ze zowel aan de dierenambulance en vogelasiel als aan Stevenshagen toegekend. Maar de vergoeding van dit soort diensten, ja, dat komt echt lang. Dat komt niet uit. Dus dat zijn echt dingen waarvan je zegt, nou, dat is best een zorg.
0: Ja.
2: En dan hebben we hier bij Stevenshagen hebben we nog een dierenpension. Dus dan kan je nog een beetje, het een vangt het ander op. Maar zoals bij het vogelasiel is dat totaal niet het geval.
0: Dus maar zijn het dan vooral donateurs waar het geld vandaan komt? Of komt er wel ergens vanuit een gemeentelijk of een potje uit het Rijk?
2: De gemeente betalen. De gemeenten zijn verplicht. Die hebben een bijdrage per inwoner van hun gemeente. Dus wij krijgen, geloof ik, een kwartje. Wij krijgen hier iets van 50 of 60 cent per inwoner. Voor de vergoeding om in die 2 weken dat de gemeente de plicht heeft om een kat of een hond wat gevonden is op te vangen, om dat voor hen te doen.
0: En dekt dat de lading?
2: Nee, dat lekt de van geen millimeter.
0: Dus daar moet eigenlijk veel meer bij. Maar kunnen mensen dan zeggen, ik wil graag een donatie achterlaten? Ja. Of is eigenlijk de oproep aan de gemeentes, er mag gewoon structureel meer geld bij?
2: Zowel oproep aan de gemeente, er mag structureel meer geld bij. Maar natuurlijk ook altijd een oproep aan andere mensen van een donatie. Of wat we ook heel vaak zien is als mensen overlijden, dat ze, denk aan Stevenshagen in hun testament. En een legaat achterlaten. Dat vinden we ook altijd, vind ik altijd heel roerend.
0: Mooi.
2: Ja, dat is heel mooi.
0: Ja, echt heel erg bijzonder. Dan de laatste. Qua vrijwilligers, als bestuur ben je daar altijd druk mee bezig natuurlijk. Loopt dat goed of zeggen jullie, er zijn nog heel veel nieuwe vrijwilligers, welkom, en hoe kunnen zij zich aanmelden?
2: Ze kunnen zich altijd aanmelden. Op de website is er een plek waar je je kan aanmelden. Vrijwilligers zijn altijd welkom. We beschikken gelukkig wel over redelijk voldoende vrijwilligers. Maar echt, ik weet ook dat als iemand gaat verhuizen, dan kan die geen vrijwilliger meer zijn. Of als iemand opeens wel werk vindt. Want vaak wordt het ook gebruikt van, ik heb nu even geen werk, dus ik heb nu tijd. Dus men kan zich altijd aanmelden. Maar we zijn gelukkig hebben wij hier in Stevenshagen redelijk voldoende vrijwilligers.
0: Ah, het is mooi en vooral heel dankbaar, toch, Brigitte?
1: Ja, en daar bof je mee trouwens, je aantal vrijwilligers. Ja.
2: Ja.
1: Er zijn heel veel verenigingen en stichtingen die dit anders
2: zien.
1: Ja,
2: absoluut.
1: Inderdaad.
2: Nee, mensen hebben het gewoon heel erg druk. En gewoon te weinig tijd om ook nog dit te kunnen doen. Dus we zijn heel blij met al die mensen die dat wel doen.
0: Voordeel is dat de liefde voor dieren bij heel veel mensen heel groot is.
2: Ja.
0: Talien, dank voor de toelichting. En maak er nog een hele mooie middag van hier bij Stevenshagen.
2: Mijn hartelijke dank en jullie succes met de uitzending.
1: Hey, dankjewel.
0: Het is Central Plus. Great Expectation. Dit is Jenna Spyro.

0: Tayo Cruz en Ludacris met Break Your Heart. En ook Shanna Spyro, die hoorde je bij Centraal Plus, waar het inmiddels 3:05 is geworden op zaterdagmiddag 10 oktober. Hey, dat uur is echt voorbij gevlogen. We hebben het eigenlijk alleen maar gehad over dieren en nog eens dieren.
1: Ja, precies. Ja, leuk.
0: Echt onwijs leuk.
1: Zeker.
0: Maar het leuke vind ik dan weer, Brigitte, wat ik hier geleerd heb in de afgelopen 55 minuten. Iedereen is zo enthousiast en iedereen praat zo passievol over al die beestjes.
1: Ja, maar ook gewoon over het vrijwilligerswerk wat ze doen. Dat ze het ook echt gewoon zo graag zelf willen doen. Gewoon omdat ze zo'n dierenhart hebben, zeg maar.
0: Ja, wat ik dan misschien nog wat leukste vond, dat verhaal van Marloes van Wijngaarden, dat ze dus ook zeehonden verzorgt.
1: Zeehonden, ja, zo'n leuk verhaal.
0: Ik vind dat echt heel grappig, want het is compleet wat anders. Maar ik kan me wel voorstellen, als je dan toch die passie hebt voor die beestjes, ja, waarom niet dan ook gewoon zeehonden?
1: Ja, precies, ja. Maar het zijn geen leuke beesten, zei ze.
0: Nee, je moet ze niet aaien. De kans dat ze je bijten, die is
1: heel groot. Ja.
0: Hey, ik vond het leuk dat je erbij was.
1: Ja, dankjewel dat ik erbij mocht zijn.
0: Zometeen Robert Beursen.
1: Yes.
0: En dat is dan het laatste uur live op Radio en TV van Centraal Plus, dat we hier zijn bij Stevenshagen in Leiden. Betekent dus ook dat je nog een uurtje hier naartoe kan komen om eens te kijken wat ze hier allemaal uitspoken. Je kan wat dieren aaien, je kan wat workshops meemaken. Zometeen onder andere gaat het nog over katten. Nou, ik weet dat Robert ook een grote kattenfan is. Die heeft er volgens mij 3 of 4.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Kijk hem even met de schuin oog aan.
1: Drie
0: stuks, dus dat gaat helemaal goed komen. Ook gaan we het hebben over een dierenverzorger. En we gaan de dag even evalueren om eens te kijken, ja, wat is er nou precies allemaal gedaan? Hoeveel bezoekers zijn er geweest? En wat waren de hoogtepunten van deze zaterdag 10 oktober?
1: Dat zijn er veel, denk ik.
0: Heel veel, ja. Dat weet ik bijna wel zeker. Ik wens je een fijn weekend en dit is de nieuwste van Somjeu. On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds or it blinds me?

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Taylor Swift en Patient Zero. En daarmee is het laatste uur van de live-uitzending hier op de open dag van het asiel in Leiden, Stevenshagen, van start gegaan. Tot 4 uur ben ik bij je, Robert, hier op de radio. En ik ga straks praten met de kattenverzorger. En ik heb een hele speciale band met de kattenverzorger, Marlies. Want ik heb thuis 3 katten en die komen alle 3 uit het asiel. Dus Marlies en ik hebben elkaar al vaker gesproken. En ik ben altijd degene die met een kat weggaat. Dus wie weet hoe dit gesprek gaat aflopen deze keer. Ik heb nog wel plek voor een 4de kat. En natuurlijk ook Eline van de Eikel, daar gaan we ook mee spreken. De beheerder van Dierentehuis Stevenshagen. Ik ga terugblikken hoe de open dag tot nu toe geweest is. Als ik naar buiten kijk, dan denk ik, nou, ik snap het wel. Volgens mij is het een groot succes, maar ik wil dat ook nog even van haar horen. Kortom, dit wil je niet missen. Blijf gewoon luisteren en kijken, want we zijn ook live te zien bij Centraal Plus op tv. Naar de live-uitzending, live vanaf de open asieldag. De open dag hier bij Dierenasiel Stevenshagen.

0: Sam Fender en Olivia Dean. En daarvoor de Clean Bandit en Mabel en TikTok. En we zitten nog steeds live hier op de open dag, de open asieldag bij Stevenshagen, het dierentehuis en het asiel. En ik heb de eer om tegenover mij te hebben kattenverzorgster Marlies. Marlies, welkom!
1: Hallo!
0: Ja, wij gaan al heel ver terug. Want ja, ik vertelde net al, ik heb 3 katten. En de oudste daarvan die is inmiddels 17, Goofy. En die heb jij ook bij mij geplaatst.
1: Ja, Ajax.
0: Ja, hij heette eigenlijk Ajax.
1: Ja, het eerste wat ze deden in het Feyenoord huishouden was de naam veranderen.
0: Ja, sorry, nog steeds. Goofy, als je luistert thuis, sorry dat we je naam veranderd hebben omdat je naar een voetbalclub genoemd was. Dat is inderdaad het moment waarop ik bedacht had, het was eigenlijk niet waar, dat ik al mijn katten naar Disney figuren wilde noemen. Daarna hebben de andere katten er wel last van gehad, want daarop volgden nog Zazu en Figaro. En dat zijn ook allemaal Disney figuren. Hey Marlies, jij bent al een hele tijd kattenverzorger hier in het dierentehuis. Hoe lang?
1: 18 jaar.
0: 18 jaar, waarom ben je dat gaan doen?
1: Ja, dat vraag ik mezelf. Nee hoor. Ik deed de dierenverzorgingopleiding.
0: Ja.
1: En daarna heb ik een jaartje in Griekenland gewoond. Toen kwam ik terug en het was hier een vacature vrij. Toen dacht ik, nou, dan ga ik dat een jaartje doen en dan ga ik weer verder kijken. Nou ja, dat is 18 jaar geleden. Ja, ik ben niet weggegaan.
0: Nee, en in Griekenland had je allemaal zwerfkatten gezien. En dacht je, ik wil in Nederland in ieder geval iets voor katten doen die buiten wonen.
1: Ja, niet eens zozeer. Ik was meer met de wilde dieren bezig. Dus het was gewoon meer van, hey, een dierenfacture in mijn eigen lijden. Ja, daar moet ik op reageren. En ik wist eigenlijk nog niet zo heel veel van katten. Maar ik mocht hier toch aan werken.
0: Ja.
1: En nu ben ik wel echt dol op katten.
0: Hoe ziet een werkdag van jou eruit?
1: Je
0: komt 's ochtends binnen. En dan?
1: Ja, je zorgt eerst samen met een fijne groep vrijwilligers dat alle katten eten krijgen. Dat je checkt of ze gezond zijn en zo niet. Dat je zorgt dat ze medische verzorging krijgen. Tussendoor veel contact met mensen die een dier willen of juist niet meer voor een dier kunnen zorgen. Contact met de dierenarts om te zorgen dat ze allemaal gezond zijn. En dan ook katten op internet zetten om op die manier op zoek te gaan voor een nieuw baasje voor ze.
0: Ja, wat mij nou het allerlastigste van jouw werk lijkt, dat ik had er net ook weer last van. Ik had mezelf voorgenomen, loop niet door die gang waar al die kittens zitten. En toch heb ik het gedaan en dan zie ik ze allemaal op elkaar liggen in een mandje. En dan denk ik, oh, ik wil ze allemaal mee naar huis nemen. Hoe doe jij dat? Hoe voorkom jij dat je aan het eind van de dag je auto vol laat en dat je alle katten mee naar huis neemt?
1: Nou, heel af en toe neem ik ook wel wat pleegkatjes mee naar huis. Maar over het algemeen, ik ben hier vaker dan thuis.
0: Ja.
1: Dus ik kan beter dan hier met kat knuffelen dan thuis zitten ze alleen maar alleen als ik een kat neem.
0: Ze zijn eigenlijk beter af.
1: Ja, bij mij wel. Maar ik mag ze natuurlijk ook zelf kiezen waar ik ze ga herplaatsen. En ik weet ook dat het herplaatsen goed gaat. En tuurlijk, de ene kat zit wat langer dan de andere kat. Maar over het algemeen vindt elke kat hier een fijn nieuw thuis.
0: Nou, je hebt het nu over herplaatsen.
1: Ja.
0: Dat is ook iets waar jij heel goed op let. Hè? Het is niet zo dat als je hier binnenkomt en je zegt, nou, doe mij die kat maar, dat je hem gewoon mee mag nemen en dan is het geregeld. Jullie letten echt wel op waar een kat terechtkomt en ook daarna blijf je nog het proces volgen.
1: Klopt, ja. Nee, we zeggen altijd, we plaatsen van het oogpunt van het dier. Hè, dus het dier moet er daar gelukkig worden. En inderdaad, na zo'n plaatsing gaan we ook op bezoek, op nakontrole of nazorg. Om nog even te kijken hoe het thuis gaat.
0: En gebeurt het dan ook wel eens dat je denkt, dit gaat helemaal niet goed, we nemen hem mee terug?
1: Nou, het komt natuurlijk wel eens voor dat ze terugkomen. Hè, of de andere kat in huis die denkt, van, ja, dat gaat niet, of allergie. Maar het is eigenlijk altijd wel in overleg met de eigenaren.
0: Ja, en soms dan valt het ook mee. Want als ik weer even terug naar mezelf ga. Mijn jongste kat, die heb ik meegenomen. Toen werd er eigenlijk al gezegd, nou ja, je hebt al 2 katten. Ik weet niet zeker of dit wel goed gaat. Ga het proberen, maar ze is wel heel fel.
1: Ja.
0: En eigenlijk vanaf dag 1 gaat het bij mij gewoon prima.
1: Ja,
0: dus
1: nee.
0: Dus het kan ook wel gewoon.
1: Het kan absoluut, ja. Absoluut. En soms zeg ik ook, ik weet het gewoon niet. Hè? Een kat is in het asiel niet altijd helemaal zichzelf. En dan is het voor mij ook niet makkelijk om te zeggen hoe ze in een nieuw huis zullen zijn. Dus soms moet je ook een soort risico nemen van ja, en dan hopen dat het goed gaat. En dan is het ook heel fijn als het goed gaat.
0: Ja. Heb jij nog een droom, een wens waarvan je zegt, nou, ik ben nu al 18 jaar kattenverzorger, maar als ik met pensioen ga, wat nog heel lang duurt, dan wil ik wel dat dit bereikt is?
1: Nou, in ieder geval minder katten. Deze zomer is ongelooflijk druk geweest in alle asielen in Nederland met de kittens. En dat baart me wel zorgen. En ik hoop wel dat mensen echt gaan beseffen, steriliseer, kastreer je dier. En het zou fijn zijn als er uiteindelijk minder asieldieren zijn. Want nu gaat het alleen maar elk jaar meer. En dat is niet wat we willen.
0: Dankjewel. Marlies Knoppert, de kattenverzorger van Dieren Thuis. Steven Zagen hoorde je hier bij onze live uitzending. Live vanaf, vanaf de open dag eigenlijk van het Dieren Thuis. Wij gaan door met Calvin Harris en Dua Lipa. Dit is Potion bij Centraal Plus.

uit de jaren 90. TLC met No Scrubs. En het is al bijna 3:30. Het laatste 3:30 gaat al bijna starten van deze live uitzending hier bij de open dag bij Dierenasiel Stevenshagen. En Rudo die gaat straks met de wandelzender heen en weer lopen. En hij gaat in gesprek met Annika Ouwehand. En zij is dierverzorger bij dit dierentehuis. En zij is helemaal gespecialiseerd in konijnen. En ze speelt vandaag een keutelquiz. Nou, ik maak mij helemaal gek. De keutelquiz, ik wil er alles van weten. Ik ben heel benieuwd. Je gaat het over een minuut of 6 horen hier in deze uitzending. Na de Imagine Dragons en Bad Liar.

0: Imagine Dragons, een bad liar hier bij de live uitzending op de Opa Dag van het asiel Stevens Hagen. En Rudo, als het goed is, sta jij bij een dierenverzorger, klopt dat?
1: Nou, als het goed is, heb je mij in de stromende regen naar buiten gestuurd, klopt dat?
0: Ja, dat klopt, ja, dat heb ik gedaan, ja.
1: Het wordt echt even noodweer nu in dat laatste half uurtje van de Opa Asieldag hier bij het dierenthuis. Ja, en ik sta hier bij een van de kraampjes, ik sta bij Annika. Ja, Annika, jij staat hier al sinds vanmorgen 10 uur met een quiz.
2: Ja, klopt, met de keutelquiz over de konijnenkeutels van onze konijnen.
1: Ja, nou staan we bijna op het einde natuurlijk van de dag. Dus we kunnen voor televisie wel eventjes een stukje van die quiz spelen, toch?
2: Ja hoor, geen probleem. Ja?
1: Nou, kom maar op, wat gaan we doen?
2: We hebben 3 vragen. Dit is vraag 1. En dat is eigenlijk hoeveel keutels een konijn per dag produceert.
1: Ik denk dat dat antwoord B is. Ik denk rond de 100.
2: Achterop staat het antwoord. En dat is helaas niet goed. Het zijn er meer.
1: Dan is het antwoord C.
2: Klopt. Ja, meer dan 200 keutels.
1: Oké, en wat wil je nog meer van me weten? Tenminste, niet als dat ik er heel veel van af weet. Maar...
2: Hebben we vraag nummer 2. Wat is het belangrijkste voor een konijn om per dag te eten? En hebben we 3 opties. Is dat hooi, brokken of wortels?
1: Dan ga ik voor antwoord A, hooi.
2: Helemaal goed. Dat is het goede antwoord.
1: Kijk, daar ben ik heel blij mee. Nou, kom dan ook maar gelijk door met de laatste vraag natuurlijk. Het is de keutelquiz, Robert.
0: Ik vind het echt rete spannend.
1: Denk me vooral even met me mee, hè, met de laatste vraag. Wat is de vraag?
2: De vraag is, konijnen produceren ook een ander soort keutels. En daar doen ze iets speciaals mee. En wat doen ze daarmee?
1: A, hij eet ze op. Robert, jij mag hier het antwoord op geven. Ja. B, hij maakt er een ketting van.
0: Ja, dus een genaamde keutelketting. Ja.
1: Of C, hij laat een berichtje achter.
0: Ja, nou, ja, nee, ik weet hem al.
1: Hij eet ze op, hè?
0: Ja, eet ze op.
1: Nou, hij eet ze op, zeggen
2: we. Dat klopt helemaal. En dat doet hij om extra voedingsstoffen binnen te krijgen.
1: Nou, misschien kun jij dat ook proberen, Robert, vanavond. Ja. Voor wat extra voedingsstoffen.
0: Ik heb net een patatje op, maar stel dat ik vanavond nog trek heb als ik op de bank zit. Ik vind het een goeie. Komt halen.
1: Wat is dit?
2: Een zakje konijnenkeutels als beloning.
1: Nou, we kijken eens, deze krijgen we mee naar huis. Een zakje konijnenkeutels, maar deze kunnen we wel echt opeten.
2: Die kunnen jullie opeten, inderdaad. Ja.
1: En krijg je een beetje leuke reacties dan hier, terwijl je de hele dag zo hier staat?
2: Zeker. Iedereen is vrolijk, iedereen is gezellig. En ze komen voor het goede doel. Ja,
1: en als we dan hier kijken, want ik zie hier bijvoorbeeld ook nog lijnzaadbrokjes. En dit kan je dan kopen voor je konijn hier.
2: Klopt, ja. Dan kan je je eigen konijn mee verwennen. En elk konijn wordt er eigenlijk blij van.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, ik word er ook blij van. En als we hier kijken, deze mensen die hebben nog een chocola. Er zijn hondenspulletjes te krijgen. Er is van alles en nog wat. En ondertussen gaat de zon ook weer schijnen. Dus ik ga op een bankje met dropjes op eten.
0: Ik zou dat zeker doen, Rudo. Dankjewel voor je bijdrage. En wij gaan door met muziek. Dit is Bruno Mars en Treasure.

Nou, wij zijn ook zeker nog niet ready. My body isn't ready, zong Somber. En het is hier 4:10 bij de live-uitzending. Hier live vanaf Dierentehuis Stevenshagen. Allemaal in het kader van de open dag. We zijn er de hele dag bij geweest. En er is hier zoveel gebeurd. En je hoorde net ook Rudo, die deed een speciale konijnenkeutelquiz. En hij had ook nog de vragen goed beantwoord. En heeft een zakje keutels meegekregen. Ik weet niet wat ik daar verder van moet denken. Maar als ik maandag een zakje keutels op de kantoor zie liggen, dan weet ik genoeg. Je hebt het gemist als je er niet bij bent geweest. Maar volgend jaar hebben ze weer een open dag. Maar wat het leuke is van het asiel is dat het hele jaar natuurlijk geopend is. En dat ze ook het hele jaar vrijwilligers kunnen gebruiken. Strakjes ga ik terugblikken op de dag met Eline van de Eikel, de beheerder van het dierentehuis. En ook met Suzanne, die hier voor de communicatie alles regelt. En dus ons hier ook eigenlijk neergezet heeft. Maar eerst is dit nog muziek van Cake by DNCA. En het liedje heet Cake by the Ocean. Zijn die konijnenkeutels, hè? Dan ben ik altijd een beetje afgeleid.

0: Nou, kijk, bij The Ocean, dat is hier niet aan de hand. Maar het is wel een gezellige beestenbende. Hier in de studio aangeschoven een hond en een kat. En ook nog de beheerder Eline. En ook nog Suzanne, die vandaag, ik kan wel bijna zeggen, alles georganiseerd heeft. Wat een gezelligheid hier. Ja. Eline, laat ik met jou beginnen. Mm-hmm. Hoe was het vandaag?
1: Het was ondanks de misschien niet al te gunstige weeromstandigheden wel nog steeds heel druk.
0: Ja.
1: Dus heel fijn. Heel veel mensen gezien, gesproken. De kraampjes stonden echt continu vol. Dus dat was ook wel leuk om te zien dat echt alle kraampjes druk bezocht werden. En ook binnen op de afdelingen overal... waren mensen toch heel benieuwd hoe het er nou precies uitziet bij ons.
0: Ja, ik zie dat de hond en de kat... Hebben die eigenlijk een naam ook?
1: Tom en Jerry noemen we ze vandaag.
0: Tom en Jerry, oké.
1: Okay. Is het daarmee eens?
0: Ja, ze staan allebei bij de microfoon. Dat betekent dat jullie ook geluid kunnen maken.
2: Ja. Oef, oef.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Een beetje geluid.
0: Je hebt een kitten die iedereen wil hebben. Ja. En je hebt zo'n oude, zagrijnige kater. Ja, zo gaat dat. Ik heb er thuis ook een paar. Suzanne, als jij terugkijkt op vandaag, was dit nou een mooie promotie voor de Dieren Thuis?
3: Ja, dat was het zeker. Het is vanaf het begin af aan eigenlijk doorlopend druk geweest. Overal waar ik maar liep, stonden de mensen. Soms op plekjes zelfs rijen dik. Dus ja, echt fantastisch dat mensen in zulke grote getalen zijn gekomen hier naartoe. Dus daar zijn we super blij mee. Ik hoop dat we goed hebben kunnen laten zien hoe we hier voor de dieren zorgen. En je zei het net al even, de organisatie van dat het goed loopt. Dat is ook een compliment naar het hele team toe. En alle vrijwilligers die zich vandaag ook hebben ingezet.
0: Ja. Eline, als er nou één boodschap is die je vandaag mee wil geven aan iedereen, wat is die boodschap?
1: Ja, nu heb je gezien hoe het er in een asiel dus uitziet. En wij zijn maar één asiel. Er zijn er nog zoveel in Nederland. Dus ben je benieuwd hoe het nou in andere asielen werkt? Ga vooral langs, ook als je hier niet uit de buurt komt. Kijk eens in je eigen regio wat daar voor asiel zit. En wat voor dieren daar ook vooral natuurlijk... uiteindelijk zitten, mocht je geïnteresseerd zijn in een asieldier of een dier.
0: En als je vandaag hebt rondgelopen en je denkt, ja maar dit is leuk, hier wil ik best wel zo eens in de zoveel tijd even een middagje honden uitlaten of katten verzorgen of de konijnenkeutels opruimen. Ja. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig?
1: Altijd. We hebben altijd extra handen. Kunnen we altijd gebruiken. Volgens mij hebben we vandaag ook weer heel veel aanmeldingen gehad voor nieuwe vrijwilligers. Dus dat is alleen maar leuk. En dan nodigen we mensen heel graag uit voor een kennismaking. En te zien hoe we ze in kunnen roosteren inderdaad.
0: Zijn er ook nog dieren geplaatst vandaag?
1: Nou, niet geplaatst, maar er zijn wel heel veel aanmeldingen. Er zijn vooral het hondje Moos was vandaag favoriet. Dus die heeft zich goed uitgesloofd voor alle mensen in de trainingsruimte en in de kennel. Dus ik geloof dat die wel een plekje heeft gevonden na vandaag.
0: Nou, wij gaan dan afsluiten, denk ik, deze live uitzending. We gaan nog wat muziek draaien en dan zit het er echt op. Dan gaan we terug naar de studio. Ik durf het bijna niet te vragen, maar Tom en Jerry, kunnen jullie het geluid nog één keer maken?

0: We gaan er helemaal zen uit. Shola Ama hoorde je met You Might Need Somebody hier bij Centraal Plus live. Niet vanuit de studio, maar vanuit de mobiele studio bij Dierenthuis Stevenshagen, waar we vanochtend zijn begonnen met uitzenden en daar nog steeds druk mee bezig zijn. Nog eventjes, nog een minuut of vijf en dan zit het erop, deze live uitzending. En allemaal omdat wij gewoon bij de open dag van Dierenthuis Stevenshagen aanwezig zijn geweest. Je hoorde net de beheerder Eline al even terugblikken. Het was nog nooit zo druk, ondanks dat het weer alle kanten op ging. Regen, zon, alles is voorbij gekomen. Nou ja, dat weet je ook als je naar buiten hebt gekeken. Maar het mocht de pret niet drukken. Het was hartstikke druk en dus een groot succes. Ik ga muziek draaien tot 4 uur. En ik zou zeggen, geniet lekker nog van Centraal Plus. Blijf gewoon luisteren. En wij spreken elkaar ooit binnenkort wel weer op de radio.
1: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp is de vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
3: Meer voor jou.
4: Een hele goede middag met onze Belgische vriend deze week op 30.
0: Centraal Plus. Dit is Erwin.

Vijf plekken gezakt deze week naar nummertje 30. We hebben het over Lost Frequencies en zijn Live It All. Stond ermee 14 weken in de lijst. En deze week klompt hij zich vast aan de rand van deze lijst. Bang om eraf te vallen. Zou zomaar volgende week eens een keer geweest kunnen zijn voor het laatst. Ik zeg een hele goede middag. Zaterdag 10 oktober, oftewel 10-10. En welkom bij een nieuwe aflevering van De 30. En niet live vanuit Stevenshagen. Nee, daar kwamen de rest van mijn collega's vandaag vandaan. Nee, ik zit gewoon in de studio in Leiderdorp. Met natuurlijk ook vandaag weer een knap rijtje. Ik heb 10 stijgers voor je, 13 zakkers. Ik heb 4 plakkers en 3 nieuwe. En de hoogste daarvan die vinden we pas na het eerste overzicht. Verder treffen we 14 X Plus tracks aan. En de nieuwe daarvan die maak ik zo rond 10 over half 7 aan je bekend. En verder natuurlijk ook de nieuwsfeiten, de concertagenda en de verjaardagen van deze 10e oktober. En nu gaan we ruimte maken voor Bente en Newgel op

Wat een goede plaat, deze nieuwe van Bente. Parachute heet hij. Vorige week binnen op 30, deze week 2 plekjes door naar 28. En ik hoop eigenlijk voor haar dat het een hele, hele grote hit gaat worden. Want ik vind het een hele mooie plaat. En ik hoop jullie met mij. Steun deze plaat. Draai hem vaak. Spotify hem veel. En wie weet komt hij dan een stuk hoger in deze lijst terecht. Want ik gun haar een plekje toch bij, in ieder geval in de top 10. Nieuwe dus van Bente heet Parachute. We hebben deze lijst ook 3 binnenkomers, heb ik jou verteld. Dat betekent dat ik ook even afscheid moet gaan nemen van een aantal platen. Welke platen hoor je niet meer terug? Nou, onder andere deze.

zijn Robin Schulz en Watermat en Take It Slow. Verdween na 6 weken in het afvoerputje. Ja, weg is die. Ja hoor. En welke plaat hoor je nog meer niet? Deze niet. Weken lang konden we genieten van deze plaats. Bebe Rexha met Faithless en New Religion. En ook die plaat hoor je niet meer terug. Leo, en welke nog meer niet? Deze. Nou, ik hoop dat je deze herkent. Stond maar 2 weken totaal in de lijst. Was de nieuwe van Avina Michel. Het Pinky Swear. Ook die hoor je niet meer terug. Nee, dat betekent dat we hebben afscheid genomen van deze 3 platen. Er komen wel 3 lekkere weer voor in de plaats terug. En daar zijn we nog niet aan toe, want we hebben eerst nog Rosé voor je op 27.

18 weken lijst. Staan ze in de lijst deze? 18 weken lijst. Nee, 18 weken in de lijst deze. Jonas Blue in My Life. En deze week zakken ze van 22 naar 26 met Edge of Desire. En daarvoor tweede week notering voor Rosé op 27. Jordan met New Trick. En je herkent de muziek al een beetje. We zijn toe aan de eerste binnenkomer in de lijst. En misschien is het wel hun persoonlijkste comeback ooit. De nieuwste hit heet Pijnstiller, wat de pijn ook stiller maakt. Heel mooi gevonden van Suzanne en Freek. Het nummer komt van hun nieuwe album met dezelfde titel. En zij zijn vandaag de eerste binnenkomer. Heel nederig als eerste deze week binnen in de lijst. De plustrack van afgelopen week gaat ongetwijfeld heel hard straks. Nieuw op 25, Suzanne en Freek. Ja!

0: Net zo 24 als vorige week deze plaat van Topic samen met Becky G en Sorry Papi. De 30.
1: Nieuwsfeiten van.
0: De dag van vandaag is 10 oktober. Dag 283 en nog 82 dagen te gaan. Dan staan we met z'n allen weer aan de champagne. Oh, lekker zeg. En vandaag in 1970 scoort Neil Diamond zijn eerste Amerikaanse nummer 1 hit. En dat deed hij met deze plaat.

was de Amerikaanse nummer 1 in deze. Toch grappig. Neil Diamond was allemaal in 1970, zo klonk het ook. En 10 oktober 1995 was een bijzonder jaar voor de Amerikaanse band No Doubt. Want op deze datum kwam hun album Tragic Kingdom uit. En daar stond toch een wereldhit op, dat wil je echt niet weten.

Natuurlijk was dat Don't Speak, 1995. En vandaag in 2007 doet de band Radiohead iets heel bijzonders. Ze brengen namelijk het album In Rainbows uit. En het bijzondere daarin is dat de fans zelf mochten bepalen wat ze voor het album zouden willen betalen. Ofwel, pay what you want. En op 10 oktober 2011 brengt Lana Del Rey haar single Videogames uit. Een beetje jammer dat die plaat dan niet bij ons in het systeem staat. Want dat is toch echt een wereldwijde doorbraak geweest voor haar. Maar ik vind het wel een hele mooie plaat. Ik kan hem alleen helaas niet voor je draaien. En dat was dus vandaag in 2011.

Vier plekken gaan ze achteruit naar 23. Deze Karol G en Bruno Mars en Still. En daarmee staan ze 8 weken totaal in de lijst. Ja, dat betekent dat we toe zijn aan een nieuwe binnenkomer in deze lijst. Want zij begint een programma. Er zijn er 3 weg. Moeten er ook 3 voor terugkomen. En we hebben er pas 1 gehad. Dus het wordt hoogste tijd om weer 1 aan je te gaan voorstellen. Samuel Welte, hij is pas 20. En hij brak vorig jaar door met deze enorme banger. Echt hoor. Daarmee zet hij zich natuurlijk direct op de kaart. Nou, Russo, die kennen we vooral als muziekproducent en YouTuber. Maar ja, hij scoort wel steeds vaker hits, waaronder ook bijvoorbeeld Ushuaia. En nu hebben de twee elkaar gevonden in een lied, ja, waarbij de 2 mannen verliefd zijn op hetzelfde meisje. Maar dat kan helpen in plaats van dat ze elkaar concurreren. Ik zeg nieuw op 22, dit is Boom! Nieuw op 22.

0: Gisteren kwam het nieuwe album uit van de mannen. Keep the Fire On. En daar staat ook dit nummer op. En volgende maand staan ze heel vaak in Ahoy, deze direct. Joris met My Friend op 21.
1: De 30. Overzicht.
0: Eerste 10 nummers gehad, betekent tijd voor het uitgebreide overzicht. We begonnen met zakken. De 5 plekken verlies waren er voor Last Frequencies en Live It All. En Yugel, Ima Angel en Ultranate gaan 5 plekken achteruit ook. Zij gaan naar 29 met Moving to the Sun. 2 plekken winst zijn voor Bente op 28 met Parachute. En Rosé en New Trick gaat 1 plekje voorwaarts door naar 27. Vorige week 22, nu 26. Jonas Blue in My Life en Edge of Desire. En de eerste binnenkomer vonden we op 25. Suzanne Freek en Pijnstiller. De 24 vorige week, 24 deze week, is voor Topic en Becky G. En Sorry Papi. En Carol G en Bruno Mars zakken 4 plekken naar 23 met Still. Tweede binnenkomende lijst op 22. Samen met Welte, samen met Rousseau en Boom. En zojuist weer gereikt nummer 21 van vorige week is ook deze week 21. Oftewel Direct en My Friend. En DJ Goya die komt uit Roemenië. Heet officieel Ovidiu Marius Goya. Het nummer ging viral door platforms als TikTok. En doordat K-pop groep Twice het nummer posten. En daarna kwam er een remix met Jason Derulo en de Braziliaanse Melody. De clip is inmiddels meer dan 60 miljoen keer bekeken. Alsnog is het kortste nummer uit de hele lijst met zo'n 2 minuten. En daarmee dus ook deze week

0: 13 weken genoteerd en 4 plekken gezakt deze week naar 19. Alex Warren en zijn Passenger.
1: De 30. Concertagenda.
0: Nou, kom maar door met die rondzingende microfoons. Eens even kijken wie er vandaag om op welke podia staan de komende week, moet ik zeggen. Nou, laten we vandaag beginnen. Robin Hessen staat in de muziekgieterij in Maastricht. Dat is vlakbij huis voor hun. En IOS, de mannen treden ook weer op. Zij staan vanavond in de Metropool in Hengelo. Morgen dan, zondag 11 oktober, vinden we Vrouwtje in de Melkweg in Amsterdam. En Janne Schra in het Paard in Den Haag. En de Strokes, die doen dan de Ziggo in Amsterdam aan. Maandag 12 oktober, Galit in AFAS Amsterdam. En Devin de Groot staat dan in 013 Tilburg. Dinsdag de 13e vinden we Tyler in AFAS Amsterdam. En Piet Murray in het Muziekgebouw in Eindhoven. Woensdag 14 oktober, Brian Adams in de Ziggo in Amsterdam. En Young Thug, die vinden we dan in AFAS Amsterdam. Ronde staat in Doorn Roosje in Nijmegen. En Mo vinden we die avond in het theater in Sneek. Donderdag de 15e dan. Sherry-Anne staat in Nobel in Leiden. Of Nobel in Leiden. Niall Horan vinden we in de Ziggo in Amsterdam. En Eloy Youssef die staat in de Stadshoorzaal in Leiden. Vrijdag 16 oktober dan. Dotan in het Paard in Den Haag. Raccoon vinden we dan in AFAS Amsterdam. Flair in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En Douwe Bob in 013 Tilburg. En als laatste die vrijdag de 16e dan. Niels Geuzebroek in Bibelot in Dordrecht. We zijn er hoor. Het was een hele lijst deze keer. 18 deze week, Bruno Mars, hier is On My Soul.

0: Miley Cyrus op 17. Haar album Bass Plus Suede is historisch gezien eigenlijk een enorme tegenvaller.
1: Ja.
0: Vorige week kwam het album in de Billboard 200 namelijk binnen op nummer 1. En deze week zakte het album direct naar nummer 157.
1: Ja,
0: dat is de hardste zakker ooit. Nou, dat is niet helemaal waar. De hardste zakker ooit was This House Is Not For Sale van Bon Jovi. Dat komt uit 2018. Dat zakte ooit, dat kwam binnen op nummer 1. En daalde toen de tijd naar plekje nummer 169. Ja, Miley Cyrus dus deze week bij ons wel één plekje winst. Vorige week 18, nu door naar plekje nummer 17 in de 30. Daar luistert hij naar tot 7 uur met de lekkerste hits van dit moment. En er hoort deze man ook bij. Vorige week 20, nu 16. Alex Warren.

0: Staat totaal 22 weken in de lijst. En deze week gaat hij twee plekken achteruit. Zakt van 13 naar 15 deze. Jugel en Soltau en Jamaican. Bam, bam. Ik heb een heel klein beetje tijd over op de klok. Kijk even, dan zie je dat het 2,5 minuut voor 6 is. Kunnen we nog wel even een tipje draaien. Ik liet hem vorige week al even aan je horen. En nu ga ik hem echt helemaal voor je draaien. Deze week als...
1: De derde.
0: Nee, deze.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij beginnen september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De 30.
3: Meer voor jou. Welkom in de tweede uur van de 30. Ik zeg een hele goede avond.

Ik vraag me af. Zou deze plaat ook gesponsord zijn door het dierenasiel Stevenshagen? Zou dat kunnen? Deze plaat is mede mogelijk gemaakt door dierenasiel Stevenshagen. Zou zomaar kunnen. Ja, ik bedoel, Cat's Eye Animal. Nou, het paste er allemaal precies in. Deze week twee plekken voorwaarts. Door van 16 naar 14. En daarmee staan ze 11 weken totaal in de lijst. Je luistert naar uur nummer 2 van de 30. Ik ben bij je tot 7 uur met de 30 lekkerste van dit moment. Even kijken naar de top 3 van vorige week. Op 3 vonden we Shakira en Burna Boy en Die Die. Op 2 Sienna Spyro en Great Expectation. En de pole position was vorige week voor de tweede week op rij voor Ella Langley en Chosen Texas. Country rules the world. In dit uur natuurlijk ook de verjaardagen. Wie zijn de jarig op deze 10 oktober? Nou, ik heb er toch nog een paar weten te vinden die vandaag hun verjaardag vieren. En natuurlijk ga ik mij bekendmaken de nieuwe plustrack voor de komende week. Die hoor je zo rond 7:10. Nou, dan heb ik je genoeg verteld, denk ik. Snel terug naar de lijst. Vorige week 11, deze week 13, another and 50.

denk persoonlijk, een van de betere platen die hij ooit gemaakt heeft, deze Douwe Bob. Opgenomen in Nashville, nou, dat kun je denk ik wel horen. En deze week gaat hij twee plekken voorwaarts door naar plekje nummer 12 met Note to Self. En mocht je jou vragen of Douwe Bob misschien interesse heeft om mee te gaan doen aan het Songfestival? Nee, dat heeft hij niet. Hij zegt, ik sta er totaal niet achter. Ik vind het zelf op dit moment veel te politiek geladen. Al dus Douwe Bob. En dit is nummer 11 deze week. Natuurlijk is die film Roxy Dekker. Je hoort hem met Bare Minimum.

0: misschien is ze niet de beste zangeres van Nederland, maar in ieder geval wel de gezelligste. Ik heb haar gezien bij de streamers, daar is ze tegenwoordig ook lid van. Ik moet zeggen, het is echt een ongelooflijk leuke verschijning op het podium. En ze doet het ook ontzettend leuk met het publiek. Deze Roxy Dekker op 11.
1: De 30. Overzicht.
0: We hebben 10 gehad, even doornemen. De nummers 20 tot en met 11. Op 20 als de hoogste binnenkomen voor DJ Koya en Michiko. En Alex Warren, hij zakt 4 plekken deze week naar 19 met zijn Passenger. En Bruno Mars gaat ook achteruit. Hij zakt van 17 naar 18 met On My Soul. Vorige week 18, deze week 17. Een plekje winst dus voor Miley en Bass Persuade. En Emerald Eyes van Alex Warren gaat 4 plekken door naar voren. Stijgt van 20 naar 16. En nu wel een Solto. Zakt 2 plekken van 13 naar 15 met Jamaican Bam Bam. Cat's Eye and Animal gaat 2 plekken voorwaarts van 16 naar 14. En vorige week 11, nu 13, Another. En 54 Ultra en Talk to You. Douwe Bob, ook lekker bezig. Vorige week 14, nu 12 met zijn Note to Self. En Bare Minimum van Roxy Dekker, die gaat 5 plekken achteruit. Stond vorige week nog 6 en deze week gezakt naar plekje nummer 11 in de 30. Daar luister je naar tot 7 uur. Net zo 10 als vorige week is die van Sommer. Here's My Body Isn't Ready.

0: Somber en My Body Isn't Ready. Somber is momenteel druk bezig met de voorbereidingen van zijn You Are The Reason Tour. En daarna komt hij ook naar Nederland. Sterker nog, 31 mei en 1 juni staat hij daarmee in de Ziggo. En ik zal je vertellen, je kunt nog kaarten kopen. Ja, het zijn wel een beetje de dure kaarten, de goedkope zijn al weg. Maar als je een wat duurder kaartje wil, je kan zelfs nog gewoon helemaal vooraan bij het podium staan. Dan ben je ongeveer 220 euro voor kwijt. Maar mocht jij Somber nou heel leuk vinden, dan zou ik zeggen, je kan er gewoon nog bij zijn. Zo leuk is hij dan ook wel weer, denk ik. Maar goed, dat is helemaal aan jou natuurlijk. Deze week staat hij net zo 10 als vorige week met zijn My Body Isn't Ready. Bij tot 7 uur is dit de 30. Deze stond vorige week 7. En deze week is hij gezakt naar
1: 9.
0: We hebben het over de Bauza.

0: 17 weken staat hij in de lijst en deze week gaat hij 3 plekken omlaag. Hij zakt naar 8. Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Plaat heeft overigens ook gewoon op nummer 1 gestaan in deze lijst. En daarvoor de Bauza ook nummer 1 geweest. 28 weken totaal nu genoteerd en zakken 2 plekken naar 9. Joris met Magnetic. Zometeen ga ik ze voor je vertellen. Ga ik vertellen wie er allemaal jarig zijn op deze 10e oktober. Het zijn een paar leuke mensen, maar eerst hier nog even Adela op
1: 7.

0: het zat er dik in. 26 januari komt ze naar Nederland. In Tivoli-Vredenburg staat ze dan. En ik denk, ik ga toch even kijken of daar nog kaarten voor te koop zijn. Maar nee, Adele is echt helemaal stijf uitverkocht in deze zaal. Tivoli-Vredenburg dus, 26 januari. En deze week gaat ze één plekje naar voren. Vorige week 8, deze week 7 met Eend in L.A.
1: De 30 verjaardagskalender.
0: 10 oktober vandaag. Eens even kijken wie vandaag jarig zijn van de artiesten die we, nou ja, wel eens in deze lijst draaien. Soms ook niet. Soms zijn ze ook oud, komen ze niet meer in de lijst voor. Maar ik heb vandaag een aantal mensen waarvan ik denk, nou leuk, zijn in ieder geval jarig vandaag. Kan ik in ieder geval iets bij vertellen. Allereerst de man die vandaag zijn 73ste verjaardag viert. Hij is een Schotse zanger. Hij was in de jaren 80 frontman van de band Ultravox. Die ken je natuurlijk van de hits als Vienna en If I Was. En ook

en 1984. Mitch Hoorders, vandaag 73 geworden. En ook een man die vandaag zijn 62 verjaardag viert. Het is een jaartje jonger, Amerikaans zanger. Hij was frontman van Van Halen. En die kent natuurlijk van dit. Het over David Lee Roth. Ja, fantastische muziek ook dit. Why Can This Be Love? Just Like Paradise en California Girls. Maar dit was wel de grootste hit voor ze. Hij moest er vanochtend dus 72 kaartjes uitblazen. Deze man David Lee Roth. En ook jarig vandaag. Een dame die je kent van...

Maar het is over Gabriella Kilby. En dan denk je, dat klinkt heel Italiaans. Dat klopt, ze heeft al Italiaanse roots, maar ze komt uit Australië. En heeft ook nog eens een keer een Albanese achtergrond. Ik heb er even gegoogeld. Absoluut het aankijken waard. Ja. Dit was haar grootste hit in 2007. En vanochtend blies zij dus 35 kaartjes uit. Nou, dat was dan weer de verjaardag van vandaag. Gaan wij snel naar de top tegen van deze week. Die is voor Stella Lefty. Hier is Boston deze week op nummer 6.

is wel bijzonder hoor, deze plaat. Kwam de lijst binnen op 23 mei. En daarmee was ze toen de hoogste binnenkomer op nummer 23. Uiteindelijk kwam ze tot een 13e plek. Daarna is ze gewoon 8 weken uit de lijst verdwenen geweest. En nu gaat ze dus de 17e week in. En is ze nog eens een keer topstijger ook. Gaat ze 6 plekken voorwaarts. Van 12 door naar plekje nummer 6. Zo zie je maar, het kan raar lopen in het leven. Dat geldt ook voor deze mannen. 4 plekken winst voor Temper City. Komen uit Israël met Self-Aware. No,

0: En ook deze plaat stond nummer 1 ooit. En deze week zakken ze een plekje van 3 naar 4. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En daarmee staan ze totaal 20 weken in deze lijst. Kijk op de klok, zie je dat het 13 over half is. En dat betekent de hoogste tijd om je te gaan voorstellen wat de nieuwe plustrack van de komende week wordt. Nou, de man breekt record na record. Zo staat zijn single I Just Might al 31 weken op nummer 1 in de R&B chart. En momenteel is hij heel druk bezig met zijn Romantic Tour, wat zijn eerste stadiontour is in 10 jaar. Op het podium staat hij met onder andere Ray en Maatje en zijn paak. En van de week stond hij in zijn show in L.A. ineens Rosé in het publiek en de twee hebben samen nog even een dansje gedaan, wat weer dan door de camera's werd opgepikt natuurlijk. Zo kon iedereen meegenieten van Rosé en natuurlijk Bruno Mars. Zal ik het maar gaan bekendmaken? Daar komt hij hoor.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track.
0: Bruno Mars, Dance With Me.
1: Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

vast wel een nieuwe slaapkamerhit deze. En je gaat hem de komende week heel vaak horen. De nieuwe van Bruno Mars. En het wordt vast een Dance With Me. Het was een beetje een slow dansje. Dat dan weer wel met deze plaat. Dance With Me dus de plustrek voor de komende week. Terug naar de lijst. Vorige week 2, nu gezakt naar 3. Deze plaat van Shanna Spyro. Great Expectation.

Even een cijfertje erin gooien. Het album Visitor van haar heeft intussen meer dan 1 miljard streams op Spotify. Niet te geloven, deze Shannon Spiro. En even mij aan. Als deze dame naar Nederland komt, ga ik in de rij liggen voor kaarten. Wat een stem heeft dat mens. Ik wil er echt gewoon een keer live zien. En over mannen met mooie stemmen gesproken, waar ik overigens ook kaarten voor heb, voor zijn concert, is die van Teddy Sims. Deze week 2 plekken winst van 4 naar 2.

0: Teddy Swims op 2.
1: De 30. Overzicht.
0: Nou, daar komt hij dan. Het laatste overzicht van dit uur, maar ook van deze lijst. Dan heb je ze alle 30 gehad op 1 na. Op 10 een plakker. Die is van Somber en My Body Isn't Ready. En de Bouwzagen in de 28e week langs de geroteerde plaat 2 plekken gezakt van 7 naar 9. En 3 plekken verlies waren het voor Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear zakt van 5 naar 8. En een plekje winst voor Adela. Ze gaat van 8 naar 7 met Ain't in LA. Topstijgende lijst is die van Stella Lefty. Ze gaat van 12 naar 6. 6 plekken winst dus voor haar Boston. En Temper City gaat ook lekker. 4 plekken winst van 9 naar 5 met Self Aware. Die Dive, Shakira en Burna Boy zakt 1 plekje van 3 naar 4. En een plekje winst is er ook voor Shanna Spyro. Ze zakt van 2 naar 3 met Great Expectation. En 2 plekken winst voor de man die je juist hoorde, Teddy Swims. Stond vorige week 4, deze week door naar plekje nummer 2. Jordan met Mr. Know-It-All. En dat betekent dat we dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. Dat komt ook als niet anders. Hier is voor Ellen Langley, hier is Houston, Texas.
1: Dit is deze week de nummer 1 in...

0: En daarmee prolongeert ze gewoon haar nummer 1 positie. 3 weken nu op nummer 1, deze Ella Langley en Tucson, Texas. En wat een dame is dat, hè? 27 jaar is ze, ze komt het tellen bij me. En ze heeft het gepresteerd om Mariah Carey van de troon te stoten. Die heeft namelijk de meeste weken op 1 achter elkaar gestaan. Maar zij heeft het verbeterd. 22 weken in Amerika op nummer 1. Deze Ella Langley met Tucson, Texas. En bij ons, ze gaat ook die kant op. 3 weken staan ze al op nummer 1. Eens kijken of dat volgende week nog steeds zo is. Dan ben ik er overigens niet. Dan zit hier Rudo. Die neemt mijn programma over. Ik ben een lang weekend in, bij de Oosterburen, zeg maar, in Duitsland. Zometeen na 7 uur hoor je hier Erik van Oosten met de Non-Stop Mixtape. En ik heb even stiekem in zijn playlist gekregen. Maar er staan een paar leuke platen, jongens. Ik zou lekker blijven luisteren zo tussen 7 en 9. Want het wordt echt heel erg leuk. Onder andere, even kijken. Aretha Franklin. Fleetwood Mac. Dua Lipa. Hey, hebben we vaker gehoord vandaag. James Brown. Topic in A7S. En Peggy Gou. Zomaar even een kleine greep uit zijn eerste uur. Die je zometeen kan gaan beluisteren hier vanaf 7 uur op Centraal Plus. Ik zet er dus volgende week niet. De week daarna ben ik er gewoon weer wel tussen 5 en 7. Ik hoop dat je dan weer luistert ook naar een nieuwe de 30. En volgende week veel plezier bij Rudo. Spreek je weer. Dag.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuws app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord en AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan gaf smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Yeah.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Met nu meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu... meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu